0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen, want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan is Veronica Weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan is Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica. Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk, nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan is Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten. Vlak voor het politiebureau gebeurde dat. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was. Alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis hebben. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep mensen. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Een primeur dan in Kroatië, want wie daar een taxi boekt kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur om te checken of die zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk van Talpa. Maar dat lag er het eerste kwartier uit.
3: Heel boos. Nee, meen het serieus. Dan zou je een zaal vol hebben en dan loopt ook echt de hele zaal leeg.
2: Ja, dan zit er eigenlijk maar één ding op.
3: Ik denk dat ik maar een borrel met John de Mol moet gaan drinken. Want die vind ik er echt een afgang.
2: Nou, FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Het weer, we krijgen een wisselvallige dag met regen, soms ook zon. Het wordt niet warm vandaag. Temperatuur komt niet boven de 20 graden uit.
1: Oeh, trui aan.
4: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: is Radio Veronica. Join the club.

0: plaat die je nooit op een begrafenis zult horen. Jammer eigenlijk, hè? Lekker gezellig, niks aan de hand. Perry Austin en die zanger, daar mag je naar raden hoe die heet. Zo heet hij ook, hè? Now and then, Michael Walden. Gimme, gimme, gimme. Het is de vrijdag. Goedemorgen.
1: Het gebeurt.

0: Het is, ja, het is zo'n plaat waar je elke keer andere platen in hoort. Het is wel leuk, een soort potpourri.
1: Ja, je hoorde er minstens 3, geloof ik, of niet?
0: Ja, ik heb er een paar gezongen net. Ik hoorde namelijk ook ineens...
1: Oh ja.
0: George Michael.
1: Ja.
0: Het Amazing zit er ook in. Dus als je dat denkt, denk ik dat Amazing. Dat zit er ook in. En een beetje Gautier zit erin met Somebody That I Used To Know. En dan krijg je, als je dat bij elkaar in de blender stopt, ga je geen blunder. Dan krijg je Teddy Swims. En Mr. Know-It-Alls. Wel een nieuwe echt held is dit, hè, deze man. Helemaal, echt alles wat die man uitbrengt is eigenlijk wel goed.
1: Ja.
0: De platen gaan lang mee. Ze vervelen niet. Eigenlijk is het gewoon voor iedereen wel goed, Teddy Swims.
1: Heb jij een plaat van hem in je kelder liggen?
0: Nou, nu je het zegt. Nee, ik niet. Maar ik weet dat een van onze teamleden, Niels, die heeft alle LP's.
1: Oh.
0: Dus die mag ik wel eens van hem lenen. Maar ik moet zeggen, ik heb van de week weer een bestelling gepleegd. Ja, het was wel heel erg. Ik wilde het nieuwe album van Jungle wilde ik kopen.
1: Ja.
0: Die vind ik echt goed. Heb ik hem per ongeluk 2 keer aangekruist. Dus ik denk, wat een dure rekening, wat is er gebeurd? Ik had nog wat andere platen ook besteld, zo ben ik ook. Maar ik had per ongeluk 2 keer die plaat besteld.
1: Ja.
0: Dan krijgen we vandaag waarschijnlijk 2 exemplaren thuis.
1: Dus we mogen er 1 weggeven, begrijp ik.
0: Eens wel kijken of ik leg er 1 boven en 1 beneden neer. Want je weet, mijn hele huis staat vol met pick-ups tegenwoordig.
1: Heb jij ook boven een plaat te spelen?
0: Ik heb er boven ook 2.
1: 2?
0: Ja, dan kan ik ook nog mixen.
1: Ah,
0: ja, ik ben gewoon, je weet, ik ben niet helemaal goed. Ik ben het slechte voorbeeld, doe dat niet. Beter
1: nou ja, van niet. Kijk, ik ben een leek. Ik heb geen idee. Maar dan ga je 2 platen spelen. Dus je kunt dat dan mixen. Hoe werkt dat dan?
0: Ja, dan heb ik er een mengpaneel tussen gezet. En dan kan ik namelijk ook boven gewoon lekker... Stel er is een feestje.
1: Ja.
0: Bij ons, of er ontstaat spontaan een feest. Dat kan ook. Nou, dan doet papa even zijn koptelefoon op. En dan trek ik een la op. En dan staan er 2 bakken met singeltjes die altijd leuk zijn.
1: Ik zie Geer kwispelend gewoon in zijn huis. Het is wel heerlijk.
0: Echt, het houdt nooit op mensen.
1: Nee.
0: Ik heb ook iedereen gewaarschuwd. Ik had gisteren een interview. Een dubbel interview samen met Nicole. Voor het Elegant. En zij wilde eigenlijk alles weten over ons samen. Onze eerste ontmoeting. En ik weet nog ook, onze eerste afspraak moest ik ook nog even oprakelen. En dat wist ik nog. De eerste keer dat wij samen iets gingen doen. Dat begon in Hilversum en dat eindigde in Utrecht. En waar zijn wij geweest? Natuurlijk in de Plato. En toen had ik het al moeten zeggen, ja, sorry, dat is een tik van mij. Misschien dat je nu nog schattig vindt, maar over een jaar of 20 niet meer.
1: En nu dan?
0: Nou, nu zijn we ongeveer 25 jaar verder en ik geloof dat ze nu inderdaad niet meer mee willen.
1: Nee, het is een keer klaar.
0: Het is een keer klaar, ja. Het is de vrijdag, vrienden, even kijken. Het is 21 augustus, je hebt het weekend toch weer bijna gehaald. Joepie, de poepie, de volle vrijdag van Veronica, is in volle gang. En Addy is terug!
1: Goedemorgen!
0: Ja, ik moet even laten horen. Annie heeft de afgelopen dagen heel laag geklonken. Ja. Want ze had een hele vreemde griepvariant. Je was onderkoeld en weer niet.
2: Ja, ik had daarna het liever een verhouding met mijn dekens. Dus het was helemaal als een Eskimo erin. En na 5 minuten weer weg. Oh. Alles uit. En
0: heet,
2: dan weer...
0: heet, koud, koud, ja. heet, koud, koud.
2: Ja, was verschrikkelijk.
0: Je was een lopend Turks bad, was je eigenlijk.
2: Ja, maar ik ben er weer. En je bent er weer. Goed.
0: Fijn, gelukkig. Dus maar kijk wel even uit, lieve luisteraar. Want er heerst een hele vreemde zomergriep. Grote kneuzenkermis overal.

0: horen dat het vrijdag is. Mojo en Lady, Hear Me Tonight. En daarvoor dus R.E.M. This one goes out to the one I love. Het nieuws komt eraan zometeen van 6:30. En Marijke, wat zit daar allemaal in?
1: Een zware aardbeving in Groningen. En een grote kans dat ook jij agressief bent in het verkeer.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
9: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
10: Lekker, Kippie.
11: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bijna 6:58. Oei, oei, oei. Heel snel naar het nieuws. Hier is Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. In Groningen is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Dat is relatief zwaar. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. De beving was in het vroegere aardgasgebied in de gemeente Het Hogeland. Een agent heeft voor het politiebureau in Sittard een man in zijn been geschoten. Er was een verdachte situatie, maar wat dat nou was is niet helemaal duidelijk. De man is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. En het schieten wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Bestuurders mogen in onder meer Amsterdam en Utrecht nu op veel plekken nog maar 30 rijden. Maar daar hebben veel mensen lak aan. Volgens onderzoek helpt alleen een bordje met 30 erop niet. Het Parool schrijft erover. Er moet meer gebeuren. Bijvoorbeeld een smallere weg. Ja, en sowieso blijkt vanmorgen maar weer dat veruit de meeste van ons horken zijn in het verkeer.
2: Ja.
3: Horken. Het onderzoek blijkt namelijk, de Telegraaf schrijft erover, dat 3/4, dus dat is echt ontzettend veel, van de automobilisten wel eens agressie heeft ervaren in het verkeer. Nou, dan hoor ik je denken, wat bedoel je dan met agressie? Onnodig toeteren, geïrriteerde gebaren, afsnijden of erger.
2: Ja.
3: Is dit herkenbaar voor jou?
2: Ik ben niet zo van de toeter.
3: Nee?
2: Nee, ja, terwijl mijn zoon wel eens zegt... papa, je hebt een toeter, hè? Je kunt ook gewoon toeteren.
3: Toeter nou ja. Toch eens, ja.
2: Dus ik denk dat hij heel veel op de toeter zit. Maar ik doe dat dus niet echt vaak. Maar er gebeurt soms situaties dat ik echt denk... mijn god, we hadden allemaal hartstikke dood kunnen zijn, you fucking moron.
3: En wanneer was dat voor het laatst?
2: Ja, weer gewoon in het dorp mensen echt gewoon heel stom niet kunnen rijden... of ik weet niet wat ze doen, maar echt... come on. En dan moet je toch eigenlijk gewoon even iemand een corrigerende toeter kunnen geven. Of niet?
3: Ja, dat vind ik ook. Ja, ik ben altijd te laat met de toeter. Als ik wil toeteren, is de situatie al lang geleden gebeurd. Ik besef me altijd veel te laat dat ik had moeten toeteren.
2: Ja, precies. Maar het is, dat is dat, je hebt hem altijd te laat bij de hand of zo. Dat je denkt, oh, ik had het even moeten doen, maar ik had het even snel. Terwijl ik hier genoeg knoppen op tijd indruk.
3: Ja.
2: Op de auto de toeter altijd niet. Heel raar.
3: Maar kijk, jij hebt een snelle auto. Hè? Heb jij dat mensen ook naar jou toe boos worden? Omdat ze dan zeggen, heb je die lul?
2: Nee, want ik rijd namelijk heel bescheiden voor iemand met een snelle auto.
3: Echt?
2: Vind ik zelf.
3: Ja, vind je zelf.
2: Precies, ja. Nee, maar dat gebeurt om je heen ook. Doe je wel eens de middelvinger?
3: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
2: Nee, dat durf ik ook niet.
3: Nee.
2: Dat lijkt me echt dood. Ik ben er zo bang dat je dan echt uit de auto gesleurd wordt en in elkaar getrapt.
3: Wel de provocerende glimlach. Zo van, als iemand boos op je wordt. Ik heb het gisteren nog gehad. Gisteren wilde ik invoegen. Ik reed achter een vrachtwagen, wilde ik invoegen op links. En er reed iemand achter mij, maar ik dacht, ik heb mijn richting aangegeven. Dus je weet dat ik eraan kom, dat weet jij.
2: Dat weet je, geef het toch aan, ja.
3: Precies, nou, en er was volgens mij nog genoeg ruimte. En achter mij rijdt diegene dus wel gewoon door. Dus wat je dan krijgt, is dat ik ook denk, ja, maar je zag toch dat ik in ging voegen. Dus waarom rij je dan door? En gebaren en doen. En toen dacht ik, ja, maar goed, ja, ik was echt een beetje van, wat ben je nou dom aan het doen? Rijdt hij vervolgens naast mij links. En toen ben ik dus gewoon vriendelijk gaan lachen. De provocerende glimlach.
2: Oh, wat leuk.
3: Die wil ik nog wel eens doen.
2: Ja, maar dat is wat leuk. Dat zou ik ook gedaan hebben.
3: Misschien nog wel erger dan de middelvinger.
2: Ik heb het de laatste keer gehad dat ik werd geduwd. En dat bleek een agent te zijn.
3: Echt?
2: Dus die duwde mij zo van, rijd door, harder, harder, harder. En vervolgens zeggen, je reed te hard.
3: Nah. Dat meen je niet.
2: Maar wiens schuld was dat nou? Want jij staat er gewoon op mijn bumper.
3: Precies.
2: En ik wilde invoegen. En ik denk, ik red het niet anders.
3: Nee.
2: En vervolgens krijg ik een papiertje met de politie.
3: Ja.
2: En toen heb ik hetzelfde gedaan als wat jij deed. Ik keek naar links en ik begon keihard te lachen.
3: Voorzichtig.
2: Keihard te lachen.
3: Ja. Nou, zo zie je maar, hè. We hebben er allemaal mee te maken.
2: Ach ja, een glimlach werkt dus altijd.
3: Altijd. Het weer nog, we krijgen een wisselvallige dag. Soms wat zon, maar ook felle buien met onweer. Het wordt niet per se heel warm. Maximaal 20 graden.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van De Bonanza. Met Rob en Carolien.
4: Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
5: En nu,
4: Gerard Ekdom.

0: Too Funky. Het is weer tijd voor een ferme duik.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, ik heb er weer een gevonden. Het is een liedje waar ik gewoon even zin in had, want het is vrijdag. En als het vrijdag is, dan ja, ga je toch af en toe even wat vaker back to the old school. Breng mij terug naar 1989. Exact deze week, 1989, kroop er een single de top 10 in van een artiest waar we daarna nooit meer van gehoord hebben. Hoewel hij wel woeste pogingen deed om nog een album op te nemen, dook hij nog één keer op een album van Nas, ergens in de zeros, maar daarna is hij weer volledig ondergedoken. En we hebben geen idee wat hij nu doet. Zijn naam is Redhead Kingpin. Heeft iemand ooit van de greatest hits of Redhead Kingpin al staan?
2: Hoe nog één keer?
0: Redhead Kingpin en de FBI.
2: Wat heerlijk.
0: Het is een beetje een raar verhaal. Dit nummer is opgenomen voor een Spike Lee film genaamd Do the Right Thing. Maar het is nooit in die film terechtgekomen. Nooit. En ik moet eerlijk zeggen, het was nogal verwarrend. Want tegelijkertijd met deze single kwam er ook nog een single die wel in die film zat uit. Die was van Teddy Riley en Guy. En daar stonden ze op de hoes, Do the Right Thing. Maar dat kwam omdat hij uit de film kwam. Dus ik kocht die single en ik wilde deze. Maar die was er niet. Dat was hem helemaal niet. Dus ik voelde me genaaid. Uiteindelijk. Maar deze single werd bij ons in Nederland

1989. Ready op. Red Hat Kingpin en de FBI. En dit werd bij ons een top 10 hit. Do the Right Thing. En het is ook weer ergens vandaan gekomen. Het was namelijk 1989 ook het jaar van Soul to Soul. Die hadden de ene hit naar de ander. En die hadden een nummer genaamd Happiness. En daar komt dit uit.

0: ook lekker. Maar goed, we zitten even in 1989. Ik was 11 en alles maakte nogal indruk op mij in die periode. Dus ik kocht gewoon de hele pleursbende uit die top 40.
1: Ik vind het heerlijk. Hoe zou je dit genre noemen?
0: Hip house.
1: Hip house.
0: Denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Weet je, in die tijd had je de hip house. Dus je had ook inderdaad Tony Scott. Is de koning van de hip house, denk ik, in Nederland. Hij is niet meer, hij is vorige maand overleden. Maar dit hoorde er ook bij, hoor. Red Hat Kingpin en de FBI. Vonden we leuk op het schoolplein. Do the right thing. Ik heb niet de versie die je net hoorde in de playlist gezet van de platenkast. Maar er staat een andere online. Die staat er wel op. Dus ja, je moet wat, hè, als die shock. Je moet wat. En dan nu. Yeah.

0: Ja, de weekwinst is al binnen. Je hebt al gewonnen.
1: Eigenlijk is de champagne staat al koud.
0: Maar... Ja, hij staat al koud. Precies, het is 3-1 op dit moment. Het kan nog voor mij 3-2 worden. Maar ik gun je ook een vreselijke overwinning. Want wat jij hebt moeten beleven toen ik weg was... dat is natuurlijk verschrikkelijk, die 5-0. Dat kan natuurlijk niet.
1: Je hoeft het daar dus ook niet meer steeds over te hebben.
0: Nee, maar soms moet je hem accentueren. Heel soms.
1: Okay.
0: Maar goed, vandaag dus voor pork and beans doe ik mee. Maar dat maakt niet uit. We nemen je even mee naar een podcast waar we vaker naartoe gaan. Namelijk die van Fred en Ries.
1: Oh, leuk.
0: Je weet wel waar quotes als...
2: Nou, wat is dit nou voor een raar programma, joh?
0: Onder andere uit vandaan komen. Het zijn Fred van Leer en Richard Groenendijk. Waarin ze aan de keukentafel van Richard als een heuse ras Rotterdammers het hele leven bespreken... aan de hand van de dilemma's uit het leven zelf. En ze hebben het samen over het skiverleden van Richard. Want Richard is allesbehalve een held op de piste.
2: Echt, maar jij skiën?
3: Ik skiën. Ja, ik ging natuurlijk... Ik kon niet remmen. Ik kwam tot stilstand tegen de fietsenstalling. Verschrikkelijk. Dat skiën was zo erg. Dat was echt niet te doen. Dat was
2: vreselijk.
3: En ik was zo bang, want ik heb hoogtevrees.
0: Hij heeft ook nog hoogtevrees. Dan moet je zo'n stoeltjeslift in. En oh, mannen, de hel. Maar ons Richard heeft daar iets op bedacht... om ja, toch maar gewoon naar beneden te komen. En jou de vraag natuurlijk, wat bedacht Richard? A. Roepen dat hij krank is in de hoop weggebracht te worden. B. Hij is op handen en knieën naar beneden gekropen. Of C. Hij ging achterop bij iemand met een slee zitten en heeft gewoon zijn ogen dicht gedaan.
1: Oh.
0: Wat ik altijd deed in een achtbaan.
1: Dat is heerlijk. Ja, wat krank. Mijn Duits is niet fantastisch. Dat betekent toch ziek?
0: Ja, ziek. Krank in zijn kop.
1: Ik ben krank. Ja. Ik wil dat hij opgehaald zou worden met de ambulance of zo, was het idee.
0: Ja, zoiets. Gewoon, ik ben niet helemaal goed, dus je helpt mij.
1: Ook nog een keer antwoord nummer B en C, hoor.
0: B, hij is op handen en knieën naar beneden gekropen.
1: Ja.
0: Dat is wel een end, maar het kan. Ja. En of C, hij ging achterop bij iemand met een slee zitten... en heeft vervolgens zijn ogen dicht gedaan.
1: Ik denk toch dat hij dat antwoord A misschien wel goed is. Dat hij dat gewoon geprobeerd heeft.
0: Al gezegd dat hij krank is.
1: Ik denk dat ik dat maar ga proberen. Ja.
0: Je gaat voor nummer A.
1: Ik ga voor nummer A, ja.
0: Hoe is mogelijk? Ik moet trouwens wel elke keer even uitleggen dat we dat expres doen, hè? Dat nummer A en B en C. Dat is gewoon iets wat ingeslopen is en wat we nu gewoon altijd doen.
1: Ja, dat is zo ontstaan.
0: Het is zo ontstaan
1: in dit rare programma.
0: In dit rare programma. Nou, dat is een raar programma.
2: Nou, wat is dit nou voor een raar programma, joh?
0: Ja, precies, Fred. Nou, laat even luisteren of je gelijk hebt.
3: En dan wist ik als kind, ik ben krank, zei ik dan.
2: Ik ben krank?
3: Ja, hij zegt dat ik ben krank. En dan dacht ik, dan brengen ze me wel naar beneden toe.
2: Dat is echt het enige zinnetje wat jij hebt.
3: Ja, dat was het enige wat ik wist.
2: Ik ben krank,
3: Slaan. Oh, krank.
2: Ja, ik ben krank. Ik ben krank.
3: Ja, krank.
2: Helikopter, krank. Ja.
0: Ja, ik zet even het overwinningsmuziekje nog aan. Het is gewoon 4-1.
1: Wat fantastisch.
0: Het is toch ongelooflijk. Nou, schrijf deze even in de agenda. Noteer het als een geschiedkundige mijlpaal. Want maandag ga jij ook weer op handen en voeten... Een nieuwe week in van dit afschuwelijke quizje. En 4-1, van harte gefeliciteerd.
1: Wel.
0: Ik ben er best stil van.

0: is het. Moet ik goed zeggen. Best heel.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
18: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
17: Wat dan?
18: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
17: Oh, mag ik mee?
18: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
24: Nu!
23: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Hands van voordeel.
23: Aldi.
26: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
27: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
28: Simpel.
24: Nu
23: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Hands van voordeel.
23: Aldi.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. In Groningen is een wat zwaardere aardbeving geweest, met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat er precies aan de hand was, is nog onduidelijk. De man kwam uit Nijmegen, werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Na de eclips vorige week heeft RTL Nieuws eens rondgebeld om te kijken hoeveel mensen er oogschade aan hebben overgehouden. Blijken er zeker 18 te zijn, onder wie ook 5 kinderen. Het gaat om gevallen van milde, maar ook ernstige schade. Deze oogarts legt het verschil uit.
22: Dan zie je echt in het centrum zie je minder. Je hebt wel gezichtsveld, maar als je naar iemand kijkt, kan je bijvoorbeeld het gezicht niet zien.
7: Bij zware oogschade is dat. Nou, zit je daar dan voor altijd aan vast?
22: De milde klachten gaan vaak over. Kan wel tot een half jaar duren. De ernstige klachten zijn vaak grotendeels blijvend.
7: Nou, pas over een jaar valt echt te zeggen of die oogschade, dat is een moeilijk woord, blijvend is. En in veel steden, zoals in Utrecht en Amsterdam, mag je in de binnenstad nu maximaal 30 rijden. Maar volgens het parool houden de meeste mensen zich daar niet aan. Alleen een snelheidsbordje werkt niet. Er moet meer gebeuren. Denk aan een smallere weg, zeggen deskundigen. Nu blijven mensen zo rond de 50 rijden. Het weer eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
28: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
29: Ons CW-fotoboek is er.
30: Spannend.
29: Wat is hij mooi geworden.
30: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
29: Het voelt alsof we er weer zijn.
31: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
32: Wie was er aan de beurt?
33: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
32: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Radio Veronica.

0: twijfel. Dit was No Doubt. And I'm just a girl. Dat zing ik niet heel vaak, maar ik kon het de plaat even af, dit even weten.
1: Oh, bedankt voor deze verheldering.
0: Nee. Het is vrijdagochtend, joepie de poepie. Het weekend staat voor de deur, de volle vrijdag van Radio Veronica. We hebben hier bij Ik Doe de Morgen natuurlijk weer traditioneel even alle kranten doorgespit. En Marijke Ketel, wat heb jij nou weer voor belachelijk bericht gevonden?
1: We moesten hier toch een beetje om lachen, want als je wel eens bij Wolf...
0: Oh, ja.
1: Hezen. Ja, ik wil toch jou eventjes je podium geven. Als je bij Wolf Hezen... Precies, heel goed. Als je op de A50 rijdt tussen Arnhem en Apeldoorn met enige regelmaat, heb ik een beetje slecht nieuws voor je. Veel files daar. En dat heeft toch een beetje een klein lederig... Ja, kleinredige reden. Volg je het nog? Het zijn namelijk overhangende takken.
0: Dat is de reden om daar file staat. Overhangende takken.
1: En dan zie ik voor me echt boomstronken die de weg belemmeren en dat je er daarom niet langs kan. Nee, het is puur en alleen omdat er takjes voor de veiligheidscamera hangen daar. En die kunnen ze gewoon weg nog niet weghalen.
0: Maar is er dan niemand met een snoeischaar heel even die kant op gestuurd wordt?
1: Nee, daar moet een ecoloog bij komen. Ja,
0: Rijkswaterstaat
1: zegt dat dit nog zeker 2 weken gaat duren... omdat er een ecoloog moet komen. Die moet gewoon even goed gaan kijken van... nou, wat voor boom is dit? Kunnen we die zomaar snoeien? Zijn in Nederland gewoon allemaal regels voor. Dus dit binnen nu in 2 weken wordt daar een ecoloog op afgestuurd.
0: Echt.
1: Zodat het, ja, of een zuchtje wind zou nog leuk zijn... want dan dwarrelt het misschien ook weg voor de
0: veiligheid. En toen draaide de boom om. En dan? He, moet er ook een ecoloog bij om te kijken of we die boom weer omhoog kunnen duwen?
1: Gaat de hele provincie dicht, denk ik, als dat gebeurt.
0: Ongelooflijk. Maar het is gewoon een takkenwerk, blijkbaar.
1: Wat ik wel goed vind, hoor, dat we niet zomaar alle bomen... snoeien, maar het voelde toch een beetje kleinlederig.
0: Ik vind het kleinleed. Vind ik ook. Dan sta je daar elke dag in die file en het komt gewoon door 2 takken. Oké. Okay. Ja, en dat staat te gebeuren in het weekend, jongens. Het is de laatste. Hè. Nog 1 keer zal Max Verstappen dwars door de duinen scheuren hier in Nederland. De allerlaatste Grand Prix in Zandvoort staat voor de deur. En niet alleen Zandvoort staat het hele weekend op de kop, maar ook het treinverkeer natuurlijk. Want voor de kenners, het is bijna onmogelijk om in Zandvoort te komen. Het soort militaire operatie die dagelijks plaats gaat vinden daar. 50.000 reizigers op tijd op het circuit krijgen. Ga er maar aan staan. Kun je nagaan. En nog veel meer van dat soort toestanden. Gelukkig hebben ze daar de Max Express voor in het leven geroepen. Iedere 5 minuten rijdt er dus deze Max Express tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. En iemand die daar echt met zijn enorme fluit bij zal staan blazen is conducteur Stefan
2: Brandt.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat een warm welkom. Hier word je toch helemaal blij van.
0: Ja, maar we zijn zo blij met jou, Stefan. Stel dat voordat jij er niet zou zijn geweest, al die mensen kunnen daar helemaal niet naartoe komen.
2: Nou, zonder mij komen die mensen daar zeker. Ik ben natuurlijk ik ben echt niet de enige.
0: Nee, maar je bent wel een van de belangrijke, vinden wij nu, hoor, Stefan.
2: Oh, dat vind ik heel fijn om te horen, dankjewel.
0: Want de laatste ritjes dit weekend, dus ook voor jou, hoe voel je je eigenlijk?
2: Ja, ik ga er nog niet over nadenken dat het echt het laatste weekend is. Ik voel me nu gewoon geweldig. Ik vind het een eer om te mogen meemaken. Dat meen ik oprecht. Ik vind het echt een feestje.
0: Ja, dat is het natuurlijk. Dat is heel bijzonder. En hoe is de sfeer in de Max Express? Is dat altijd een feestje?
2: De saamhorigheid wat wij als Nederlanders eigenlijk ook op ander sportgebied altijd laten zien. Dat is zo geweldig. Allemaal in het oranje. Er is gewoon 1 kleur. Dat is oranje.
0: Ja,
2: en mooi. De saamhorigheid en blije mensen. Ja. Wat doe je nog meer wensen?
0: Maar is dit, wat gebeurt er hierna met Stefan Brandt? Is dit je pensioen of ga je ander traject in?
2: Nee, zeker niet mijn pensioen.
0: Gelukkig.
2: Zeker niet.
0: Oké, okay. Gewoon een ander traject.
2: Nee, ik blijf gewoon mijn werk met dezelfde passie en vreugde en enthousiasme vervolgen. Ja, vind ik helemaal leuk.
0: Gelukkig. Nou, ik weet dus, want morgen staat er een sprintrace op de planning, hè? Om 12:00, dan start die race. Stel, ik wil daarheen. Hoe vroeg kan ik dan het beste opstaan om op tijd op dat circuit te staan?
2: Pak de eerste trein. Pak hem zo vroeg mogelijk. Ochtendstond heeft goud in de mond.
0: Ja.
2: En zorg dat je voor 9:00 op Zandvoort bent. En dan geeft NS je ook nog 50% korting op het kaartje.
0: Kijk. Dus
2: het balletje rolt 2 kanten uit.
0: En daar houden wij van, hè? Daar houden wij van. En zijn die oranje fans een beetje in toom te houden in die trein? Of moet je echt ingrijpen?
2: Nee. Dat is allemaal. Dat gaat allemaal eigenlijk goed. Tuurlijk is er wel eens iemand die een borreltje te veel op heeft. Dat maak je overal mee. Maar nee, ik heb nog nooit een ongetogen woord gehad in de Max Express.
0: En wat ga je nou het meest missen?
2: Sorry?
0: Wat ga je het meest missen aan de Max Express?
2: De saamhorigheid. De saamhorigheid, ja. en wat in Zandvoort gebeurt als ik even vrij ben. Dan ga ik op mijn fietsje even rond Zandvoort heen. Nou, en het gevoel wat je daar hebt en wat je daar krijgt met al die mensen die één doel hebben, dat is de race bekijken. Ja, dat is met geen pen te beschrijven.
0: Ik denk dat jij ongelooflijk moet gaan genieten van dit weekend, Stefan.
2: Dat is zeker. Ik heb een glimlach van oor tot oor.
0: Ik hoor het ook, ik zie hem ook vanaf hier gewoon dwars door die telefoon heen. Een groot applaus. Stefan Brand, dames en heren.
1: Brand!
0: Oh ja, Brand, precies. Het wordt een leuk weekend. Veel plezier, Stefan.
2: Dank je. Jullie veel plezier met uit.

0: 24 Karat Magic, daarvoor Little Steven en The Disciples of Soul Forever.
1: Ja. Stem nu voor de Radio Veronica Top 3000.
0: Hij komt eraan. De laatste dag van augustus trappen wij hem af. De Top 3000. Het stemmen is begonnen. Lijstjes stromen binnen, vinden we leuk. Als jij nog niet gestemd hebt, dan raad ik je aan dat even te doen. Want het, ja, het kan. En waarom zou je het dan niet doen? Het weekend voor de deur, misschien heb je wat meer tijd. Kun je even over nadenken. RadioVeronica.nl. En we hebben alweer een mooi lijstje binnengekregen. Een man die er verstand van heeft, dat kan niet anders. Even contact opnemen met Papendrecht, Erik Vastendaal. Goedemorgen.
2: Hoi, hey, goedemorgen vanuit het zon over Grote Papendrecht.
0: Ja, is de zon al op daar?
2: Ja, hier wel hoor, nog wel in ieder geval.
0: Gelukkig, gelukkig. Want we zagen jouw lijstje binnenkomen en Erik, ja, we moeten hier even over praten, want wat een lekkere lijst.
2: Nou, mooi, we hebben ons best gedaan.
0: Ik wou net zeggen, maar jij bent collega disc jockey, toch?
2: Ja, maar meer hobbymatig. Hè. Jullie doen het voor je werk en ik doe het hobbymatig.
0: Want jij zit bij de lokale omroep van Papendrecht zelf, toch?
2: Ja, bij Dresstad FM. Dat is voor Papendrecht, Dordrecht, Zwijndrecht en omgeving.
0: En hoeveel luisteraars heb je daar? Of weet je dat niet?
2: Ja, goede vraag. Ik hoop dat ik er één heb. Nou, één hebben we er eigenlijk altijd wel. Maar we hopen er altijd wel wat meer te hebben. Ja, dat weet je niet.
0: Nee, weet je nou, ik was goed bij de lokale omroep altijd. Als we nou het raam open doen, dan hebben we in ieder geval luisteraars. Dat zijn de buren, dwangmatig. Maar toch, ze zijn er.
2: Ja, zoiets, ja. Nou, misschien wel een optie om dat te doen, ja.
0: Maar goed ook, Erik. Het fijne is dat je een prachtige lijst hebt gemaakt. En ik wil graag even eentje draaien uit jouw lijst. Want een van jouw favoriete platen, daar gaan we even ook een vrijdagfeeling voor geven. Want het is een vrijdagplaat. Your Love van Lyme.
2: Ja, absoluut, ja. Een van de mooiste discoknijpers. Nog steeds, hoor.
0: Heb jij die ook beleefd in de plaatselijke discotheek van Papendrecht, maar dan iets langer geleden?
2: Ja, absoluut, ja. Ja, heel veel langer geleden, ja.
0: En hoe heette die tent?
2: Dat was toen de tijd de Mermaid.
0: De Mermaid! Ja, ja. Maar dan heb je het ook over een stukje geschiedenis.
2: Daar heb ik ook echt geschiedenis. Ja. Daar praat ik wel over 35 jaar geleden, minimaal.
0: Ach, die goede oude tijd. Nou ja, dan laten we maar even mijmeren. Dankjewel voor je stemlijst, Erik.
2: Graag gedaan.
0: En succes met je programma, hè, zondag.
2: Hey, jullie ook. Hey, dankjewel. Hè.

0: in de plaatselijke discotheek. Vroeger Lime. Er staat nog een andere leuke hit ook. Paper Gonna Love Tonight. Maar dit was degene die af en toe opduikt in dit soort lijstjes. In dit geval de top 3000. Het stemmen is begonnen via radioveronica.nl. Your Love. De lijst van Erik Vastenau. Zometeen het nieuws van 7:30. Marijke, wat zit er al in?
1: Alleen een huis kopen, dat kan je bijna vergeten. En zou jij willen zoenen voor de camera?

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
11: Kippie.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Leven zonder bril.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: 3 over 7:30. Het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. In Groningen zijn mensen iets voor 6 wakker geschrokken van een aardbeving. Het was een iets zwaardere dan gemiddeld, bijna kracht 3. Het was in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden, meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is juist verder afgenomen. Het Rijk betaalt niet mee aan een tramlijn naar een nog te bouwen woonwijk onder Utrecht, Rijnenburg. Had Utrecht wel graag gewild, maar er is volgens minister Karremans geen geld voor, zo meldt de regionale omroep. En mocht je nog een acteercarrière ambiëren, dan heb ik misschien wat leuks voor je gevonden. Acteur Barry Asma is namelijk op zoek naar figuranten voor zijn serie Sex en Finex.
2: Is het een soort Sex in the City, maar dan de polderversie?
1: Ik denk in alle eerlijkheid wat de omschrijving is. Het is een dramaserie over 4 vrouwen in de Nederlandse buitenwijk die uit hun veilige bestaan breken om hun verborgen verlangens te volgen. Dus ik denk dat jij daar hitting the spot, Geert.
2: Ja,
1: Sex in the City, denk ik wel. Ik vroeg me af, ben jij ooit gevraagd voor zoiets? Zou jij kunnen acteren, denk je?
2: Nou, ik heb wel eens in een film gefigureerd.
1: Ja?
2: Sterker nog, ik heb... Ik heb een rolletje gespeeld in de film van Erik Corton. Dat is een televisiefilm, is dat geworden.
1: Ja.
2: En ik moest daar echt een stukje met het acting doen van heb ik jou daar. Ik moest daar namelijk discjockey spelen.
1: Oh, nou. Hoe ga jij als discjockey dan spelen? Weet je, dan, doe je dan wat anders?
2: Ja, ik moest natuurlijk niks doen. Want nee. Ja, je staat niet echt te draaien. Het is allemaal nep. Dus je staat daar gewoon een beetje helemaal niks te doen.
1: Gewoon toenk. En dan ga je met je hand zo heen en weer of zo.
2: Ja, dat zo een beetje koptelefoon op. En ik moest ook nog wat zeggen. Want ik stond zogenaamd de locatie-uitzending te doen. Dus ik moest ook nog wat zeggen.
1: Ja.
2: En ik heb het ook nog een keer gedaan in de videoclip van Right Said Fred. Ben ik ook als discjockey opgedoken. En ik ben figurant geweest in All Stars. De eerste movie.
1: Wat vet.
2: Ik sta dus in de kroeg op het moment dat er iemand wordt neergeslagen. En dat is opgenomen in toen Stairway to Heaven op de Mariaplaats in Utrecht.
1: Ja.
2: En ik was daarbij. En dat was een lange avond, jongen. Dat duurde lang, die
1: scène. Opnames,
2: Maar voor de rest, nee, nooit eigenlijk.
1: Nou ja, wel leuk op zich. Nou, mocht je wel nog interesse hebben, dan weet Barry jou te vinden. Die zoekt wel nog, trouwens, specifiek ook mensen die met elkaar zouden willen zoenen.
2: Oeh.
1: Vond ik interessant. Ik bedoel, hij zoekt dus pubers voor een middelbare schoolklas. Hij zoekt jonge ouders en dus een stijl van tussen de 15 en de 30... die met elkaar zou willen zoenen. Dat lijkt me dan toch wel weer heel ongemakkelijk.
2: Ja, maar de film zoent toch?
1: Ja, nou goed, hij zoekt een stijl. Dus ik denk in alle eerlijkheid wel gewoon iemand die echt... Anders zoek je geen stijl, toch? Je wil die tongen...
2: Dat moet wel. Dus heb jij zin in een avondje tongen? Waar kun je je dan aanmelden?
1: Bij Barry Asma.
2: Oh, Barry Asma. Barry@asma.nl.
1: Precies. Het weer nog eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland is dat. En het wordt vandaag hooguit 20.

beetje herfstig buiten, dus ik dacht hier even een boerenkool met worstplaat. Heerlijk, Foreigner. That was yesterday. Vrijdagochtend, weekend voor de deur. Mocht je nog geen plannen hebben, dan heb ik misschien iets wat je nou voor dit weekend zou kunnen uitlezen. We hebben namelijk een boek hier liggen, dat heet Het Mysterie van de Beatles. En die kun jij winnen als je zometeen meedoet met het woordenboekspel. En dat is een leuk spel natuurlijk. En een moeilijk woord hebben we uit de Vandalen gehaald. Ik hoop dat jij dan raadt wat de juiste betekenis van dat woord gaat zijn. Als je denkt, nou, lijkt me leuk, woordenboekspel en het boek winnen over de Beatles. Laat me weten, je hoeft maar één woord te appen. Eén woord te appen, dat is heel makkelijk. En dat is het woord woordenboekspel. Dus app even het woord woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En wie weet hang je zo aan de lijn, dat is gezellig. Dus doe mee met het woordenboekspel. Draag voor jou die hit van Ella Langley. Choosing Texas, I can tell.

O'Connor. Something happened on the way to heaven. Bij Veronica en daarvoor. Och, wat een dame. Wat een goede stem, hè. En wat een verschijning. Ella Langley en Choosing.

0: Dikke, de dikke ding, die Vandalen, die hebben we eens even lekker doorgespit. Op zoek naar een woord waarvan je dacht, nou, lang geleden wat die te mond hebben genomen. Woord van de dag, en we hebben een klein probleempje. We hebben allemaal een andere definitie van dat woord. En het is aan jou om te bepalen welke de juiste is. En we spelen het vandaag met iemand die het hele weekend de tijd heeft om het mysterie van de Beatles in één klap uit te lezen. Want dat is namelijk de prijs die valt te winnen. Aan die telefoon, Miranda de Vries uit Monster. Hi Miranda.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe gaat het?
1: Goed hoor.
0: Ja, bijna weekend, hè?
1: Ja, bijna weekend. Lekker.
0: Niks doen.
1: Niks doen of een beetje wandelen als het erg droog is, maar ik denk dat ik pech heb.
0: Ja, ik ben er ook bang voor, maar misschien valt het mee, je weet het nooit. Misschien valt het net bij de muren.
1: Daarom, je weet het niet.
0: Fijn dat je meedoet. We hebben een, ik mag wel zeggen, lastig woord hebben wij hier uit die Vandalen gehaald. Ga er even goed voor zitten.
1: Ja.
0: Het woord van de dag vandaag is...
2: Onomatopee.
0: Hoe?
2: Onomatopee.
0: Onomatopee. Oké, Marijke, wat is onomatopee?
3: Nou, dat is de klassieke bruine deurmat. Je weet wel, met van die harde, bruine haren.
0: Oh ja, ja. Waarop staat, good friends bring wine.
3: Ja. Dat is de goede variant, inderdaad.
0: Of ik had ook een andere variant door. Oh no, not you again. Oh no. Dat heb ik ook ooit opgehaald.
3: Ach, wat lollig, hè.
0: Annie van de redactie, wat is het volgens jou?
4: Nou, het is eigenlijk een persoon, iemand die tijdens een gesprek voortdurend instemmend knikt. Dus niks zegt, maar de hele tijd gewoon met zijn hoofd aan het knikken.
0: Sint, jij werd onomatopee, hè?
4: Ja, dan ben je een onomatopee.
0: Oh. Is dat eens een werkwoord?
3: Okay. Werkwoord, oh, oké.
0: Okay. Luister jongens, het is iets heel anders. Onomatopee. Dat is een woord dat je schrijft als het geluid dat iets maakt. Dus bijvoorbeeld bam! Of krak! Biem! Plons! Dat is een onomatopee. Miranda de Vries.
1: Ja.
0: Wie van ons heeft de juiste definitie?
1: Nou heb ik de eerste niet helemaal gevolgd.
0: De eerste? Het was een... ik kan het nog één keer herhalen, Marijke.
3: Ja, de onomatopee. Wie kent hem niet? Misschien ligt hij wel voor je deur. Het is een klassieke bruine deurmat met
1: van
3: die...
1: Nee.
0: Die is het
1: niet.
3: Oh, nou, wat jammer.
1: Ik denk dat Gerard gelijk heeft.
0: Heb ik gelijk? Is het bam of kak of plons? Ik ben benieuwd of dat waar is. Nou.
2: Onomatopee is een woord dat je schrijft als het geluid dat iets maakt.
0: Ja.
2: Dus plons of krak of bam. Gerard heeft gelijk.
0: Plons of krak of krak. Krak, heel goed. Nou, Miranda, het boek komt naar je toe, hoor.
1: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Lekker lezen.
1: Lekker lezen.
0: Mysterie van de Beatles. En ja, daar kun je nooit genoeg over schrijven. Er valt altijd weer een nieuw hoofdstuk bij toe te voegen. Dus, komt naar je toe.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Veel plezier, een goed weekend, hè.
1: Ja, hetzelfde jullie.
0: Bye bye. Ach, we gaan even achter in de auto.

0: Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Zometeen wil ik even terugkomen op iets wat Marijke heeft gezegd deze week in dit radioprogramma.
1: Oh dear. Oh.
0: Ja.
1: Ik heb geen idee waar jij het over hebt.
0: Nee, dat is precies de bedoeling.
1: Oh. Wat spannend.
0: Jij hebt iets gezegd deze week.
1: Oh nee.
0: En dat hebben we op een cassettebandje opgenomen.
1: Meen je dat nou?
0: En daar komen we straks even op terug.
1: Hou op zeg.
0: Ja, het wordt heel spannend.
1: Oh nee. Wat heb ik gezegd?

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
16: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
17: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
18: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken ervan wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt RTV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, Uithuizen en Zandeweer. Alleenstaanden zonder extra geld kunnen nauwelijks meer een huis kopen. Er zijn wel meer huizen te koop, maar vooral duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is juist afgenomen. Vorig jaar stonden er 1500 op Funda en nu nog maar 1000, meldt het AD. Hier heb ik ineens het weerbericht staan. Dat lijkt me...
10: Oh, dat gaat snel, hè?
11: Ik zou toch graag naar Zandvoort gaan. Formule 1-fans worden vanmorgen vroeg wakker op de camping in Zandvoort voor de laatste Grand Prix daar. Hart van Nederland wekte ze al vroeg bij de tent.
12: Goedemorgen. Klaar voor het laatste weekend Zandvoort?
13: Ja, wel heel erg jammer dat het laatste weekend is.
12: Hoe was de nacht?
14: Zwaar. Het luchtbed is een beetje lek. Ah. Dus het is een beetje afzien, maar we gaan er een mooie dag van maken.
11: Nou, wat staat er vandaag op de planning? De vrije training. En dan is zondag echt de laatste Grand Prix van Zandvoort. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met op veel plekken buien en soms ook onweer bij zo'n 20 graden. En dit weekend ook wisselvallig. Buien, maar ons wordt ook af en toe de zon beloofd.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
18: Oei!
19: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: En alle Ariel, ook tweede gratis.
18: Zoei!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Yes! Hamster!
20: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
24: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
25: Yes!
24: Esso, omdat elke rit telt.
0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: volle vrijdag van Veronica.
1: Join the club.
0: 21 augustus.
2: Once again, back in the incredible.
0: Ja, wat een weekend. Oh, oh, oh. Marijke.
3: Ja.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik wil even terugkomen op iets wat jij van de week hebt gezegd. Voor mij was het afgelopen woensdag.
3: Oh.
0: En laat even een kleine flashback. Marijke zei toen dit.
3: Nou, ik kan best wel 4 frikandellen op. Nee, oh nee.
0: Ik herhaal.
3: Nou, ik kan best wel 4 frikandellen op.
0: Ja. Ik kan best wel 4 frikandellen op. Oh, waren nee. De legendarische woorden van Marijke Ketel. Ja, wij hoorden dat. Je hebt er verder geen aandacht meer aan besteed. Maar wij dachten, 4 frikandellen, dat is best veel.
3: Ah, dus... Ja, het ging over eetwedstrijden. En ik denk dan altijd, dat zei ik er ook bij, dat op papier 4 frikandellen, denk ik altijd. Van, ja, dat moet
0: te doen zijn.
3: Maar, ja.
0: Ja, maar in de praktijk, het is toch lastig. Maar we hebben dus stad en land afgezocht naar vega frikandellen. Want je eet geen vlees.
3: Nee,
0: hulpvlees. Nou moet ik je melden, we hadden goed nieuws, want we hadden die frikandellen.
3: Ja.
0: Die hebben wij keurig in de koelkast gelegd. Heeft vanmorgen een schoonmaker de hele inhoud van de koelkast weggegooid.
3: Nee.
0: Ja, echt heel waar. Dus je vroeg je misschien af, waarom is de halve redactie uit de studio verdwenen? We hebben ze teruggevonden.
3: Oh, waar vandaan dan?
0: Nee, we hebben ze lagen ergens anders. Maar we hebben ze gevonden, dus dat is gelukkig.
3: Ja.
0: Maar we hebben dus... kijk, Seel komt nu binnen.
3: Oh
0: kijk, die heeft nu voor jou een heerlijke... ja, het zijn mini frikandellen, daar moet ik er wel bij zeggen. Want ik denk dat 3 of 4 frikandellen staan voor 1 hele. Dus het zijn er in totaal 16. Dus dit zijn jouw 4 frikandellen.
3: Ik moet dit allemaal opeten. Het ruikt wel heel erg lekker, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat zeg ik gewoon bij.
0: We hebben er ook wat saus bij, mayonaise, ketchup. Je kan hem even indopen.
3: Kan het lekker glijden natuurlijk, hè, als ik er wat saus bij doe. Ja.
0: En ook als je het eet, dus dat is mooi.
3: En hoe lang heb ik daarover dan?
0: Nou, ik start even een plaat in. Maar
3: nee!
0: Ik kijk wat er gebeurt.
3: Oh mijn god.
0: Ja, want ik ben benieuwd. Want dit, kun je er echt 4 op?
3: Oké, dus ik moet dit hele bord gaan opeten?
0: Nee, wat erop ligt, niet het bord.
3: Oh, wat erg. Het is oké. Okay. Nou ja, ik ga maar vast beginnen.
0: Neem vast het eerste hapje, dan kan ik een plaat instarten.
3: Ja, ik heb net dus kauwgom op. Dus weet je hoe vies dat is?
0: Nou, die moet je even uitdoen. Kijk, hij gaat de eerste gaat ter mond en...
3: Mm.
0: Lekker! Ja, maar wacht maar tot je de 15 op hebt.

0: Praise you like I should. Fat Boy Slim. Nou, bijna. Als dit zo doorgaat, is het Fat Girl Slim.
1: Nou.
0: En daarvoor Rihanna met The Only Girl in the World.

0: kanaal.
1: Pak deze dingel er maar even bij. Want voor de mensen die net het gemist hebben. Soms zegt Marijke dingen en dan denken we, hé, dat is interessant, daar moeten we wel mee. Afgelopen woensdag was dat.
2: Nou, ik kan best wel 4 frikandellen op.
1: Ik kan best wel 4 frikandellen op. Dus we dachten, dat gaan we testen. En ik, ja, laat ik zeggen, we hebben de webcam even op jou gezet. Maar je bent echt flink aan het doorhappen.
2: Ik hoef er nog maar 1. Ik hoef er nog maar 1.
1: Je hebt er al 3 op.
2: Ja.
1: Weet je, wat ik zo grappig vind is wat er in de app gebeurt. Heel veel mensen zijn stront jaloers.
2: Ja, ja, ja.
1: Hier heb je van Vera die zegt, oh, ik ben best wel jaloers.
2: Ja, dat begrijp ik eigenlijk wel. Dat is ook best wel lekker.
1: Michel, lekker. Marijke, 6 frikandellen om 7:15. Ik wil dat ook. Nou, het zijn er geen 6, het zijn er maar 4.
2: Ja.
1: Ah, ja. Want je moest er in totaal... We hebben eigenlijk een beetje afgekaderd wat je zou moeten eten om aan 4 frikandellen te komen.
2: Ja, het zijn mini-frikandellen.
1: Het zijn namelijk mini-frikandellen. Maar het gaat best goed. Hoe vind je ze smaken? Ben je er al klaar mee?
2: Nou, het begint nu te komen, merk ik. Ik moet er dus nog maar 1. Ik heb nog 4 kleine delletjes, om het maar eventjes te zeggen.
1: Kleine delletjes,
2: ik vind de eerste waren echt wel heel lekker. Want ze zijn vegetarisch, moet eerlijk zeggen. Ze zijn dus wel een beetje droger dan de normale frikandel. Maar nu begint het me een beetje tegen te staan.
1: Ja, hè?
2: Maar het is me ook de eer te na, want ik zag net dat Sander Oppelaar appt. Marijke, het gaat je nooit lukken. Je staat op de kou alsof het biefstuk is. En dan denk ik, nou, Sander Oppelaar, ik zal je eens even laten zien die hier...
1: De kou alsof dus het biefstuk is ook, ja.
2: Ondertussen even door. Ja.
1: Dus ondertussen, nou, nog een paar happen en dan ben je klaar.
2: Ja, ja.
1: Echt, ik denk, ben wel benieuwd naar het nieuwsbulletin van 8:30.
2: En dan boer ik nog delletjes op.
1: Ja, dat denk ik ook. De vellen hangen erbij, maar goed. Ik vind het spannend. Ze gaan het halen. En inderdaad, dan kloppen jouw uitspraken.
2: Nou, ik kan best wel 4 frikandellen op.
1: Ja, potverdikke me. Het gaat nog lukken ook. En geen enkele blinde paniek. Maar

0: Peter Carlisle. Heaven is a place on earth. Het is ongelooflijk wat er net gebeurd is in dit programma. Buiten de show om, weliswaar. Het is echt bizar. Maar is er al geapplaudisseerd voor het feit dat je 4 frikandellen hebt opgegeten? Ongelooflijk, het is gewoon gelukt.
1: Een hele discutabele vorm van trots, voel ik.
0: Ja, maar nu weet je hoe die mensen die dus meedoen aan zo'n eetwedstrijd, wat die doormaken, vooral wat er door hen heen stroomt.
1: Absurd. Want het is wel, vaak doen zij het wel sneller, geloof ik. Ik heb het in 10 minuten gedaan, denk ik.
0: Ja, wel snel. Je hebt er even een plaat of 3 de tijd voor gehad. Ja. Maar het is wel gelukt.
1: Het is, ja, nogmaals, ik vind het. Ik voel me ook een beetje vies.
0: Ja, je moet even douchen, denk ik. En wij ook. Maar ik denk dat, we weten natuurlijk, de ingrediënt van de frikandel is niet helemaal duidelijk. We weten nooit zeker wat daar allemaal in zit. We hebben even gekeken op de verpakking wat in deze frikandellen zit.
1: Ja.
0: Je zit helemaal tot de nok toe vol tarwe.
1: Ja, ik zit vol inderdaad soja, tarwe, ui en kruiden. Dus ik denk dat het misschien wel gezonder is.
0: Ik ben wel benieuwd naar het bulletin zometeen van half 9. Gaat er gebeuren, zeg. Frikandellenkoningin.
1: Ja, die klopkap ruikt naar frikandel. Dat kan je wel.
0: Ja, die kun je weggooien.

0: Ja, dit moet je afzingen. Dus doe je best en stuur het via de app. Zal ik het nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar even.
0: Ja, ik denk het wel, hè, want het is even een lastig momentje. Let goed op.

0: Doe ik het bijna weer, hè? Nou, hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Die is gratis, hè? Wie weet, doe je zometeen mee. Zing naar de ping. Maar eerst boert Marijke het nieuws van 8:30 even doorheen zometeen. Wat zit er allemaal in?
1: Een zwaardere aardbeving in Groningen. En waarom fietsen kinderen niet meer?
2: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
3: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
4: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
2: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
4: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
5: Hallo.
2: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
4: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
2: In de Radio Veronica Top 3000.
4: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 3:30. En ik ben heel benieuwd naar het nieuws. Hier is Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het vliegtuig was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. En het gaat de goede kant op, dat zegt de provincie Luik. En Geer, als jij terugdenkt aan je schooltijd. Even naar Bilthoven, zie ik dan zo voor me.
2: Ja, dat klopt wel, ja.
3: Hoe ver weg woonde jij dan van je basisschool?
2: Nou, niet heel ver weg. Het was aan de bosrand. Dus ik moest even naar de bosrand. Daar stond destijds de Van Everdingenschool. Er staan nu appartementen, geloof ik, maar goed.
3: Appartementen.
2: En dat was niet heel ver weg, nee.
3: En hoe ging jij dan naar school?
2: Ik werd opgehaald door een andere moeder.
3: Oh ja?
2: En die moest toch langs ons huis om haar zoon weg te brengen.
3: Ja.
2: En dat was Peter. En ik mocht altijd meerijden met Peter.
3: Maar het voertuig?
2: Dat was de auto van tante Ada, want ze noemde bij haar.
3: Ging je elke dag met de auto?
2: Ja, want zij reed daar met de auto naartoe. Dus mijn moeder hoefde dat dan niet te doen.
3: Nou, dan behoor jij gewoon al tot eigenlijk het probleem waar ik het over wil hebben. In het AD groot nieuws namelijk dat er steeds meer kinderen zijn die niet goed kunnen fietsen. En dat komt door mensen...
2: Dit soort toestanden.
3: Door dit soort... 30% van de kinderen wordt tegenwoordig naar school gebracht met de auto. Terwijl het gemiddelde is 800 meter dat je van de basisschool...
2: Oh, dat is wel heel dichtbij.
3: Was het bij jou meer?
2: Ja, dit was wel een stuk...
3: Maar
2: 2 kilometer misschien. Maar dat was de lager. Daarna ben ik alles met de fiets gaan doen.
3: Ja.
2: Alles, ook tot in Utrecht. Dat was openbaar vervoer, maar oké. Okay. Nee, altijd wel fiets daarna. Of brommer.
3: Ja, dat, ja precies. Daar heb je het gezeik alweer. Nee, ja goed, er zijn grote problemen over. Hè. En kinderen kunnen het dus pas eigenlijk leren tegenwoordig. Bij de middelbare school leren ze pas. Want dan wil je niet meer door je ouders gebracht worden.
2: Nee, maar iedereen heeft de e-bikes. Dus niemand trapt meer.
3: Nou, dat nog.
2: Ik moet nu uitleggen dat als je... Vroeger, toen wij fietsten, moest je trappen.
3: Ja.
2: Nou, dat gebeurt niet meer.
3: Ah, maar ik vind dat jij dan eigenlijk geen recht op spreken hebt, als ik heel eerlijk moet zijn.
2: Want ik mee mocht rijden met tante Ada.
3: Jij bent gebracht door tante Ada.
2: Ja, maar dat was tot 1987, daarna stopte dat.
3: Oké, nou dan krijg je een beetje het voordeel van het. Maar je kan wel fietsen.
2: Jazeker.
3: Ja, oké.
2: Ik heb ook een nieuwe fiets gekocht dit jaar.
3: En jouw zoon trouwens, om nog even af te sluiten, hoe ging dat dan?
2: Per helikopter verder.
3: Oké, ja, dan is het goed. Het weer nog in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten wat felle buien. En die vallen vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden.

0: far from over. Zing! Sommige mensen zingen DuckTales. Woehoe! Want dan kun je het ook op zingen, inderdaad. Het is hoog tijd voor Zing na de Ping. We spelen 3 rondes. Met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, ben je je geld kwijt. Maar hebben wij iets wat heel handig kan uitkomen zo vlak voor het weekend. De Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. Doe mijn best hier. Ja. En we hebben een geweldige kandidaat. Het is Lisanne Meili Paar. Oh, wacht. Rustig. Uit Capelle aan den IJssel. Lisanne. Goed allemaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Goed, ja.
0: Ja, weekend voor de deur. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, ik heb zwemles morgenochtend met mijn zoontje, dus... Ja.
0: Betekent dat jij dan les krijgt of krijgt zoon les?
1: Nee, hij krijgt les, okay, ja. Gelukkig heb ik dat al gehad.
0: Ja, precies. En is het A of B of C-diploma? Waar zitten we?
1: Nou, voor welk diploma ga je zwemmen, Corrie, zeg maar?
2: Voor B.
0: B? Oké. Oh, dan heb je al een onderduikadres binnenkort.
1: Ja, zeker.
0: Dan moet je al duiken en zo. Ja, leuk. Spannend hoor. Ja. Ik hoop dat het allemaal goed gaat, Lisanne.
1: Ja, nou ja.
0: En dat hoop ik ook trouwens voor dit spel, want we gaan met jou Zing naar de Ping spelen. Want je hebt jezelf tot de uitzending weten door te dringen. Je moest namelijk dit afzingen en dat is gebeurd.

0: Wat gebeurt hier?
1: Mag het nog een keer?
0: Wacht, ik wil het nog één keer horen. Wat gebeurt hier? Zo'n soort groepstherapie is dit.
1: Oh. Het lijkt ook wel vertraagd afgespeeld.
0: Ja, allemaal door elkaar ook. Maar Lisonne, hoor nou toch eens even hoe zij het gedaan heeft. Oh.

0: Susanne. Mooi.
1: Nou.
0: Heel goed. Nou, ben je er klaar voor dan?
1: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Je zit er klaar voor, oké. Okay. Komt-ie aan voor 50 euro. Zing naar de ping.
1: Help,
0: I need
1: somebody. Help, not just anybody.
0: Nou. Help. Alleen help was vroeger geweest. Help.
1: Oh, ik hoorde maar een stukje.
0: Ja, maar zo snel en zo goed, Lisanne. Heel goed, 50 euro, ga je door.
1: Ja, zeker, ja.
0: Oké, okay, dan komt-ie, heb ik geen eens help nodig. Dan komt-ie aan voor 100 euro.

0: Fantastisch hoor. Yes! Wow. Yes! Dat was goed. Yes. Dat weet de band ook. Ga je door?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Voor 150 ja. euro. Zing na de ping.
1: Wacht, mag ik hem nog een keer horen of niet?
0: Ja, zeker. Ik zal hem nog één keer laten horen.
1: Ja, ik weet het niet. Nee, helaas. Ja.
0: Ja, die laatste is altijd lastig. Ja, dit moeten zingen. Sweep me the psycho. Jammer, Lisanne, het ging zo goed. Die weet je vast ook wel, maar die laatste is altijd net even wat lastiger.
1: Sweet,
0: but psycho. Maar niet getreurd, want we sturen je nooit met lege handen naar huis. Jij krijgt van ons de extra glimmende, lekker in de hand liggende Ekdom in de morgen kurkentrekker.
1: Nou, kan ik me voor die toch nog wegdrinken.
0: Ja, precies. En ja. Dan zullen we even Max maar even draaien, want dan vergeet je het nooit meer.
1: Nee, vergeet ik hem nooit meer.
0: Fijn weekend en succes in het zwembad, hè?
1: Bye,
0: bye.

0: te merken dat het even vakantie is geweest. En de Dr. Pop-praktijk best vol ligt met noodgevallen. Dus heb jij een muzikaal probleem waar je mee rond hebt gelopen de afgelopen tijd? Of misschien heb je het wel opgelopen op vakantie? Dat je iets hoorde in de discotheek? Of bij de transistorradio op het strand en je denkt, hoe heet dat? Wat was het ook alweer? Laat me weten, Dr. Pop zit voor je klaar. RadioVeronica.nl, daar vind je, als je goed zoekt, de Dr. Pop-praktijk. En we hebben een probleem binnengekregen van Larissa. Hallo Larissa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zit met een liedje en jij dacht aan All I Need van Air. Dat is wat je ons hebt gemaild.
1: Ja, ja, ik was eigenlijk bezig met het maken van een playlist. En toen kwam ineens, zeg maar, soort van in mijn hoofd het liedje voorbij. Maar meer eigenlijk de clip. Want het liedje zelf herkende ik niet zo 1, 2, 3 meer. En dus ik dacht, ja, dus ik ging maar op zoek. En want ik wist gewoon niet meer zoveel. Ik wist geen melodie meer van het liedje. Ja. Ik wist alleen maar wat onderdelen van de videoclip die erbij hoorden.
0: En die videoclip, die heb je proberen te omschrijven.
1: Ja.
0: Het is een soort verhaal, hè?
1: Ja, het was eigenlijk een verhaal. Het enige wat ik daarvan nog wist was een vrouw op kantoor en een kopieerapparaat, vriendinnen en iets met glitter. Meer weet ik niet.
0: Oké, nou goed. Ik dacht even in mijn eigen clipbestand gekeken. En de eerste die bij mij te binnen schoot, een videoclip met een enorm kopieerapparaat, kom je bij deze uit. Michael Gray met Weekend. Maar toen dacht ik, nee, dat kan het niet zijn. Want het moet een beetje in de sfeer zijn dus van dit nummer.
1: Ja.
0: En toen kwam ik op deze uit. Luister even hiernaar. Deze clip begint op kantoor. Je ziet ook echt zo'n middeleeuws scherm.

0: Oké, okay, dat is een beetje de sfeer inderdaad van All I Need van Air. Ik snap dat wel.
1: Ja.
0: Maar het is Groove Armada met My Friend.
1: Oh, super bedankt. Dan kan ik hem eindelijk toevoegen aan mijn playlist. Ik was zo lang op zoek.
0: En hoe heet de playlist?
1: Ja, dus, This Is Me.
0: Ik ben wel benieuwd hoe de playlist dan heet. This Is Me. En daar staat hij dan in binnenkort. Oké, okay. Nou fijn. Larissa, we hebben hem gevonden. Zal ik er ook maar draaien?
1: Ja, heel graag. Heel erg bedankt.
0: Geen enkel probleem en een heel fijn weekend.
1: Zelfde.

0: verzocht door Larissa. Flarden van een videoclip had ze nog. En een beetje een referentie in de vorm van Air All I Need. Maar dat was hem dus niet. Het was deze Groove Armada. En My Friend. En Dr. Pop zit er voor je. Als jij een muziekprobleem hebt, laat me weten. Dat kan via radioveronica.nl. Dat is ook de site waar je kan stemmen voor de top 3000. De stembussen zijn geopend. En zometeen na 9 uur gaan we weer eens even een lekker lijstje erbij pakken van iemand in de top 3000 uur.
1: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
2: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
3: Toptalenten.
2: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Hijs de zeilen. En stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
14: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want
3: cruises. Boek je bij Corendon.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker.
18: Kippie.
19: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Begon jouw dag met ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf... Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 9 uur.
0: Marijke Ketel.
30: Goedemorgen. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Hart van Nederland sprak net iemand die de beving gevoeld heeft.
31: En in één keer een knal, een hoop gerommel en het hele huis begon te schudden. En het duurde, ik denk een seconde, 5 ongeveer. En dat was wel beangstigend, want je ligt in het donker en je weet eigenlijk niet wat het is. Ik heb wel vaker wat meegemaakt, maar deze voelde toch heftiger aan.
30: Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar is voor het grootste deel onder controle. Het helpt dat het nu af en toe regent. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen daar. De brandweer hoopt dat het vandaag weer vanuit de lucht kan, ook met Nederlandse helikopters. En in een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. En volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendok een chalet helemaal uitgebrand. Dat park is van Peter Gillis. Het weer. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met ook kans op onweer. Vanmiddag neemt die buiigheid wat af en dan schijnt vaker de zon. En het wordt tussen de 19 en de 21 graden.
0: Wij denken 20. Ongelooflijk, de eerste file van de dag.
30: Nee joh.
0: Ja, het is zover. De A208 Haarlem-Velsen.
30: Telstar, heel goed Ger.
0: Tussen Velsenbroek en IJmuiden sta je de volle 5 minuten stil.
32: Jongens, eten!
33: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
34: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
35: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
36: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
37: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
38: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
39: Kippie.
40: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
41: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
42: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Let's go!
7: Dit is Radio Veronica. Gerard Ekdom.
8: Dit is Veronica.
7: Radio Veronica.
8: Het top 3000 uur.

0: Fade of Ophelia. En daarvoor iedereen is van de wereld de scene, want het is vrijdag.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Ron Lodders uit de Capelle aan de IJssel. Hallo Ron, goedemorgen.
3: Morgen Gerard en team. Hallo.
0: Alles goed jongen?
3: Ja, alles goed. Laatste dag vakantie, maar prima joh.
0: Oh, maar ja, je bent in het land?
3: Ja, ik ben in het land, ja. Ja.
0: Waar zit je?
3: Capelle aan de IJssel.
0: Oh, je bent gewoon thuis? Oké, ja, nee, ik bestuur niet veel.
3: Ja, nee, thuis. Nee, thuis.
0: Je misschien op een camping ergens. En dan moet je maandag weer beginnen, officieel.
3: Ja, maandag weer starten, ja.
0: Duidelijk, op zich mooi uit, want we gaan steeds sneller richting het begin van de top 3000. En dat worden een paar mooie muzikale weken. En jij hebt jouw bijdrage al geleverd. Waarvoor dank, Ron.
3: Graag gedaan.
0: Helemaal fijn. Via radioveronica.nl kun je namelijk je lijstje insturen. En we gaan dit uur gewoon even lekker in jouw lijst kijken. En er staat echt heel veel in. Werkelijk elk facet van de popmuziek komt dit uur voorbij. En laten we even beginnen met het jaar waar het uitkwam. Een hoop mensen zien 1984 als het beste muziekjaar aller tijden. Ben je het daarmee eens?
3: Ja, best wel, ja. Dat heb ik mijn vrouw ook leren kennen. Oh. Ze was zelf DJ ook in het buurthuis en dergelijke. Dus ze heb ik een beetje leren kennen. Dus ik ben helemaal gek ook van muziek. Dus,
0: Want,
3: vandaar de stem ook.
0: We gaan terug naar 1984 voor Frankie Goes to Hollywood. Relax werd in de band gedaan op de Engelse radio. En bij ons dachten we, helemaal niet. Draaien we gewoon in Nederland, geen probleem.
3: Nee.
0: En waarom moest die erin, Bron?
3: Ja, het is natuurlijk een geweldige plaat. Hij ook in een film speelde hij mee, dat nummer. Dat was geweldig. En op de dansvloer deed hij het ook altijd heel goed, joh.
0: En dus nog steeds.
3: En nog steeds. Ja. En een goede stem.
0: Holly Johnson, fantastische stem. Ja, Frankie Goes to Hollywood, relax. Ik ga hem draaien. Ron, geniet van jouw uur.
3: Top, dankjewel. Groeten, hoi.

niks boven wakker worden met een enorme Barry White op de radio hier. You're the first, the last, my everything. Blijf maar denken aan het feit dat hij 7 tot 8 pakjes sigaretten per dag rookte. Ik kan het nodig zeggen. Hij is ook niet heel oud geworden. Niet heel oud, 58 jaar. En daarvoor, Frankie Goes to Hollywood, relax. Het is het top 3000 uur. De liedjes van Ron Lodders uit zijn stemlijst. En we gaan terug naar 1989, het album The Seeds of Love. Op drums Phil Collins en een speciale Alita Adams rol voor Tears for Fears. Woman in Chains.

Viva la Vida. En daarvoor Tears for Fears, Woman in Chains. Ik krijg een hele hoop reprimandes in de app. Gerard, hoe durf je een nummer midden in een nummer beginnen? Lieve luisteraars, dit was de single-versie zoals u destijds op het vinyl 45 is terechtgekomen. Maar ter compensatie wil ik best wel even het albumstuk laten horen. Want het Woman in Chains albumstuk begint namelijk zo. En dit was vroeger mijn speaker-test. Hier deed ik de speaker-test.

0: en op een singeltje begint hij dus hier. Zo, nou, dan weet je dat ook weer, dan hebben we het allemaal weer weggehaald. U kunt het beluisteren op het album The Seeds of Love. In de top 3000 uur hoorde je Mel voorbij komen.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Aan die Veronica verkeer. Met twee Duitsstalig files, hoewel de A12 namelijk Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 13 minuten. En de A76 Geleen-Keulen ook bij de Duitse grens. Daar is de weg afgesloten door een, ik bedenk een controle. 6 minuten.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van de Bonanza.
16: Met Rob en Carolien.
14: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
15: En nu.

Maar natuurlijk komt hij voorbij in het top 3000 uur. We could be heroes just for one day. Het was David Bowie en daarvoor over heroes gesproken. Ineens stond hij weer in de hitparades dit jaar. Blijft ons maar verrassen, ook al is hij al een tijdje niet meer onder ons. Michael Jackson, wanna be starting something. Top 3000 uur, het lijstje van Ron Lodders met, het kan als niet gek genoeg, Seal.

0: You two daarvan, Where the Streets Have No Name.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: En Steel daarvoor met Crazy. Is het alweer voorbij? Ja, dit was hem alweer. Maar wel even een groot applaus voor Ron Lodders, Capelle aan de IJssel. Daar heeft hij achter zijn bureau gezeten en dit fijne lijstje samengesteld. Voor de top 3000 kan je ook doen via radioveronica.nl. En vanaf de laatste dag van augustus dan gaan we van start met deze lijst. En we hebben er nu al zin in via radioveronica.nl. Zometeen is hier Marisa. We spreken elkaar vanmiddag voor nieuwe Stenders en Ekdom.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg op gingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht laaide hij hier en daar wel nog op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op. Dat zegt de provincie Luik. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig. Het is de Britse Ethel Caterham. Ze is 117 geworden. Ze heeft dus nog de ramp met de Titanic in 1912 meegemaakt en ook de Eerste Wereldoorlog. Ethel vierde haar verjaardag met familie en vrienden. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was een Franse vrouw, 122. Het weer. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag wat minder buien en wat meer zon wordt ons beloofd. 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen wel weer opnieuw wat buien.
22: Nou, als het nachts is, heb ik er niet zoveel last van.
21: Lekker, dat tikt zo tegen je raam.
22: Ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel heel ontspannen. Maar Marijke, dank je wel. En nog even over die oudste vrouw. 117 zeg je. Zo oud gaan wij niet worden, want wij zitten om 2:02 al aan de frikandellen.
21: Misschien dat het juist ons geheimje kan zijn.
22: Oh, ja, we zouden het er niet over hebben. Nou, dan, weet je, dan sla ik helemaal de mayo over die ik net heb opgegeten. Maar dank je wel in ieder geval. Lief dat jullie wat voor me overgelaten hebben. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 10 vertragingen op dit moment. Ik heb uiteraard weer de langste 3 voor je. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. 17 minuten vertraging. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeerde. Doe je er 9 minuten extra over. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. Weg afgesloten, grenscontrole, 9 minuten.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: 30 augustus start de week tegen kanker.
27: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
28: Jij waarschijnlijk ook.
29: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
27: En de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
30: Doneer op kwf.nl.
31: KWF. Tegen kanker voor het leven.
32: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
30: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
26: Doneer op kwf.nl.
31: KWF. Tegen kanker voor het leven.
32: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
33: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
34: Fix die ruit voor je vakantie.
35: Opgelost. Autotaalglas.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

vrijdag mee te beginnen. Controleer altijd je apps voordat je op verzenden drukt. Ik werd gisteren namelijk uitgenodigd voor een weekendje weg. Een trip. Maar Autocorrect had er trio van gemaakt. Hé, Marissa, zullen we snel weer een trio doen? Nou, ik viel bijna van mijn fiets, weet je. Het is natuurlijk gewoon een heel gekke app om van je zwager te krijgen, dit. Zijn waar gebeurd verhaal trouwens. Don't Get Me Wrong van de Pretenders hier bij Radio Veronica. Ja, goedemorgen. Warm welkom. Het is Marissa, back in business deze vrijdag om je in een rechte lijn richting je weekend te loodsen. En als ik naar de line-up kijk, dan word ik daar zelf wel enthousiast van. De Bauza hoor je zo meteen. Lekker bengertje uit de beatfabriek. Ik heb ook nog de Rolling Stones in de line-up. Ja, en dit is Daniel Pouter. En hij klinkt misschien niet zo, maar hij heeft een beetje moeite met opstarten. Dit is Bad Day bij Veronica.

door je speakers in de vorm van Painted Black van de Rolling Stones. Ja, en luister jij wel eens naar het advies dat vrienden je geven? Je hebt altijd van die lieve vrienden, maar misschien ook een beetje bemoeizuchtige vrienden die het altijd beter weten, hè? Nou, van zo'n type heeft Mick Jagger ooit een keertje last gehad. En die heeft dus één keer dat advies opgevolgd en hij gaat dat werkelijk nooit meer doen. Hij heeft daar nu nog steeds spijt van. Wat is er gebeurd? Hij liet zich namelijk door John Lennon ompraten om Elvis Presley nooit te ontmoeten. Nee, Lennon die was bij hem thuis geweest, bij Elvis thuis. En die had zoiets van, wat een saaie tv-kijker. Zonder muzikaal vuur, hij was er helemaal klaar met die man. Nou, Mick Jagger, die keek natuurlijk ook op tegen John Lennon. Die heeft braaf geluisterd en ja, nu baalt hij als een stekker. Want hij had veel liever zijn eigen mening gevormd en hij heeft deze legende nooit ontmoet. En een beetje triest eigenlijk wel. Even wijze les tussen de koffie en de afspraken door. Het is Marisa bij Veronica, de vlam door je vrijdag. Met nu de pauza.

0: schrijven voor iedereen die op dit moment dit liedje kan gebruiken. En misschien wel een beetje last heeft van de blues. De herfstblues natuurlijk. Zou zomaar kunnen vanwege dit weer. You're the I guess, that's what they call it, the blues. En deze is aangevraagd door Wim Schokking. Die vond het zo'n prachtige plaat. Ik denk, nou weet je wat Wim, het is vrijdag. Ik gooi hem weer voor je in. Oké, luister. Zometeen heb ik een hele leuke voor je. Dat is Tap Tamping van Chumbawamba. Dat is natuurlijk een feestplaat bij uitstek. En die kan je meezingen, maar dan in het Nederlands. Ik help je even mee. I get no doubt. Jullie hebben nog niet betaald.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Prijzenslag.

0: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Goedemorgen, dit is Marisa bij Veronica. Informatie door Flitsmeister, verkeersinformatie om precies te zijn. Het begint nu al druk te worden, 14 vertragingen. Ik heb de langste drie. We beginnen bij de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, een kwartier vertraging. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Beekbergen, dat doe je er 19 minuten extra over. A76 dan nog, Geleen-Keulen-Kundeberg, weg afgesloten. Heeft alles te maken met de grenscontrole. En je bent daar 17 minuten langer onderweg.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Marisa. Met de

Ja, dat is, als je het eenmaal hoort, dan kan je het niet meer onhoren. Hè? Dus sorry als ik dit liedje voor je verpest heb. Maar ik zie ook een heleboel mensen in de app die deze gewoon al kennen natuurlijk. Chumba Wamba met Tap Tamping hier bij Radio Veronica. En dat is natuurlijk, laten we wel zijn, een feestplaat bij uitstek. En toch ook wel heel lekker zo tijdens de laatste loodjes van de week. Het is onrustig in de Britse straten op een willekeurige avond in 2011. Want Adele die staat daar flink te bakkeleien met haar toenmalige vriend. En tussen al zijn gezanen door wil ze eigenlijk maar één ding. En dat is een sigaret. Weet je, gewoon even een peukje roken. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet in de regen. En daar schreef ze deze hit over. Dit is Set Fire to the Rain.

toeren. Lekker in de tijdmachine terug naar de periode van de plateauzolen en Love Boat op tv. En natuurlijk fondue met de spiritusbrander. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt in de 70's. Maar die fonduepan, die hadden mijn ouders. En die stond nog tot diep in de jaren 80 bij hun in de kelder. Dat ik dacht, ja, maar wat is dan dat toch van ding? Dat bleek dus een fonduepan te zijn. Never

Veronica met This Is How You Remind Me. Oké, ik heb even iets dat je je kan voorstellen. Stel je voor, je raakt tot over je oren verliefd op iemand. Maar dat is niet zomaar iemand, dat is een getrouwd iemand. En die persoon is ook nog eens fotomodel. En dat fotomodel is ook nog eens getrouwd met je allerbeste vriend. Ja, dit klinkt als een soap en dat was het toen ook wel een beetje. Dat is Eric Clapton overkomen. En die allerbeste vriend van hem, dat was niemand minder dan George Harrison van de Beatles. Ja, wat doe je dan met al die gevoelens waardoor je wordt overspoeld? Nou, hij ging achter haar aan. Heel simpel verhaal. En hij schreef werkelijk de allermooiste liedjes voor haar. Bijvoorbeeld Leila, die ik zo meteen voor je ga draaien. Om haar te overtuigen van zijn passie voor haar. Nou, dat heeft geholpen, want ze hoorde het liedje. Ze dacht meteen, ja, fuck, dit gaat over mij. Ik hoop niet dat anderen dit herkennen. En ja, wat gebeurde er toen? Ze zijn getrouwd. Ja, ze is weggegaan bij George Harrison. Ze is getrouwd met Eric Clapton. Totdat hij weer verliefd werd op een ander fotomodel. En daar zelfs een kind verwekte, terwijl zij onvruchtbaar was. En zo graag kindjes van hem wilde. Het is werkelijk een triest verhaal. Het is trouwens wel boeiend om te lezen. Ik heb haar biografie laatst gelezen. Patty Boyd heet zij. Patty Boyd, prachtig fotomodel uit de jaren 60. Dus zoek je nog leesvoer. Stel, je gaat op vakantie. Of je hebt een lekker lang weekend en je denkt, wat ga ik lezen in de regen? Wonderful Today, zo heet het boek. En het is van Patty Boyd. En over haar werd dit prachtige liedje geschreven.

hoort het publiek. Dat wordt helemaal gek. Dit was tijdens MTV Unplugged ergens in de 90s. En Ivan die et al, oh, wat was dat legendarisch goed. Ja, dat was het zeker, hè. Je had vele Unplugged-sessies, maar dit was toch wel een van de allerbeste. Eric Clapton, Radio Veronica en Leila. Ja, zometeen kan je je zonnebril op gaan zetten en heel stoer kijken. Want dat past wel bij deze.

0: huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land, met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. En in Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er vandaag 20 gaan van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. Het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden.
23: Ja, dankjewel. Ik hoorde eigenlijk alleen maar meer zon. Toen ben ik gestopt met luisteren. Dit is de Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 28 vertragingen op dit moment. Ja, ik doe er maar 3, dus het spijt me als je denkt, ja, waarom lees je nu mijn file niet voor? Kan dat toch een beetje voelen alsof ik jouw file niet herken. Maar je vindt natuurlijk het gehele overzicht in de app van Flitsmeister. Maar dit zijn de langste 3 dus. De A28 Hogeveen-Zwolle bij Hogeveen. Daar is een ongeval gebeurd. 48 minuten extra. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Beekbergen. Een half uur vertraging. En tenslotte de A58 Vlissingen Bergen op Zoom bij Kruiningen, 21 minuten.
24: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
24: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
26: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
27: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
29: Wie was er aan de beurt?
30: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Profiteer nu met Clubcar Wij van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf 799 euro. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakker.

Ja, dat is toch wel echt zo'n track waar je stoer van gaat kijken. Ik wel in ieder geval, dus ik hoop niet dat je aan het kijken bent naar de webcam. Survival Radio Veronica, Eye of the Tiger, uit Rocky 3 natuurlijk. En echt, er gaat zo'n mooi verhaal schuil achter die plaat. De band die werd gevraagd om een liedje te schrijven bij een boksscène. En om alvast het gevoel neer te zetten dat ze muzikaal gezien wilden, hadden ze daar een ander liedje onder gezet. Namelijk Another One Bites the Dust van Queen. Maar ja, Freddie Mercury die gaf destijds geen gebruik voor zijn hit. Dus werd Survivor gevraagd. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als je kunstenaar bent. En dan word je gevraagd, hey, nou kijk, dit is de nachtwacht. Wil jij even wat mooier schilderen? Hoe knap is het dan dat het ze dat gewoon gelukt is? Dat, ja, ik vind dat heel bijzonder. Survivor hoorde je Eye of the Tiger. Ik zal niet vertellen hoe oud het liedje is. Want als je dat hoort, dan schrik je je helemaal lam. En dan denk je, goh, ben ik al zo oud? Ja, zo oud ben je al. Maar het gaat erom hoe je je voelt. Ik krijg zo'n leuke app binnen van Sandra onder andere. Die zegt, hey Marisa, nog bedankt voor je bemoedigende woorden gisteren. Ze hebben echt geholpen. Het was een relaxed en kalm sollicitatiegesprek. Het ging hartstikke goed. Volgende week donderdag, dan weet ik het. Ja, weet je dat nog, Sandra gisteren? Die helemaal zenuwachtig was voor het sollicitatiegesprek. Het is wel heel erg fijn om te horen dat het goed is gegaan. En natuurlijk ook een heleboel leuke weekendplannen in de app. Mocht jij die nog hebben, laat het maar weten. Weet je, dan kunnen we elkaar een beetje inspireren. Dat is fijn, toch? Zo op de vrijdagochtend om 11:13. Alanis Morissette na Justin Timberlake. I got

0: Ja, deze was speciaal voor iedereen die momenteel zo verliefd is dat je de bovenkant niet meer weet wat je onderkant aan het doen is. Head over feet van Alanis Morissette.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Marissa, je roept Veronica, bent u een heel fijne? Ja, zo heet hij inderdaad. Het is gewoon even hit om lekker bij weg te dromen. Jij in een cabrio op een zonnige dag. Met de horizon in je achteruitkijkspiegel. En dan deze door

Oh, lekker Marisa. Dat snap ik wel. Het is inderdaad een fijne deze. De Pasadena's met Tribute, oftewel Ride On. Want het is bijna weekend. Gewoon met die linkerkleine teen zitten we er al in. Oké, luister. Zometeen het meezing vignet. En vandaag is die van George Michael. Ik weet zeker dat je losgaat op deze.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto.

gewoon voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen.

0: nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Het is bijna klokslag 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 30 vertragingen. Jongens, het wordt steeds drukker. Is natuurlijk ook niet zo gek op vrijdag. Dit is de top 3 van de vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Vertraging van 18 minuten. En de A28 Hogeveen-Zwolle bij Hogeveen. 3 kwartier. Er is daar een ongeval gebeurd. Net als op de A50 ook een ongeval. Vlissingenberg op Zoom ter hoogte van Capelle. En daar is de vertraging 1/2 uur.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van de Bonan. Met Rob en Carolien.
6: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
7: En nu
6: Marissa.
8: Met

vrolijk fluitje, zo'n gezellig pianootje en dan vervolgens een tekst waar de honden geen brood van lusten. Fuck you, hoorde je van Lily Allen. Ja, dat is zo lekker om mee te zingen als je bijvoorbeeld ruzie hebt met de printer. Dat heb ik regelmatig. Of als er weer zo'n blauwe envelop op de deurmat valt. Gewoon deze mee zingen en dan ben je al een heleboel van je frustratie kwijt. Bedankt voor de leuke apps die binnenkomen. Sandra bijvoorbeeld, die zegt, ja, mijn weekendplannen. Ik sta morgen met mijn zoon, banketbakker en patissier op het dorpsfestival van Zwifterband. Ja, dat klinkt heel Limburgs. Het is dat ik daar een eindje vandaan woon. Anders was ik zeker even langsgekomen. En Leon, die is heerlijk de jacuzzi zuiver aan het maken. Dat doet hij bij 40 graden. En dan weet je dat hij niet in Nederland zit. Hij zit namelijk op Rodos. Bart zegt, nou, mijn weekend, dat is een puberparty vanavond. 35 pubers in de tuin. Ga maar aanstaan. Oh, Bart, wat zal jouw tuin heerlijk naar hormonen ruiken. En Harry, die zegt, hey Marisa, alles goed. Baardmans hier weer. Ik ben maar een eigen raffinaderij aan het bouwen. Omdat de benzine zo duur is. En dan denk je, hij maakt een grapje. Maar ik zie echt zo'n technische foto erbij dat ik je bijna zou geloven, beste Harry. En dan Jorinde nog. Hey Marisa, van het weekend ga ik naar Cocktails in Amsterdam. Check maar even wat dat is. Nou, dat ga ik bij deze live even doen. Hoewel, ik heb al een beetje van... Oh, dat is de... Oké, dus de nummer 1 heet de Mannenclub in Amsterdam. Oké, ze gaat met de vriendinnen. Nou, mocht jij toevallig, ik noem maar wat, hè, gewoon toevallig nog een vacature hebben in je vriendinnenclub voor een extra vriendin, dan nodig ik mijzelf bij deze van harte uit. Ik krijg graag snel reactie. Avicii zometeen bij Veronica. Naar

0: feest. En zo fijn dat we zijn fantastische muziek nog hebben. Je hoorde Hey Brother van The One and Only Avicii. Hey Sander.
1: Had je het nou over Avicii of over mij? Sorry. Dat ik ook zoveel fantastische muziek ga draaien zometeen.
0: Ja, ja, dat zal het zijn. Dankjewel. Ik ben helemaal afgeleid ineens. Sander toch. Hey, ja, nou, leuk dat je er bent. Je hebt je lunchtrommel vandaag.

0: blij dat alles weer gewoon normaal is.
1: Het is alcoholvrijdag, dat bleek maar weer. Maar wat zit er in jouw lunchtrommel vandaag?
0: Ja, alleen de trommel van een liedje wat ik zo meteen ga draaien. En ik heb verschillende elementen, zo begint hij. Maar weet je nog niks?
1: Ja, dat kan de car wash, kan het zijn.
0: Ja.
1: Die begint ook zo.
0: Maar die heeft dat tak, tak, tak, tak.
1: Ja, die komt er dan bij. Oh, hier gebeurt...
0: En nu gebeurt er dan dit. En dan spoel ik hem een klein stukje door en dan krijg je dit. En weet je nog niks?
1: Nee, dit klinkt gewoon als het bed van buren in het weekend tegen de muren.
0: Ja.
1: Oh, ja. Nou, dames en heren, it's a kind of magic. Dat blijkt maar weer. Zometeen bij Sander. Ja, en deze is ook wel een beetje magisch. Mijn Italiaans is wat roestig, maar ik heb het even vertaald. Ik voel je, jij mooi ondergedompeld standbeeld. Het is een wereld van binnen die uitbarst. Een rilling.

0: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
1: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
2: Toptalenten.
1: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
3: Veronica. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
27: Voel mij zo free.
25: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt, maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. En er stond ook een fietsfile op de boulevard, meldt NH Nieuws. De toegangsweg is sowieso afgesloten voor auto's. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger.
5: Veronica Verkeer door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment. De A9 Amstelveen-Alkmaar vanaf knooppunt Badhoevedorp 20 minuten. A12 richting Duitsland vanaf 7 naar 20 minuten tot de grens. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderloo. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. De rest van de files is korter dan 20 minuten.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
29: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
30: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
29: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
31: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
32: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
31: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
33: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
34: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
35: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
36: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Ja, special. En daarvoor even iets van Queen. Ik was gisteren namelijk mijn nieuwe glasvezel aan het installeren met ook nieuwe digitale televisie. En toen was er een Queen-documentaire op tv. Dus toen dacht ik, heb ik het mooi even meegepikt. Toch een leuk bandje eigenlijk wel geworden. Dat wist ik allemaal niet. Nu dus wel, dankzij die documentaire. Misschien is hij nog terug te kijken voor je ergens online. Radio Veronica Lunch Show, Sandy.

The Golden Earring en welcome to the Twilight Zone bij Radio Veronica. Zometeen een nieuwe ronde van het top 3000 milliseconden spel spelen over een klein uurtje de proefopgave. En we gaan zometeen de Radio Crypto spelen. En ook wat American Girls onderweg. Tenminste eentje. Blondie hoor je zometeen na American Girls.

Even wat new wave uit Amerika, Blondie en The Heart of Glass. Maar zometeen even tijd voor wat Londen biedt. Over enkele minuten.

0: better do the do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: feestje? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
1: Kippie.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Business.
1: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister met de drie langste vertragingen op dit moment. Rij je op de A50 Apeldoorn-Arnhem, dan kom je vanaf Beekbergen in een half uur vertraging. A50 Os-Apeldoorn vanaf Renkum, 23 minuten over 12 kilometer. En de A325, dat is Nijmegen-Arnhem-Velperbroek. Tussen Elden en Huizen, 23 minuten vertraging. En de rest van de files is korter dan 20 minuutjes.
2: Dit is Radio Veronica.

0: Bob en Tikkie om precies te zijn. When I Get You Alone bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd om even lekker te puzzelen tijdens de lunch. De Radio Crypto, je krijgt van mij een cryptische omschrijving van een liedje wat ik zometeen ga draaien op Radio Veronica. Mocht jij het al eerder weten welk liedje dat is en je stuurt dat even door via de gratis Radio Veronica app, dan maak je kans op een Veronica platentas waar je ook andere dingen in mag doen. Daar zijn we helemaal niet fundamentalistisch over. Wat ga ik draaien als ik zeg iets van een blauwtje lopen tijdens de belangrijkste maaltijd van de dag? Dus tijdens de belangrijkste maaltijd van de dag iets van een blauwtje lopen. Welk liedje hoort daarbij? Titel en artiest, het zitten allebei in. Mocht je het nou weten, stuur het even door via een gratis appje via de Veronica-app.

0: vrijdagmiddag van Radio Veronica met Stenders en Ekdom onderweg. En Kim Wilde, You Keep Me Hanging On bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor de oplossing van de crypto. Iets van een blauwtje lopen tijdens de belangrijkste maaltijd van de dag. Heel veel Veronica-vrienden die kwamen daar wel uit. Alleen Paul Ruigt, die dacht een ander liedje. Die dacht namelijk iets van een blauwtje lopen tijdens de belangrijkste maaltijd van de dag. Sien, met blauw. Sien uit Sesamstraat. Oude Sien, ja. Nee, hij spelt het inderdaad zoals Sien uit de Sesamstraat. Maar inderdaad, blauw. Die hadden ook een liedje blauw. Maar dat is niet het goede antwoord, niet het liedje wat we zochten. Maar Mario, die wist het wel. En die wint de Veronica platentas. Want Mario, wat dacht jij dat het was?
2: De belangrijkste maaltijd van de dag. Dat moet het ontbijt zijn. Dus dan denk ik aan Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's.
0: Zou je zeggen?
2: Fijne uitzending.

0: Hello, breakfast at Tiffany's. Breakfast at Tiffany's. Laten we dat daarvan maken. En Deep Blue Something bij Radio Veronica. Zometeen meer spelletjes onderweg met meer prijzen. Top 3000 milliseconden spel komt eraan. En ook Oasis hoor je zometeen als eerste. Veronica.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
5: Oei.
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes. Hamster.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden.
18: Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de menner is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tubantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd in Apeldoorn avonden achter elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1 race in Zandvoort wint. Dat gun ik hem en het zou de mooiste tractatie zijn voor de laatste Grand Prix in Nederland, zegt hij. Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is er 6 keer gehouden. En het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het bijna nooit uit, maar nu hangt het bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten op buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon.
20: Het is vroeg druk op de weg, want het is vrijdag, 128 kilometer in totaal. Dit zijn de 3 langste vertragingen. De A50 Os-Apeldoorn vanaf Renkum een half uur. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderlo 40 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elden en Huizen een half uur vertraging. En de rest van de files is korter dan een half uur. En je vindt ze allemaal in de Flitsmeister-app.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
22: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
27: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
27: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
29: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
31: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
30: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
32: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
33: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
34: Opgelost. Autotaalglas.

Het station waar je thuis komt. Radio Veronica, join the club. Madness en Our House bij Radio Veronica. En Oasis zat daarvoor met Wonderwall. En zometeen een nieuwe ronde van het top 3000 millisecondenspel. Met een tas vol prijzen die hier weer in de studio op je ligt te wachten. Met dat hele populaire gezelschapsspel Remember the Music erin. Ik krijg daar zoveel goede mail over. Van mensen die dat echt dagen achter elkaar aan het spelen zijn. Hele relatietherapieën zijn stilgelegd. Omdat het ineens goed is gekomen dankzij dit spelletje. Dus dat is gewoon echt heel leuk om te horen. Dus blijf die berichten massaal delen. En mocht je dat spel nog niet in je platentassen hebben of in je kast. Nou, laat het dan even weten, want zometeen over drie liedjes.

0: dat is op zich wel een goed idee. Let's talk. Want ik heb namelijk een hele tas vol prijzen weg te geven. Dit was trouwens Coldplay and Talk. En ik heb onder andere het spel Remember the Music in de tas zitten, als mede een Ekdom in de Morgen kurkertrekker en een Veronica t-shirt. Kan allemaal van jou worden, als mede dus die platentas. Als je even meedoet met het top 3000 milliseconden spel. En hoe kun je daar aan meedoen? Nou, wurm jezelf even door deze proefopgave. Welk liedje is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: Nou, heb je hem? Als je hem hebt, stuur hem even door via de Veronica app. En die is te vinden via radioveronica.nl of via diezelfde Radio Veronica app. En dan klik je even op het WhatsApp-icoon. Voeg je ons toe als vriend of vriendin. En dan kun je je hele leven lang bericht sturen naar Radio Veronica. En het is ook het goede antwoord. Succes!

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: /business.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Veronica Verkeer door Flitsmeister met de 3 langste vertragingen op dit moment op de Nederlandse snelwegen. Rijden op de A12 Oberhausen Arnhem, dan kom je voor Duiven in een half uur vertraging. De A50 Os Apeldoorn vanaf Grijshoort 20 minuten. En de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderlo 20 minuten vertraging. En de rest van de files is korter dan 20 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Sander.

0: Rudimental. En Feel the Love bij Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Gaan we spelen met Desiree de Leeuw uit Woerden. Hoi Desiree.
2: Hey, hallo.
0: Je bent nu onderweg naar Texel, toch? Wat ga je er doen?
2: Nee, ik ben op de terugweg eigenlijk.
0: Oh, je komt van Texel
2: alweer naar huis.
0: Terug naar Woerden. Wat heb je daar gedaan dan?
2: Ja, lekker op vakantie geweest de hele week.
0: Wat heerlijk. En was je dan op een camping of in een hotel? Of hoe heb je het aangepakt?
2: Nou, in een heel leuk huisje.
0: Punt.
2: En van de week ook nog op Strindepop geweest. Hartstikke leuk.
0: Strindepop.
2: Dat is wel even een promotie waard, ja.
0: Ja. Ja. Hey, en welke bands stonden daar allemaal dan?
2: Allemaal Texelse bands. Hartstikke leuk. 15 stuks. En het was berendruk en mega gezellig.
0: Nou, goed dat je daar even promotie goed doet. Want lokale festival is natuurlijk altijd goed om die even in de schijnwerpers te zetten. Maar
2: ja,
0: nu
2: precies.
0: Moeten er ook echt wel zaken gedaan worden, Desiree. Want ik heb namelijk een hele tas met prijzen liggen en ik moet er vanaf.
2: Nou, spannend.
0: De Veronica platentas, die heb je al. Die kunnen we je niet meer afpakken, wat er ook gebeurt. Maar je kunt hem zelf nog eigenhandig gaan vullen met bijvoorbeeld een ekdom in de morgenkeukentrekker. Laten we daar eens even mee beginnen.
2: Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
0: Dan kan je die Texelse skumkoppen wel mee openmaken. Nou.
2: Dat bedoel ik.
0: Voor deze.
1: 3000 milliseconden.
0: Fill up my cup. Ik wou wel zeggen.
2: Dat is, de Black Eyed Peas.
0: Ja.
2: Wil je ook weten van wie en hoe dat liedje heet?
0: Ja, dat eigenlijk wel. Het is al goed hoor.
2: Het komt er niet op.
0: Maar
2: okay.
0: I got a feeling is het.
2: I got a feeling, ja.
0: Hop. Lekker bezig. We gaan ook door voor een Veronica t-shirt.
2: Kijk.
0: Voor dit fragment.
1: 2000 milliseconden.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, wat is het?
2: Guns N' Roses.
0: Is dat je navigatie? Of?
2: Ja, is mijn man, die zit naast me.
0: Ja, heel goed. Had je hem zelf ook geweten?
2: Ja, hij kwam.
0: Ja, nee, top. Sweet Child of Mine is inderdaad goed.
2: Yes, t-shirt in de pocket.
0: Lekker. Maar nu ook nog dat spel Remember the Music. En ik denk dat dat echt een spel is voor jou en je man. Dat is een gezelschapsspel, maar dan helemaal op de muziek. Dus, maar nu ook nog dat spel Remember the Music. En ik denk dat dat echt een spel is voor jou en je man. Dat is een gezelschapsspel, maar dan helemaal op de muziek.

0: kom je al thuis, toch?
1: Ja, met een uurtje of zo.
0: Ja, nee, dat gaan we net niet redden, maar dan ergens na het weekend komt het helemaal goed.
1: Ja, leuk.
0: Gefeliciteerd, goede thuisreis nog. En Man at Work gaan we natuurlijk ook even draaien. En hij wordt aangekondigd door een bijzonder iemand.
2: This is a favorite by Man at Work.

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf 23.990 euro. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op Jumbo.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein gebaar
11: brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 2:00.
22: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Na de aardbeving in het noorden van Groningen vanochtend komen bewoners samen in het dorpshuis van Zandeweer. De beving was met 2,8 relatief zwaar. Tot 7:00 vanavond kunnen mensen er terecht met vragen en schademeldingen. Ook de door het kabinet aangestelde commissaris Henk Nijboer is erbij om met getroffen bewoners te praten. De bosbrand bij Venray, die ruim 2 weken geleden begon, is nu pas helemaal uit, meldt regio Omroep L1. Het vuur was na 2 dagen al onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is dat nu ook voorbij. Toch gaat het bos bij Venray nog niet open. Het blijft er gevaarlijk, omdat beschadigde bomen kunnen omvallen. En in de enige training voor de Formule 1 races in Zandvoort kwam Max Verstappen niet verder dan de 11e tijd. Veel sneller waren de topteams Mercedes, Ferrari en McLaren. Kimi Antonelli reed in zijn Mercedes de snelste tijd in de training. Om 4:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Het weer dan, buien met kans op onweer. De zwaarste in het oosten en zuiden van het land. Tussendoor is er soms wat zon, het is rond 19 graden. Morgen zijn er minder buien en vaker zon. Het is al vroeg druk op de weg, zo'n 50 meldingen, meer dan 200 kilometer in totaal. Meeste files in Gelderland en Noord-Brabant. Dit zijn de meest opvallende. A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor Hoenderlo 13 minuten extra. A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven een kwartier. Dan de A50 Apeldoorn Arnhem voor Loenen 23 minuten. A73 Maasbracht Nijmegen voor Malden 13. En de laatste op de A73 Nijmegen Maasbracht voor Nijmegen Dukenburg een vertraging van 12 minuten.
23: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
24: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
25: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
24: Boeie!
25: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
24: Lekker hoor!
25: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
24: Zoé!
25: De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Yes! Hamster!
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
27: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
28: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
29: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
30: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
31: Dat zeg ik.
32: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
33: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
34: Dus waar moet je zijn voor de magic?
35: Joujou.
36: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
37: Nu!
36: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
37: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
36: Aldi.
38: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
37: Nu
36: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
37: nu
36: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
37: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
36: Aldi.
39: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: even een tijdje weg geweest, maar ik hoop dat je nog weet dat ik er ook ooit zat op vrijdagmiddag. Don't forget me when I'm gone, met een mespuntje. Brian Adams, wat hij produceerde, maar die hoorde je ook wel meezingen op de achtergrond.
1: Ja. Chris heeft het ook gehoord. Horen jullie Brian Adams meezingen met Glass Tiger? Ja, heb ik gehoord toevallig.
0: Jezus Chris, nu je het zegt. Inderdaad, wij hoorden Brian Adams.
1: Ja.
0: Het was de Glass Tiger, vrienden. Het is vrijdagmiddag. Het is weer bijna weekend. En we zijn weer reunited.
1: And it feels so good.
0: Tot 4 uur op weg naar het weekend met Stenters en Ekdom. En moeten we al de inhoudsopgave doen?
1: Nou ja, als jij in principe alles al op een rijtje hebt, dan ben ik best bereid daaraan mee te werken.
0: Even kijken. Nou, dan zeker alles. We hebben diverse artikelen in dit programma verstopt.
1: Ja.
0: Genaamd items.
1: Ja.
0: Allereerst moet ik even zeggen, Rob, wat was je vroeg vandaag?
1: Ja, 1 uur, hè. Ik was eigenlijk ruim op tijd zoals je van me gewend bent.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, wat zal dit programma goed voorbereid klinken straks, hè?
0: Ik moet even tussendoor roepen wat er aan de hand was. We hadden een interview met z'n tweeën voor een niet nader te noemen krant.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet Rob om 1 uur hier zijn. Nou, dat gaat hij nooit. Vanmorgen ook weddenschap afgesloten. Nou, die zal. Ik denk dat je dat interview alleen doet. Maar joh, je bent een hartstikke betrouwbaar geordend mens geworden. Ja. Je was hier gewoon keurig.
1: Het is vrij simpel. Ik ben 80% betrouwbaarder. Gelukkig zit er nog een marge van 20% in. Dat moet ook, want het past bij me.
0: Maar het was ooit een marge van 70%.
1: Ja, het was andersom.
0: Dus het is toch de goede kant op gegaan.
1: Ja.
0: Maar in dit programma, we hebben straks. Ze is terug. Ze was even op vakantie, want Gorgeljoker moet af en toe even in de zon liggen.
1: Dat snap ik.
0: Maar Gorgeljoker heeft weer van zich laten horen. En er is iets gegorgeld.
1: Mm-hmm.
0: Het is niet het refrein.
1: Nee, het is een saxolo, hè?
0: Het is een, maar dat weet nu al iedereen wat het wordt.
1: Het is iets anders, hè?
0: Het is een instrument.
1: Het is een instrument, ja.
0: En er vallen straks fantastische prijzen mee te weten, natuurlijk. We gaan ook weer even terug naar een bepaald jaar.
1: Ja.
0: Want even kijken, we gaan terug in de tijd. Dat is 33 jaar geleden.
1: Ja, kan beter rekenen.
0: Dit meen je niet.
1: Daarom ben je ook veel rijker. 33, ja, zou ik kunnen, het is in elk geval 1993.
0: Dat je nu op mij moet rekenen of dat goed is.
1: Ja.
0: Dat is jammer. Inderdaad, 33 jaar geleden, 1993, gaan we deze week in terug. Ja. Dus er zijn bepaalde wereldhits 33 jaar oud. En eentje die onverkiesbaar is.
1: Ja. En dan hebben wij aan het einde van de rit eigenlijk een heel jong talent, althans bij Veronica. Giel Beelen heet hij.
0: Ja.
1: En we gaan even kijken of de Giel Beelen van nu hetzelfde antwoord geeft als zijn AI-variant. We hebben net een klein beetje geluisterd, we hadden al vragen voorbereid. En deze Giel Beelen, de AI-Giel Beelen, klinkt wel heel beschaafd.
0: Netjes, ja, beschaafd en netjes, ja. Dus kijken of dat nog steeds overeenkomt. Ja. En dat hoor je allemaal in dit programma. Voor de rest de app staat open. Laat maar weten, het is al weekend bij je. Ik zie al mensen die zitten in een wateroverlast. Want het is graftakken weer, hè. Gelukkig, de zonnetjes zijn op de zender. Hij compenseert.

0: Wat is er aan de hand? Het is Pink.
1: Hij maakt hem gewoon, hè.
0: Ah ja, sorry, we genadeloos vandaag. En schaamteloos ook vooral, denk ik. Just Like a Pill.
1: Ja, het kan toch nog een ander nummer zijn, Gerard. Gorgel Joke. Bas die zegt, het is misschien wel, maar dat zeg ik dan niet. Maar die is dus niet. Dus het kan wel dat ze een instrument bespeelt... en dat niet iedereen al meteen weet welk nummer het is. Bedankt, Bas.
0: Het kan ook nog een klarinet niet zijn.
1: Kan het ook nog zijn.
0: Geen idee. Zou zomaar kunnen. Maar ik hou het nog even spannend. Want je moet hem even goed neerzetten, zoals dat heet. Want het gaat om prachtige prijzen. We zullen eens kijken wat er allemaal in de kast ligt. Maar eerst... Ja. Hij ziet in ieder geval niet wat er in de kast ligt.

0: nog geen borrel gehad. Nu al toeter. Stevie Wonder. And I wish. Oh god, Rob. Ja. Ze hebben je Wikipedia-pagina aangepast.
1: Ja, hoe makkelijk is dat?
0: Dat is ongelooflijk. Bijna angstaanjagend makkelijk dus.
1: Ik had ooit een mooie Wikipedia-pagina, was een soort biografie. En die werd ineens gewijzigd omdat degene die de Wikipedia-pagina gemaakt had een groot fan van mij zou zijn. Ja. En toen kreeg ik een hele karige. Maar nu ben ik weer mooi uitgebreid. Er staat er, nou ja, in de beginning, Rob Stenders deed dit, Radio 2, hupsakee, dan ging ik daarheen, bohoho. Nou, en dan staat er ineens als laatste regel bij: op 21 augustus 2026 kwam Rob tot grote verwondering van zijn collega's op tijd voor een afspraak. Staat nu officieel op mijn Wikipedia.
0: Maar, vandaag was de dag.
1: Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar het staat er nu nog op.
0: Als je nu naar Wikipedia gaat, je tikt in Rob Stenders, kun je zien staan dat hij dus vandaag op tijd was voor een afspraak. Wat dus nu wereldkundig is gemaakt.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, onvoorstelbaar. En dat op vrijdagmiddag. Ja.
2: Ik kan het nog steeds niet geloven. In het begin dacht ik echt dat het een grapje was. Een orgeljoke.
0: Ja, zij was even op vakantie. Maar Gorgeljoken is terug.
1: Ja, en beter dan ooit tevoren.
0: Je hoort dat ze is uitgerust.
1: Ja, en ze heeft haar repertoire uitgebreid. Ooit was het alleen maar coupletje en of refreintje. Maar nu heeft ze zelfs een instrument leren bespelen. Niet alleen het orgel.
0: En volgens mij is het een mondstuk.
1: Is het een mondstuk, ja?
0: Nee.
1: Mondstuk?
0: Dat valt mee, maar de vraag is wel, wat valt er allemaal te winnen?
1: Nou, dat zou jij ook vertellen. Ik heb in elk geval hier op zijn minst nog een mooi Beatles boekje liggen.
0: Is dat zo?
1: Het mysterie.
0: Ga je nou mijn boek weggeven?
1: Ja.
0: Dit is mijn exemplaar.
1: Van? Nee. Ja, is dat jouw exemplaar?
0: Ja, ik wil hem ook lezen.
1: Goed. Als Gerard hem uit heeft, dan krijg je hem.
0: Dan krijg je hem. Ja. Ja. We hebben wel een kurkentrekker natuurlijk.
1: Ja, en we hebben een Stenders popje. Hoef je maar 2 keer per dag aardig tegen te zijn. Verder niks.
0: En even over die kurkentrekker. Ik heb begrepen van de redactie. We waren door de voorraad heen. Ineens waren ze op. Iedereen geeft ze maar weg. Dus ja, op een gegeven moment zijn ze op. Dus we hebben nieuwe besteld. En ze zijn nu nog beter van kleur.
1: Nou, dat is fantastisch hè, dat je dan ook nog gewoon al bij de nieuwe persiflage zit.
0: Ja, de nieuwe persing.
1: De nieuwe persing, ja.
0: Die krijg je dan.
1: Ja.
0: We hebben denk ik ook nog wel een Veronica t-shirt liggen.
1: Ja, dat zal toch wel ergens nog wel zijn. Ja.
0: En we doen er een Radio Veronica platentas bij. Ik heb van de week in het Algemeen Dagblad gelezen. Mm-hmm. Dat de Gen Z-generatie op dit moment in de platenwinkel aan het vertoeven is. Want ze zijn weer terug naar het vinyl.
1: Ja, ik zal je vertellen, er is dus weer een volgende. Ik ben benieuwd of het echt zo is, maar er is iemand die al heel lang in die platenbranche zit. En die zegt, er komen weer banden aan. Met bandrecorders. Bandrecorders en banden.
0: Van die grote spoelen, die taskammen.
1: Ja, hij zegt, komt er weer aan en dat begint weer bij 20-jarigen.
0: Ja, en de cassetteband ook, hè?
1: Nee, die is inmiddels
0: alweer, die is alweer weg.
1: Ja, die is langzaam zeker weer weg. Ja, dus de grote band komt er weer aan.
0: Nou.
1: De band met muziek.
0: Ik kan niet wachten, fast forward vast naar het moment dat het opnieuw in de belangstelling gaat komen. Maar goed, en we hebben dus nu een opgave van Gorgeljoke. En ik hoop dat u, de lieve luisteraar, weet te herkennen om welke plaat het hier gaat.
1: Ja.
0: Daar komt ze.
1: Wat einde ook.
0: Gaat het...
1: Mevrouw Gorgel.
0: Mevrouw Gorgel.
1: Bent u daar nog?
0: Nou, dit was hem.
1: Ja.
0: Als je weet, maar dit is een appeltje-eitje. Geen enkel probleem. App het maar even naar de Radio Veronica app. Dan zal dit hele pakket voor jou zijn.
1: Ja, we kunnen niet onthouden wat we allemaal hebben weggegeven. Maar ik hoop dat jij het nog wel weet.
0: Ja. En ja, hopen dat alles ook in de tas zit.
1: Ja.
0: Nog 1 keer of zeg je van nee?
1: Ja, laat nog steeds. Ja,
0: ik wil niet mee, het einde. Maar goed, laat me weten via de Radio Veronica app. En dan nu. We kregen al een appje.
1: Ja, vond ik leuk.
0: Iemand zegt, ik heb van de week bij jou, Rob, een nieuwe plaat gehoord.
1: Ja.
0: Van de Womack Sisters.
1: Ja. Hanny, die zegt dat. En of wij zo blij en zo vrij willen zijn om hem vandaag weer te draaien. Ja, en hoe oud het ook klinkt. Het is echt een nieuw liedje. De Womack Sisters. Inderdaad, familie van. Hier is If I Let You.

0: horen dat ze getraind hebben. Ik hoor een wasbord. Ach, wat is dat lekker.
1: Wat is dat lekker, hè?
0: Heerlijk. De Womack Sisters. Het klinkt alsof het al 50 jaar op de plank ligt, maar het is splinternieuw. En dat willen we even accentueren.
2: Nou, Siet weet precies van wie het allemaal familie is. Want heeft hij gisteren voor een niet nader te noemen DJ opgezocht.
3: Ja. Ja, ze zijn de dochters van Cecil en Linda Womack. En de kleindochters van Sam Cooke. Een van de grondleggers van de soul natuurlijk.
0: Ja. Fantastisch.
2: Ja, dat onthouden we ook. Ja. En die twee die je net noemt, dat zijn toch die twee van Teardrops? Die...
3: Womack en Womack, ja.
2: Ja, die
0: stonden met een hele familie ooit op de countdown-bühne. Dat zijn dus deze mensen.
2: Deze mensen.
0: Allemaal opgegroeid en zo. Fijn is dit. If I Let You...

0: minuutje, het komt goed.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: 1:30, het allerlaatste nieuws. Krijg je van Siet Voskamp. Hallo Siet.
7: Goedemiddag.
8: Na de aardbeving.
7: Ja, ik moest even de microfoon rechtzetten.
6: Oh, oké, hij is losgegeven, zag ik wel. Zo.
7: Na de aardbeving bij het Groningse dorp Zandeweer vanochtend zijn 16 meldingen van schade uit het gebied binnengekomen. In 2 gevallen was de situatie mogelijk acuut onveilig en wordt gelijk gekeken of er iets moet gebeuren. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in Rolde bij Assen en Maartensdijk bij Utrecht. In totaal zijn dit jaar al meer dan 60 inbraken bij kazernes gemeld. Vaak proberen criminelen er zwaar gereedschap te stelen voor inbraken. En alle Ajax-fans en andere kijkers van de Conference League-wedstrijd tussen Sion en Ajax gisteren krijgen hun geld terug.
9: Ja! Ja!
6: Iemand is blij.
9: Ja, ik heb inderdaad die €5 betaald. En net als veel anderen zitten vloeken omdat 16 minuten lang geen voetbal.
7: Nee, het was allemaal te zien via het Talpa-platform Kijk in plaats van een reguliere tv-zender. En dus moest iedereen inderdaad €5 betalen om te kunnen kijken. Maar dat ging technisch niet helemaal goed. En omdat ze dus de mensen willen compenseren, hebben ze maar besloten iedereen het geld terug te geven. Dus uiteindelijk is er niks mee verdiend.
9: Nee, maar wel sportief.
6: Want, ja, sportief. Ja, sportief. Vind ik ook. Heel sportief. Ja,
9: ik zat ook gisteren, want eerst denk je natuurlijk dat het aan je eigen technische
6: onvermogen
9: ligt.
6: Kan niet anders.
9: Ja, momenteel is er helaas iets mis. Opnieuw proberen. Dus toen ging ik naar X en toen dacht ik, oké, er zijn meer mensen die er last van hebben. Ja.
6: Iedereen dus. Maar ze krijgen hun geld terug. Nou, dat is wel mooi. Ondertussen, het is de graftakken weer. Ze vallen met bordjes uit de hemel. Dus het zal wel gezellig druk zijn op die snelwegen. Heb je ze allemaal weer neergezet?
7: Ja, al bijna 300 kilometer in totaal. 60 meldingen. En dit zijn de meest opvallende nu. De A12, Duitse grens Arnhem, voor Duiven, 17 minuten. A15, Rotterdam-Gorkum, voor Gorkum zelf bijna 30 minuten extra door een pechgeval. En op de A50, Apeldoorn-Arnhem, voor Schaarsbergen, 20 minuten.
6: Dankjewel, Sietzien.

0: hij zingt zo lekker mee ook. Tja-la-la. Half nieuwe orde zat hierin. Monaco. What do you want from me? Lijkt wel vrijdagmiddag, hebben we dit soort plaat.
1: Is een beetje een kruising tussen de Pet Shop Boys en New Order, hè? Dat is wat de half Pet Shop Boys alarm is.
0: Daarom vind ik hem zo leuk. Ja. Daarom, dat is het.
1: En je bent teleurgesteld in een van je vaste luisteraars, hè? Jordi.
0: Ja, nee, dat is heel stom, maar ik ben de... Ik
1: Jordi, ben ook, waar ben je?
0: Jordi mailt zich altijd als ik Monaco met What Do You Want From Me draai. Ja. En ik denk, nou, waar is hij dan?
1: Ik ververs even het postvak. Nee, Jordi zit er nog niet in. Jordi, je bent er toch nog wel?
0: Hij zal op vakantie zijn.
1: Okay,
0: dat zal het zijn. What Do You Want From Me? En de politie, daarvoor de police. And every little thing she does is magic.

0: het was me er weer eentje. Een gorgeljoke opgave van vandaag. Met een hoop prijzen te winnen. En gelukkig kwamen er een hele hoop appjes binnen op. Niet op een hoop posten jij gezegd hebben.
1: Ja, er is er maar eentje die het fout heeft. Eervolle vermelding. Voor Anna, die dacht dat het Every Little Thing She Does Is Magic was van de Police, gorgeljoker.
0: Die we wel draaiden net, dus dat is heel toevallig.
1: Ja, dat is wel toevallig, ja.
0: Maar goed, we hebben wel de legendarische Danny Middeljans aan die telefoon. Danny?
2: Goedemiddag, heren.
0: Hi, goedemiddag, hi. Hoe is het leven, Danny?
2: Prima. Laatste dag vakantie. En dan gaat man toch weer volop aan de bak. Aan het werk.
0: Kijk, en hoe vul je die laatste dagen vakantie in?
2: We gaan nog even boodschappen straks doen. En vanavond een lekker borreltje doen met vrienden van ons. Hmm. Ach ja, en Formule 1 is ook begonnen, dus dat volgen wij ook.
1: Oh ja.
0: Vlak voordat je aan het werk bent, toch wel even aan de race.
2: Inderdaad.
0: Nou, hopelijk kunnen we je blij maken met een, ik mag zeggen, goed gevulde prijzentas.
1: Ja, ik heb hier het mysterie van de Beatles. Gerard moet het wel even uitlezen, heeft een druk lezen. Dus het kan best zijn dat je het over 10 jaar pas toegestuurd krijgt, maar je krijgt het wel.
0: Maar het mysterie krijg je wel, hoor.
1: Het mysterie krijg je wel, ja.
2: Ik ben het wel gewend, jongens. Ik woon in Emmerkophuis, dus alles komt niet veel later
0: aan. Dat maakt niet uit. Gewoon blijven wachten, het komt helemaal goed.
1: Dat is goed. Ja, en de kurkentrekker, en dat is een geheel nieuwe editie, dus je bent een van de eerste die hem krijgt, de Engdon kurkentrekker. Dan krijg je dat aloude stennispopje, hoef je maar 2 keer per dag aardig tegen te zijn. En als je het niet doet, merk je er ook niks van, want het is maar een popje.
0: En we hebben natuurlijk een Veronica platentas.
1: Ja.
0: Komt allemaal goed. Ik hoop dat je nog wat vernieuw hebt. Maar je bent er nog niet. We moeten eerst even de opgave. Want dit was gorgeljoker. Wat is dit? Komt allemaal goed. Ik hoop dat je nog wat vernieuw hebt. Maar je bent er nog niet. We moeten eerst even de opgave. Want dit was gorgeljoker. Wat is dit?

0: Dus staan te wachten, jongens. Ja,
1: okay. Zet er een stoel bij, het komt vanzelf goed. En dan nu! Oh, ja, zo gaat hij eigenlijk. Hè. Je zou bijna vergeten, ik weet, de versie van Gorgel Joker verpulvert alles. Maar het, ach, dit is toch de oorspronkelijke saxofoon zoals hij bedoeld was. Gaan we schuiven, Danny?
0: Hey, super, dankjewel.
1: Ja, we gaan schuiven. Fijn weekend en geniet van je laatste vakantiedag.
0: Hey, hi, hi.
1: Bye, bye, man.
0: Bye, bye.
1: Joe!

0: aan denken deze kerst. Is het 10 jaar geleden dat hij ons verliet, George Michael. En dit was uit de periode dat alle meisjes smoor verliefd op hem waren. En toen nog niet wisten dat dat niet wederzijds was.
1: Nee, die liefde moest over het algemeen de kast in.
0: Ja? Ja. Is later wel weer uit de kast.

0: gekookt. Ja, ja. Maakt niet uit.
1: Rob Amereus die wil even wat vragen aan je dokter Pop. Die zegt, is Monaco ook later de Electronics geworden? Met Pet Shop Boys destijds onder andere Getting Away. Nooit eerder van Monaco gehoord vandaag.
0: Nee, was het niet. Het was wel weer een andere supergroove. Electronics zat Bernard Summer in, wat de zanger was van New Order. Mm-hmm. En daar zat Johnny Marin van de Smiths. Okay. En Neil Tennant en Chris Lowe af en toe ook van de Pet Shop Boys.
1: En die Electronics hebben ook niks te maken met de Vogeltjesdans.
0: Nee, had gekund.
1: Dat waren de elektronica's.
0: De elektronica's, ja. Dat is weer een heel andere.
1: Dan heb ik nog één vraag van Anne voordat je weer verder kan met ons programma. Oh, wat erg. Ik word net genoemd in de uitzending als de enige met het foute antwoord op Gorgel Joke. Dat is toch ook wel een prijs waard? Want nu moet ik met name en shame de straat over. Ik heb alleen maar je voornaam genoemd, Anne.
0: Ja, we hebben geen adresgegevens, geen achternaam. En we sturen je een luchtgitaar.
1: Dat is ook mooi. En over instrumenten gesproken die een eigen leven leiden. Heb jij toevallig nog die, hoe heet je ook weer, de sexy saxophone player?
0: Ja, dat is wel denken aan de sexy saxman Careless Whisper.
1: Oh ja, dat was hem.
0: George Michael is natuurlijk, dat is een van de meest legendarische saxofoon deunen die er bestaan. Er is dus een man geweest, zijn naam is Giorgio Flores. Mm. En die heeft een saxofoon. En die speelt maar één deuntje en dat is Careless Whisper.
1: Overal toch?
0: Overal op de markt. Hij staat hier in een taco-restaurant. En dan gaat hij vervolgens van het taco-restaurant gaat hij naar een McDonald's, waar hij ook gaat spelen. Maar net zolang tot de politie hem komt ophalen. En terwijl hij wordt gearresteerd, speelt hij nog steeds.
1: Careless Whisper.
0: Ja, hij loopt hier een hal binnen. Het is wel een hele oude video, is 15 jaar oud inmiddels.
1: Ja, toch wel leuk.
0: Als je denkt, ik heb niks te doen vanavond en ik ben een beetje chagrijnig. Ja. Het is slecht weer of weet ik veel. Tik even de sexy sexman in.
1: Ja. Oh ja, ik zie hem. Hij wordt nu opgepakt door de politie. Hij ligt op de grond. Ligt hij de saxofoon te bespelen? Ja.
0: Dat is echt, ja. Nu wordt hij gearresteerd en dan... Nou ja, goed, dat gaat hartstikke lekker. Even checken. Kun je even lachen, de sexy sexman. En deze man staat op Lowlands.
1: Oh ja, dat hebben we ook nog.
0: Hebben we ook nog dit weekend. Lowlands, mocht je onderweg er naartoe zijn. Kun je vast lekker maken met Home Wrecker.

0: Voor de mensen onderweg naar Lowlands. Of misschien ben je er al.
1: Somber weer, hè?
0: Dat is wel een beetje somber, ja. Gelukkig is de plaat heel goed. Homewrecker, zometeen nog een uurtje. Stenders en Ekdom. Monica.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: Mediamarkt. Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
11: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
19: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
20: Kippie.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
25: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Voor alle geldplannen van het kabinet wil premier Jette brede steun in de Tweede Kamer. Hij ziet niks in het zoeken naar voorstanders per begroting van alle verschillende ministeries. Dan zou de ene partij bijvoorbeeld de plannen voor het onderwijs aan de meerderheid kunnen helpen en de andere voor defensie. Jette zegt dat het kabinet er alles aan doet om het voor Prinsjesdag rond te krijgen. De Groningse grond kan nog jaren blijven beven, hoewel de gaswinning al een paar jaar is gestopt, zegt de Groninger Bodembeweging. Vanochtend was een vrij stevige aardbeving van 2,8 in het noorden van Groningen. Opnieuw moeten mensen hun huis controleren op nieuwe scheuren, schade vastleggen en er melding van maken. En daar zitten de Groningers niet op te wachten, zegt de Bodembeweging. En 6 vermiste mannen zouden de in Amsterdam gevonden man met de bijnaam Lucky kunnen zijn. Hij kan door een beroerte 3 jaar geleden niet meer praten en de politie is op zoek naar zijn identiteit. Bij alle tips die deze week binnenkwamen zitten volgens regiozender NH Nieuws 6 namen waar de politie iets mee kan. Het weer dan, buien, soms met onweer. In het westen ook wat vaker wat zon. Het is rond de 20 graden. Morgen ook buien tussendoor zon. En het kan flink waaien bij 18 tot 21 graden. Vrij druk op de weg, meeste files. Momenteel in Gelderland en Noord-Brabant. Meer dan 300 kilometer in totaal. Zo'n 70 meldingen en dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Maastricht verleende 3 kwartier extra dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Hattemerbroek een vertraging van 1 kwartier. A58 Breda-Bergen-op-Zoom voor Wouwse Plantage 13 minuten. Door een ongeluk gaat het verkeer daar alleen nog maar over de vluchtstrook. Door naar de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Haps 20 minuten extra. En de laatste op de A348 Doesburg richting Arnhem voor Velperbroek 34 minuten.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
20: Ons CW-fotoboek is er.
26: Spannend!
20: Wat is die mooi geworden?
26: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
20: Het voelt alsof we er weer zijn.
27: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
28: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
29: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
30: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
31: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
34: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
35: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
36: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
35: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
36: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
37: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: garantie. Op Netflix. Drie delen, Kylie Minogue. Haar hele leven. En dat blijft interessant natuurlijk. Ze heeft natuurlijk gesprek gehad met Michael Hutchins.
1: Ja, er zat weinig in, hè?
0: Er zat eigenlijk weinig in.
1: Over hem, ja.
0: Had er meer, ik had gehoopt dat daar meer over in zou zitten. Maar ineens was dat afgelopen. Maar, ze heeft een hoop meegemaakt, Kylie Minogue. En ook zij is verguisd geweest in de jaren 80. En zij was natuurlijk actrice in Neighbors. En wel leuk, want ze kwam dus naar het kantoor van Stock, Aitken & Waterman.
1: Ja.
0: En ze hebben haar daar een uur of vijf laten wachten. Ze hadden geen idee.
1: Nee, zij was eigenlijk al beroemd door Neighbors,
0: ja.
1: Maar niemand had in de gaten daar op dat hele kantoor dat deze mevrouw al best beroemd was. En ook een liedje kwam maken, ach laat zitten, nou ja, dit tapeje hebben we nog. Zing eens even wat, ah, kan wel zingen. En overal waar ze kwamen, you recorded with Kylie Minogue. En,
0: er stonden fans voor de deur.
1: Ja, maar wie is dat dan? Ja.
0: Hadden ze net, als je het Be So Lucky hadden ze opgenomen. Ja, ze hadden geen idee dat ze goud in handen hadden, maar goed, dat is mooi.
1: Ja.
0: Dit was uit een wat later periode. Ze had natuurlijk ook al een duet opgenomen. Where the Wild Roses Grow, weet je, met Nick Cave en de Bad Seeds. Dus dat was ook al een mooie combinatie. Ze hadden wat meer credits gekregen. En dit was ruim daarna. Can't Get You Out of My Head op vrijdagmiddag. Het is Stennis en Ekdom tot 4 uur op weg naar het weekend.
1: Ja.
0: En we krijgen een hoop post erop. Het lijkt, het lijkt wel druk.
1: Ja, moet ik een paar dingetjes aan je voorleggen?
0: Leuk.
1: Want Marco die wil even van jou weten. Wat je favoriete uitvoering van Hey Jude is? Is die van Wilson Pickett of van de Beatles?
0: Ja, als... toch Beatles.
1: Toch de Beatles?
0: Ja, toch Beatles.
1: Ja, Wilson Pickett heeft al een geweldige versie gemaakt. Dat is zeker waar. Maar de Beatles hebben het er op zijn minst bedacht ook.
0: Ja, come on. Nee, had het voor de originale opname gaan.
1: Nog even een kleine privévraag. Die Gerard en Stenders. In de vakantie heb ik het boek Platenbaas gelezen van ene Gerard Ekdom.
0: Wat leuk zeg.
1: En dan kwam ik tegen dat jij Gerard een cd had samengesteld. Die heb ik via Marktplaats op de kop getikt. Ekdom's Hidden Treasures. Misschien nu een LP? Of je ook een LP-versie daarvan wil maken?
0: Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar dat, dat gaat niet over één nacht ijs. Maar ik zal het eens voorstellen. Want ik zal ook te denken, want iedereen koopt weer LP's. Moeten de barbecueboxen niet op LP?
1: Is goed. En straks op banden, hè?
0: Dan gaan we ook nog aan banden leggen.
1: Ja, gaan we ook nog op banden leggen.
0: Dat komt ook weer terug, natuurlijk.
1: Ja. En Klaas is nog steeds een beetje boos. Hij zegt, het is kiezersbedrog. George Michael en de meisjes. Die zijn nog een beetje boos over.
0: Oh, hij is nog steeds boos?
1: Ja, dat is ook een beetje...
0: Oké, goed. Maar het is alweer, hij is al 10 jaar niet meer onder ons. En dit was 1984. Ja. Dus we zijn er inmiddels wel redelijk overheen.
1: Ja.
0: Straks hebben we nog 3 vragen aan. En we gaan ze stellen aan Giel Beelen.
1: Ja.
0: Maar ook aan zijn AI-variant. Kijken of ze een beetje overeenkomen. En we hebben ook nog een verjaarstrack zometeen. Want er zijn bepaalde platen al inmiddels 33 jaar oud. Als we het hebben over het jaar 1993. Time flies, hè? Richting het weekend.

0: Hey, we komen allebei eigenlijk gewoon tot de conclusie dat dit onze favoriete Phil Collins is.
1: Dit is onze nummer 1 van ons PC'tje, Phil Collins.
0: Fantastisch.
1: I missed again.
0: Als je niks te doen hebt dit weekend, ik heb hem jou net even doorgestuurd. Er is een soort classic album, reeks, kwam eruit, eind jaren 90, waarin artiesten dan praten over hun plaat, ook met de producer in kwestie. Hoe kwamen die nummers allemaal tot stand? Er is één gemaakt van Face Value van Phil Collins. Dan zie je ook het ontstaan van Ilie Ertenheid en wat dat teweeg heeft gebracht. Onder andere bij meneer Artegoen, de grote Atlantic Records baas.
1: Ja.
0: Maar je ziet ook dat dit nummer eigenlijk I Miss You Babe heette. Mm-hmm. En dat hij was ernstig, treurig, want zijn huwelijk was mislukt. En hij schreef I Miss You Babe. Maar hij dacht, dat klinkt wel heel dramatisch. Laat ik het cynisch aanpakken. Mm-hmm. I Missed Again. Mm-hmm. En dat werd deze, dus van Phil Collins.
1: Ja, heerlijk. En met de blazers van Earth, Wind & Fire, toch? De hele seks, toch?
0: Ja, je had de Memphis Horns, je had de Phoenix Horns. Ik dacht, de Memphis Horns waren dit. En hij moest dus uitleggen, want hij kon geen noten doorgeven. Phil Collins die had streepjes en puntjes.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij moest naar de orkestleider en zegt, oké, ik wil dus... En dat was dan een streepje. En dat waren de puntjes. Zo moesten ze het daar spelen. Nou, dat is mooi toch?
1: Ja.
0: Stel dat je nerds hebben toch? Ja, maar goed, het maakt allemaal niet uit. Het is de vrijdagmiddag en daar mag het ook gebeuren.
1: Ja, er zijn een hoop mensen die dit erg fijn vinden hoor, trouwens, deze I Missed Again van Phil Collins. Mijn drumheld, dit is misschien het allerbeste nummer van Phil Collins en Genesis. Ik hoor nooit dit nummer. Ik vind het zo fijn dat jullie deze even gedraaid hebben. Phil op zijn best. Groetjes uit een zonnig Malaga. Goed weekend, is Michel. En wat is dit een ontzettende lekker, zegt Arnoud. Hey, dit is geweldig. Wie is dit? Dit is Phil Collins.
0: Dit is Phil Collins.
1: Ja, Phil Collins.
0: Misschien heb je wel eens wat van hem gehoord. Anders
1: You Missed Again.
0: Hij drumt ook weer van hier vanavond. Ja. Als je goed luistert, hoor je de drums toch? Ja, kijk. Dit zijn de drums van Phil. Een drumfil dus eigenlijk. Hey, get this boy. En dan nu. Ja, ik zag even toevallig, soms gebeurt er iets dat je denkt... oh, staat dit in de Ziggo Dome binnenkort?
1: Ja.
0: Dit staat in de Ziggo Dome binnenkort. En ze hebben een hit. En ze heet Cat's Eye.
1: Ah, is leuk.
0: En het is een leuk plaatje. Het lijkt een beetje op Britney Spears' Toxic. Die kun je er gewoon volledig in mixen, maar het is wel fijn. Beestachtig goed. Animal. Ja.

0: Ja, Epata heeft het ook wel wat van weg.
1: Epata-paté. Ja, lijkt het ook een beetje op. Maar het is ook een beetje... Don't you know that you're toxic?
0: Ja, nou van alles wat. En toch is het nog steeds leuk, hè, deze.
1: Nog steeds leuk, ja. Het heet Cat's Eye. En ze staan Catskeil volgende maand in de Ziggo Dome. Dit was Animal.
2: De verjaartrack.
1: Oh jee. We gaan weer terug in de tijd.
0: Ja, ik vind eigenlijk dat je niet meer moet rekenen. Want dan kom je er dus uit dat het 33 jaar oud was, zij. Daar hebben we niet hard op gezegd. 1993. We hebben eens een beetje gekeken naar wat er allemaal binnenkwam in de top 40. En volgens mij moeten we er eentje op een onverkiesbare plek zetten. Maar wel leuk om even te laten horen. Zullen we daar even mee beginnen?
1: Ja, laten we daarmee beginnen. Want vandaag dus 33 jaar oud. Het fenomeen Ronald.
3: Hij is een transseksueel.
1: Het transseksueel.
3: Hij werkt in een bord.
1: Een top 10.
3: Oké.
1: Even gewoon ter. Hij is niet te verkiezen. Nee, hij is niet verkiesbaar.
0: Op de een of andere manier heeft hij iets van een verouderingsproces doorgemaakt. Niet helemaal in zijn voordeel is uitgevallen.
1: Nee.
0: Bovendien, we hebben ook veel leukere liedjes te gaan nog. Want wat stond er allemaal in de lijst van 93? Onder andere deze van Mariah Carey.
1: Jaar geleden.
0: Ja. Dus het is nog steeds Our Dream Lover.
1: Dream Lover, maar ook Bon Jovi. Ik mag John zeggen. Oh nee, andersom.
0: Jij mag Bon zeggen.
1: Ik mag Bon zeggen. I'll sleep when I'm dead. Van hem.
0: Een van de absolute house classics is van de Robin S. Show Me Love had je maar. Deze was eerder.
1: Hey, daarna.
0: Deze was daarna.
1: Ja.

0: klapper van de week. De hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is van Ace of Base. Welke gaan we helemaal draaien? Dus Dream Lover van Mariah Carey.
1: Plush van de Stone Temple Pilots.
0: Love for Love van Robin S.
1: Dream Lover van Mariah Carey had je al gehad. Sleep When I'm Dead van Baan.
0: Stone Temple Pilots van Plush.
1: Die had ik al begonnen.
0: Oh, dit is een Happy Nation. Ja, is op beest. Laat maar weten via de app. Dan gaan wij. Jij durft het aan, hè?
1: Ik ga gewoon bij het postvakje zitten. Ik heb een klein papiertje geselecteerd. En dan ga ik maar kruisjes staan.
0: Ben benieuwd. Ja. Dat lekker we zo gaan doen.
1: Deze is vandaag gevraagd op Peter. Stuck in the middle with you.

0: Je had hem maar weer vastzitten.
1: Heerlijk.
0: Steelers Wheel. Wie was ook alweer de aanvrager?
1: De aanvrager was Peter.
0: Peter?
1: Ja.
0: Die vroeg hem aan en dan draaide hem gewoon. Weet je, zo zijn we ons ook op een vrijdagmiddag. Er is een hoop appjes over de verjaarstrack. We hebben al een voorlopige winnaar, maar welke

0: Het lijkt wel weekend, bijna. Mark Ronson en Bruno Mars.
1: Uptown Funk. Nou, was er zo eentje, toen hij uitkwam, toen hebben we er ook allemaal ruzie over gemaakt. En dus besloten we het maar allemaal te draaien. Zo goed is het, hè?
0: Iedereen, monsterhit is het wel. Ja. Zometeen de uitkomst van de VR-track.
1: Ja. Mag ik nog een vraag stellen?
0: Oh, ja.
1: Frank Offermans die zegt... Gerard, volgende week toch de beroemde week 35 1989 als VR-track. Wat betekent dat?
0: Ja, daar begon het. Voor mij.
1: Ja?
0: Het kopen en het eeuwig bijhouden van de top 40.
1: Ja. En, Frank weet dat.
0: Ik had een exemplaar gehaald. Ja, en, ja dat was de week dat de Lambada binnenkwam. So in the Seas of Love was de alarmschijf. Ja. Nummer 1 stond We Are Growing van Chaka Zulu. Mm-hmm. En Double Trouble en de Rebel MC en French Kiss. En dat ging maar door.
1: Oké, Frank, volgende week, week 35, 1989.
0: Dat onthouden wij. Ja, we zijn nog gewoon naar de reclame bij elkaar. We hebben nog een hoop te doen ook. Morgen opschieten.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Wee-hoo! Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis. Pakken.
0: Ja, zijn we alweer. 3:30, het allerheetste en laatste nieuws. We hebben gewoon speciaal voor ingevlogen. Sies Roskam.
8: Goedemiddag. Voor Prinsjesdag moet de hele begroting van het kabinet brede steun van de Tweede Kamer krijgen, vindt premier Jette. Hij wil niet voor elk ministerie los op zoek naar medestanders om de financiële plannen aan een meerderheid te helpen. Na bijna 3 weken blussen is de bosbrand bij Venraai helemaal uit. Na 2 dagen was de brand al onder controle, maar het nasmeulen duurde nog een tijdje. Dankzij de regen is dat deze week ook voorbij. En Max Verstappen zal niet tevreden zijn met de start van het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort. In de enige training waren 10 andere coureurs sneller en had Verstappen problemen met schakelen en grip in de auto. Over een uur is de kwalificatie voor de sprintrace in Zandvoort.
0: En wat denk jij?
8: Ja, ik denk niet dat hij bij de beste zit.
0: Niet? Nee. Maar ook niet winnen?
8: Nee, dat denk ik
0: ook niet op eigen grond.
1: Nee. Nee. Johan vraagt nog of wij iets van Supermax willen laten horen. Zou die dan die band bedoelen of wil die dit horen, wat we net gedeeld hebben?
0: Oh, ja, het zou best de Supermax band. Ja, ja, het is even iets.
1: Love Machine.
0: Ja. Love Machine. Ja. Misschien die, maar ik denk dat hij een andere bedoelt. Ja. Dat maakt niet uit. Kijk of je die ook mee kan zingen. Het is vrijdagmiddag en het is slecht weer. En het is, oh jongens, toch...
1: Heerlijk weer.
0: Het wordt, oh ja, jouw weer is het. Jij vindt het wel lekker natuurlijk.
1: Heerlijk.
0: Maar waar heeft Steve al die files nou weer neergezet?
8: Ja, het is vrij druk hoor. 80 meldingen, meer dan 300 kilometer in totaal. Een paar opvallende vertragingen, zoals de A4 Den Haag-Amsterdam... voor knooppunt Hofvliet, 11 minuten. Dat is niet eens zo bijzonder, maar de aanleiding wel... er liggen fietsen op de snelweg.
0: Oh, dat loopt spaak.
8: En dan de A10, de Watergraafsmeer...
0: Iedereen is overstuur daar, sorry.
8: De A10 Watergraafsmeer richting het Koenplein. Tussen Zeeburg en Landsmeer 10 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A50 is het nog heel erg druk na een ongeluk. Apeldoorn richting Arnhem. Voor Waterberg is je vertraging 1 uur en 20 minuten, maar de weg is weer vrij.
0: Heb je ons mooi mee opgezadeld met deze fiets?

0: wow, wow, yippee-o, yippee-ay. Do you wanna hold me? We waren even ethisch verantwoord met bow, wow, wow. Maar van ethisch schuiven we door naar de 90's.
1: De verjaartrack.
2: 93. Ik heb zitten turven, want we hebben een paar suggesties gedaan. Love for Love was een goede nummer 2 van Robin S. Dan hadden wij een goede nummer 3, dat was Mariah Carey. En dan de nummer 1. Ik zal een paar mensen noemen die de moeite hebben genomen te stemmen. Natasha, Caroline Brouwer, misschien wel bekend.
0: Nou ja zeg.
2: Daniel Peperkamp. Dan hebben we Martin. Dan hebben wij Andy Dokter. Die zegt zelfs, natuurlijk, hoe moeilijk wil je het maken? Gerrit-Jan, Ellen van Rijthoven, Ron, Hanneke Bleumink, Martien Martens, als je zat hebt, dan hoor ik het wel. Koen Keizers, Adrie van List, Merlijn.
0: Je weet dat we tot 4 uur zijn tijd hebben.
2: Ze willen allemaal Stone Temple Pilots, de dikke nummer 1 uit 1993 en Plush.

0: meneer Weiland. Carl Weiland. Hij is ook niet meer. Allemaal dood. Maar gelukkig hebben we de platen nog. Dit was de meeste plus die binnenkwam, hè?
1: Zo, 1993. Volgende week dus, 1989. Appen nog even, hè?
0: Dat ja, nee, dan, dat ja. zal ik doen. Ja, 19, week 35, 89 is het alweer. Ja, ik wil niet weten hoe lang dat dan weer geleden is.
1: Goed, niet rekenen. Isabel Durand, die vraagt jou of je nog zin hebt om Olivia Dean en Sam Fender te draaien met Rain Me In.
0: Zeker.
1: Want jij bent degene die de liedjes instart vandaag.
0: Oh, dat is waar. Ja. Altijd tijd voor dit nummer, vind ik.
1: Vind ik eigenlijk ook wel.
0: En zometeen drie vragen aan Giel Beelen en aan zijn AI-versie. Ik ben benieuwd of ze overeenkomen.

0: records verbroken in Engeland. Weet je of, hoe lang stond hij nummer 1? 17? Ik wil hem even uitzoeken ook weer. En we krijgen er ook geen genoeg van.
1: Langer.
0: Nog langer?
1: Denk ik wel. Gert, die weet dat. Gert, hoe lang?
0: Die houdt dat bij, hè? Die heeft een schema.
1: Ja.
0: Meer dan 17 hoor ik nu. Oké.
1: Meer dan 17, ja.
0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Wil je nog een leuke Paula horen? Paula Peters, leuke reactie.
2: Wat lekker! Hele fijne herinneringen toen ik 17 was en student.
1: Ja.
2: Yummy, yummy. Dank jullie wel, jongens.
1: Stone Temple Pilots Plus was dat. Hè? We hebben onze vriend nog niet gevonden, hè?
0: Nee, de Giel neemt nog even die op.
1: De Gielmobiel ligt nog bij iemand anders.
0: Of hangt die? Oh nee, hangt wel.
1: Oh, hangt
0: wacht.
1: Okay.
0: Is hij er echt?
3: Hallo.
0: Ja.
4: Die vragen aan
0: Giel Beelen.
1: Had je de Gielmobiel uitgeleend, hè, Giel?
3: Nee, sorry. Ik was even heel druk met onbelangrijke dingen. Maar voor mij heel belangrijk, namelijk mijn zoon. Mijn bed halen. Excuus.
1: Oh ja.
0: Oh ja, nee, dat is heel belangrijk. Ja, je bent de papa Giel natuurlijk.
3: Ja, hey, dat is precies wat mijn functie is. Dat zeg je heel goed. Ja.
0: Papa Giel, hey,
3: mag ik eventjes toch een radiograpje uithalen? Want ik hoorde net die dame, die Paula, weet ik me te herinneren.
1: Ja.
3: Als je nou bedenkt dat Paula het had over de Satisfier.
0: Ja, stel hem nog één keer in, Rob. Want hij heeft het niet over de...
2: Wat lekker! Hele fijne herinneringen toen ik 17 was en student. Yummy, yummy. Dank jullie wel, jongens.
0: Ja, yummy, yummy deed het hem, hè? Ja, oké.
3: Okay.
0: Nou, Giel, fijn dat je even in uitzending bent. Je bent eigenlijk een beetje terug geweest bij dit prachtige station.
3: Zeker, ik mocht eventjes 2 weken op Marisa passen. Of althans, op haar programma. Ja, dat was
0: op haar programma, ja, precies. Ja, ja. Je hebt vaak op Marisa gepast, maar dat had een hele andere reden. maar het leek ons leuk om dat nog even om meteen niet je helemaal uit te zwaaien. Want we willen je toch nog even gezellig in 3 vragen aan. We hebben dus jouw AI-variant hebben wij vragen gesteld. Die gaan we nu eerst aan jou stellen.
1: Ja, nee, dus
3: oké, ik ben helemaal bij de vraag.
1: Ja. Ja, nou, er is uiteraard één momentje. Daar hebben ze mensen het nog steeds over. Ondanks dat je dat in je hele wilde Satisfier-tijd gedaan hebt. Dat is natuurlijk het beroemde pijpfragmentje. Dat was een prostituee die dat 's nachts deed... terwijl jij gewoon een introotje aan het volpraten was.
0: En mail voorlas, ja.
1: Maar, ja, fenomenale klassieke radio. Ik weet nog dat Felix Meurders zei... ja, dat heeft de jongen in scène gezet. Dat deden wij vroeger ook altijd. En wij kenden jou een beetje. En wij wisten dat je dat zeker niet in scène had gezet. Ik was even benieuwd hoe je nu als verantwoordelijke vader... hoe kijk jij nu op dit mooie fragment terug?
3: Oh... Ja, dat is een goede vraag. Ook wel met liefde. En het heeft me mooie dingen opgeleverd. En ik was blij dat jij het 's middags uitzond. Want daardoor wist heel Nederland het pas eigenlijk.
1: Graag gedaan.
3: Zo, bedankt Rob, namens mijn dochter. Dus dat is een beetje het moeilijke eraan. Weet je wel, maar dat heb ik met latere vriendinnen en vrouwen gehad. En ook zeker nu met de kinderen. Dat je denkt, goh, ja.

0: Ja, zij moeten zich verantwoorden. Mm-hmm. Maar ja, dat weet je op dat moment niet. Ach, je doet iets wat. Dus ik kijk er met liefde en een klein beetje walging op terug.
1: Oké, dus even kijken wat jouw AI-variant hiervan vindt.
2: Ja, die achtervolgt me natuurlijk nog steeds. En ik zou dat wel als iets negatiefs kunnen zien. Maar ik moet ook zo eerlijk zijn dat het mij op de kaart heeft gezet. Radio mag natuurlijk best schuren en stout zijn. Ik denk dat dit daarin wel aardig paste.
3: Ja, het paste zeker. Het scheelde weinig, maar het paste wel.
0: Ja.
1: Nou, het is een hele nette variatie.
0: Ik heb maar... gehoord dat het totaal wat anders was, maar ik vind het
3: namelijk niet
1: waar. Het was mooie en spannende radio. Het past ook, dus dat was heel goed. En belangrijk ook nog, willen wij ook graag weten of jij hetzelfde idee hebt als wij, Gerard en ik in dit geval, of je AI. Wat is jouw mooiste moment op radio?
0: Mijn mooiste moment?
1: Ja, of wat vond je het fijnste programma, of wat vond je het fijnste evenement?
0: Oké. Bedankt voor deze hint. Dat glazen huis. Ik zat eigenlijk met meer door dit hele pijpverhaal. Zat ik gewoon heel erg in doopshow-achtige tijd. Nou, dat heb je ook allemaal van een soort van dingen meegemaakt.
1: Ik was het voorprogramma.
0: Het glazen huis is het antwoord.
3: Toch wel, hè? Dat hebben we een hoop lol gehad, Giel. Ja. Oh mijn god.
0: Ja.
3: Dat thuis begint te spelen. Ja, nou oké. Even kijken of je AI er ook zo over denkt.
2: Dat blijft toch wel het glazen huis.
3: Ja.
2: Dat is zo'n groot begrip en heeft me als DJ echt op de kaart gezet.
1: Alweer op de kaart.
2: Daarnaast was de sfeer toch altijd wel heel erg goed.
1: Ja.
2: Maar begrijp me niet verkeerd. Alles is leuk op de radio. Een dagelijkse show. Invalklusjes.
3: Ach.
2: Ik kan het echt tot het einde der tijden blijven doen.
3: Dat is mooi. Ja.
1: Mooi gezegd. En zo braaf ook. Ja, het heeft je echt op de kaart gezet, Giel.
3: Zeker wel.
0: En dan volgende antwoord sowieso zeggen.
1: Ja,
3: dat zou ik doen. Ja, en de laatste vraag is altijd de muzikale. En ik ben benieuwd of die overeenkomt. Wat is jouw favoriete plaat aller tijden?
0: Oh, wat. Is er een plaat die op de kaart gezet heeft? wat is dit weer geweest?
1: Tropical Daddy heeft jou op de kaart gezet, hè?
3: Tropical Daddy, ja.
0: Dat heeft mij op de kaart gezet, dat klopt. Maar dan ga ik nu toch, omdat we ook in dit trio zijn... en dan komt hij echt van jou, Rob. Oh, wacht even, mijn zoon gaat de trap op, dat kan echt weer.
3: Oh, nou!
0: Dat is op zich een leuke woordspeling... want dan gaat het over de trappen van het leven.
1: Mm-hmm.
0: Highways of my life, precies.
3: Ach, het IJsley Brothers, ja, fantastisch.
0: Dat ga ik die toch noemen, ja.
3: Even kijken
0: of... Ik tegenwoordig heel veel naar Sublime Sunday Chill... en die hebben hem gewoon op high rotation staan. Dat blijft voor mij nog steeds apart.
3: Op highway rotation heet dat, hè? Highway rotation, ja. Even kijken of dat klopt met jouw AI.
2: Dan schieten mijn gedachten gelijk naar Nirvana met Smells Like Teen Spirit. Die plaat was zo bepalend voor de jaren 90 en de periode dat ik ouder werd. Ja. En het was brutaal. Daar voelde ik me eigenlijk ook wel goed bij.
3: Ja. Nee, die is dan niet helemaal uitgekomen.
1: Nirvana heeft grunge op de kaart gezet.
0: Dit is echt een AI-antwoord inderdaad.
3: Ja, dat klopt wel. Redelijk op de plaat na zaten we er redelijk bij.
1: Hebben we nog tijd voor Highways of My Life? Of ga jij weer zeggen, want dan wordt een foute Frank weer...
3: Zeker. Maar ik kan hem wel even... Ach, ik kan mij het ook voor rot allemaal. Hè? Kan mij het geven. We gaan hem gewoon draaien, Giel. Ja. Fuck it.
0: Highways of My Life. Ja. Dan zijn we weer eventjes met z'n drietjes.
3: Zijn we even met z'n drietjes, wat vaak het geval is.
4: Ja.
3: En gelukkig kom je nog vaak op de radio. Heel veel. Thanks, Giel. En tot snel. Ik ben je straks voor de Freak Elf.
0: Ja, leuk. Ja,
3: vrijdagmiddag,
0: heel goed.
3: Vrijdagmiddag, precies. Bye, bye, man. Want je mag nooit door het intro aan je praten voor dit prachtige werk. Bye, bye.
1: Te laat.

0: hadden weer een klein brokje in de keel. De Isley Brothers. Ze zouden op North Sea Jazz staan, maar het werd afgezegd. Jammer. Highways of my life.
1: Zeg jij tegen Wouter Frank, ik moet om 6 uur, dan heb ik 1976. Klinkt oud, is gewoon eeuwigheidswaarde. Dat ze gewoon mogen uitlopen om 6 uur.
0: Ook komt goed, ja.
1: Want dat hebben wij nu ook gedaan, dus fair deal.
0: Zometeen Wout en Frank. Veronica.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it.
6: Voor die 2

0: autoruitschaterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1+1 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 4 uur.
18: En dat nieuws krijg je van Sietse Roskamp.
19: Goedemiddag. Voor het doodsteken van haar huisbaas in Amsterdam eist justitie tegen een Spaanse vrouw 4 jaar cel en tbs. Ze heeft een psychische stoornis en pakte tijdens een gesprek over achterstallige huur een mes uit de keuken. Daarmee stak ze de 77-jarige man 13 keer. Op een Zweedse school zijn meerdere gewonden gevallen door een man met een zwaard. Die man is neergeschoten door de politie. Andere scholen in de stad, bijna 200 kilometer van Stockholm, zijn voor de zekerheid allemaal dichtgegaan. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in Rolde bij Assen en Maartensdijk bij Utrecht. In totaal zijn dit jaar al meer dan 60 inbraken bij kazernes gemeld. Vaak proberen criminelen er zwaar gereedschap te stelen voor inbraken. Het taxibedrijf Uber moet een boete van €825 miljoen betalen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens stopte Uber zonder menselijke controle de accounts van chauffeurs en werd het ook niet duidelijk uitgelegd. Het is een van de hoogste boetes ooit voor het schenden van de Europese privacywet. Het weer dan, buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen weer buien, wel vaker wat zon. Het kan ook flink waaien. 18 tot 21 graden wordt het. Zondag is het droog met af en toe zon en 20 graden. De file is dan vrij druk met zo'n 70 meldingen, ruim 300 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende nu. De A2 Maastricht-Eindhoven voor echt bijna een half uur extra. Dan de A7 Hoorn richting Zaanstad voor afrit Zaandijk een kwartier. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Ongeluk gebeurt op de A10 Amstel richting Koenplein voor Landsmeer 12 minuten extra. Daar is ook de rechte rijstrook afgesloten. Hetzelfde geldt voor de A50 Apeldoorn-Arnhem. Na een ongeluk tussen Apeldoorn en Waterberg nog 3 kwartier extra.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
22: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat.
2: Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
25: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
26: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, pof jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
0: beetstreekt. Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Zo is het.
1: Het is alweer vrijdag, mensen. De tijd vliegt voorbij, hè?
2: Ja, lekker, man. Het weekendje komt eraan. Het wordt zondag lekker weer. Even belangrijk om te vermelden. Ook voor de mensen die nog plannen hebben om naar een festival of een leuk uitje gepland te hebben staan. Zondag kan dat prima.
1: En ik zat even te kijken, want ik heb een beetje met je meegekeken. Maar jij zit ook heel erg die stream te volgen van Maarten van der Weijden, hè?
2: Dat is echt een verslavende camera. Daar hangt aan de zijkant van de volgboot van Maarten van der Weijden.
1: Ja.
2: Hangt een camera en dan kun je dus meekijken hoe hij zwemt. Langs al die steden, 22 steden doet hij aan. 270 kilometer in totaal. Allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. En je kan hem volgen via 22stedentocht.nl. Gisteren hadden we ambassadeur aan de lijn. Dat is Bas Smit. Die stelde toen in dit programma voor. Die zei, joh, als er nou €50.000 wordt opgehaald. Even via een tikkie. Ja. Voor mij.
1: Ja.
2: Richting het Prinses Maxima Centrum. Ga ik met Maarten van der Weijden zwemmen.
1: Nou, we kregen vanmorgen dit audio-appje van Bas Smit.
3: Hey, Wout en Frank. Bas Smit hier. Nou, ik denk ik laat nog even horen hoe het allemaal gegaan is. Want gisteren toen we elkaar spraken was het even spannend. Gaan ze wel €50.000 doneren om het water in te krijgen bij Maarten van der Weijden? Nou, ik kan jullie vertellen, het was vanochtend gewoon €90.000. We zijn al richting de €100.000. Dus ja, ik heb eraan moeten geloven. En ik ben bij die superheld het water ingesprongen. Ik moest al na 100, 200 meter... moest ik al gewoon eigenlijk heel eerlijk zijn... en toegeven dat deze man... uberkracht heeft.
1: Ja.
3: En gewoon keihard voorbij me ging. Dus dat was wel heel erg kicken om te zien. Hij zit er goed in. Hij heeft het zwaar. Moet af en toe even spugen.
1: Ja.
3: En dan gaat hij gewoon weer door. Het is een superheld. En jullie luisteraars zijn ook geweldig. Want die hebben hartstikke gaaf. Zullen jullie aan het doneren. Check 22stedentocht.nl. En daar kan je gewoon zien waar Maarten is. Je kan daar doneren. En ja, het zou toch wel gaaf zijn als we morgenavond het Maxima binnen zijn. Om 7 uur gaan we er alles doen om richting die miljoen te gaan, want het komt geweldig terecht bij het Prinses Maxima Centrum. En ja, alles gaat daar 1-op-1 naartoe. Dus super thanks. Maak er een topmiddag van. Joe!
1: Af en toe even spugen, dan weer doorgaan.
2: Bizar, hè?
1: Het is net dit programma. Nee, maar het is wel heel knap wat hij doet. 22stedentocht.nl, dan kun je doneren. Wat gaan we doen vandaag?
2: We bellen straks met Davina Michel. Die maakt zich klaar om het volkslied te gaan zingen... op de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. Sportief directeur van de Formule 1 race daar in Zandvoort... is Jan Lammers. Die hebben we zometeen ook aan de lijn. En verder spelen we uiteraard woordenjacht. En hebben weer een kale uithaal.

0: Edwin Collins en A Girl Like You in de middagshow bij Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank. En het zou zomaar kunnen zijn dat zo'n plaat als A Girl Like You van Edwin Collins ook in de Radio Veronica Top 3000 terechtkomt. En ik begin daarover om de eenvoudige reden dat sinds afgelopen maandag de stembussen, zoals dat dan officieel heet, ze hebben geen stembus, het is gewoon een URL.
1: Ja, het is digitaal, hè, tegenwoordig. Wij gaan natuurlijk ook mee met onze tijd, dat snap je. We zitten niet meer op een boot ook, hè, voor de mensen die luisteren.
0: Je meent het.
1: Nee. We doen het allemaal digitaal.
0: Een bijzonder gekheid. Je kunt je favoriete liedjes doorgeven voor de Radio Veronica Top 3000 via radioveronica.nl. En nou ja, daar maken we toch een beetje een feestje van. We gaan dus ook door het hele land met allemaal popquizzen. We hadden van de week de eerste. Komende maandag staan we in Den Haag. En volgens mij nu over een week, volgende week vrijdagavond toch?
1: In de Q Factory in Amsterdam. En dat is geen lullige locatie, hè? Nee. Dat is een beetje de Amsterdam Arena van het centrum van Amsterdam. Dus daar kunnen een hoop mensen in. Als je erbij wil zijn, ga dan even naar radioveronica.nl.
0: Dan zit ik een beetje in dubio. Want we hebben in onze popquiz hebben een rubriekje, dat heet De Kale Uithaal.
1: Ja.
0: En dan hoor je zeg maar een uithaal van een artiest in een liedje. Zal ik een voorbeeld geven? Heb ik het voorbeeld nog van dinges? Wacht even hoor. Kijk,
1: een leuk voorbeeldje van Michael Jackson of zo.
0: Ja, moet ik even kijken. Ja,
1: Michael Jackson is natuurlijk de koning van de uithalen. Ja. Want die heeft altijd wel...
0: Dit is een kale uithaal. Nou, dan zou de vraag zijn, wie is dit? Nou, het is Michael Jackson. En welk liedje kwam het ook alweer?
1: Dit komt, volgens mij komt dit uit Black or White. Maar die uit, het schreeuwde in alle plaatsen.
0: Volgens mij The Way You Make Me Feel. Oh, ja. Ja. Maar nu hebben we een opgave. Ik ben daar eigenlijk... Siets, is dit te doen of niet?
1: Ja, jij vindt het moeilijk, hè?
0: Wie is dit? Siets, luister, wie is dit?
2: Yeah!
0: Wat? Ja, nee, maar dat ook.
1: Nee. Er zijn mensen die het weten.
0: Ja, maar let ook even op.
2: Yeah!
0: En uiteindelijk, is dat champagne of wat is het?
1: Nee, dat is die gewoon met zijn tong. Nee, dan moet je met een beetje galm erbij. Kun je het ook, dan kun je het nabootsen.
0: Nou ja, ik stik er nu, maar dat maakt niet uit.
2: Yeah!
0: Niemand weet wie dit is.
1: Ja, wel. Als je het weet, geef het door via de gratis Radio Veronica-app. Maak dan kans op een gevulde platentas. Dus als jij denkt te weten van wie deze uithaal is...
2: Yeah!
1: En uit welke plaat die komt, dan mag je het nu doorgeven via de Radio Veronica-app. En dan maak je echt kans op serieuze prijs. Doe gewoon even een gokje.
0: Een gokje?
1: Doe gewoon een gokje.
0: Ik laat het nog één keer horen.
2: Yeah!

0: Madonna en Into the Groove bij Radio Veronica. Wordt er een beetje gegokt op ons kale uithaal van...
1: Yeah! Ja, maar luister even goed naar die stem, hè. Je hoort wel heel duidelijk wie de zanger is, toch?
0: Ik hoor het echt niet.
1: Yeah! Nou, Annie kwam met de volgende oplossing.
2: Hoi, ik denk dat het Moby is met het nummer Go. Groetjes, Angela.
1: Die is heel veel binnengekomen.
0: Maar?
1: Niet goed. Is niet goed.
2: Yeah!
1: Jure kwam met deze oplossing.
3: Hi, Wouter Frank. Dat is natuurlijk Careless Whisper van George Michael.
1: Ja. Careless Whisper van George Michael is...
0: Niet goed.
2: Yeah! Goed.
1: Martin kwam nog met deze.
4: Is het misschien What a Man van Salt and Pepper?
1: Nou, potverdorie. Is niet goed.
2: Yeah!
1: Is niet goed. Ellie, die kwam met deze oplossing.
5: Ik dacht dat die uithaal misschien van Henny Vrienden kan zijn. Maar het liedje weet ik niet.
0: Nee, dat is ook
5: Ik niet. Ga het horen zo.
0: Je gaat zeker horen. Nou ja, dat is een beetje de vraag. Want tot nu toe...
2: Yeah!
0: Helemaal niemand.
6: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: En als het nog lang duurt, ga ik de politie bellen, hoor.
0: Hey.
1: Oh ja, dit is de hint.
0: Maar meer zeggen we dit, Sitsi. Wat zit er in je nieuws zo?
7: Progressief Nederland, bekend kleur. En Prins Harry en Elton John moeten flink betalen.
6: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zomer.

0: Radio.
1: Veronica.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
3: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
2: Nou, ja, goed te doen toch?
4: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.

0: een Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
0: Hallo,

0: weerbericht.
1: Nou, buien met soms onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het is 20 graden. Morgen zijn er ook buien. Vaker zon. Kan flink waaien. 18 tot 21 graden. Zondag droog en dan zo'n 20 graden. Het is inmiddels 5:05 geworden. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Progressief Nederland moet in de Europese Unie meedoen in de fractie van de Sociaaldemocraten, waar de PvdA nog in zit. Dat zegt partijleider Klaver na een advies van een commissie binnen de partij. Die kan daar meer invloed binnen Europa hebben, is het idee. Als de leden het erover eens worden, sluit de pro zich dus niet aan bij de Groene, waar GroenLinks in zit. De rechtszaak die de Britse prins Harry had aangespannen tegen de krant The Daily Mail pakt anders uit dan gehoopt. Samen met Elton John en een andere bekende dachten ze dat de krant hen had bespioneerd, ook door telefoons te hacken. Er is geen bewijs en dus moeten ze van het gerechtshof de advocaatkosten van de krant betalen. In totaal 11 miljoen euro. En vanwege een vechtpartij na de finale van het WK voetbal is de Argentijnse speler Paredes voor 10 duels geschorst. Hij had ruzie met de Spaanse voetballers en begon ze te duwen, slaan en schoppen. Maar ook de Argentijn Molina heeft een flinke schorsing gekregen van de FIFA 7 wedstrijden.
3: Thank you.
4: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 73 meldingen. 302 kilometer in totaal. Vrij druk op de weg. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. Dit zijn de vier meest opvallende. De A7 Hoorn-Zaanstad tussen Purmerend en Zaandijk. 11 minuten bergingswerkzaamheden zijn er gaande. De rechte rijstrook is dicht. De A9 Diemen-Alkmaar tussen Amsterdam-Zuidoost. En Amstelveen-Stadshart. Dat is een mooi stadshart daar. 19 minuten vertraging.
5: Klopt.
4: De A10 Watergraafsmeer-Koenplein tussen Amsterdam-Overamstel en de Nieuwe Meer. Daar 20 minuten. Wegdek is in slechte toestand. Rechterrijstrook is dicht. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg, daar 17 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
1: Ja, dan zit ik even na te denken wat we zullen doen qua
6: kalen. Uithalen.
4: Hij is ingewikkeld.
1: Dit is de uithaal.
6: Yeah.
1: Op. Maar de vraag is, wie is het en uit welke plaats?
4: Het is een bekend nummer, hoor. Het is echt een heel bekend. Wij draaien hier bij Radio Veronica.
1: Best wel heel veel.
4: Misschien wel elke dag.
1: Ja, het is ook een... De hint zou kunnen zijn, het is een bijzondere boodschap ook van de politie.
4: Maak het normaal. Hou op. Nee, je gaat nu echt te ver.
1: Ga ik te ver?
4: Ja, start die plaat in.
1: Oké. Luister.
6: Yeah.
1: Als je weet wie het is, geef het door via de app van Radio Veronica. Succes.
4: Bruin.

0: Curiosity Killed the Cat, denk ik.
1: Nee, niet goed.
2: De knakker van
1: Curiosity Killed the Cat. Nee, niet goed. Etty kwam met deze.
3: Every little thing she does is magic, van The Police.
2: Nou,
1: ja.
2: Ja.
1: Warm.
4: Yeah.
1: Maar niet goed.
2: Marjolein Mulder uit Venray. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Je bent leerkracht op een basisschool. Betekent dat je nog vakantie hebt?
5: Nee, ik heb deze hele week gewerkt om alles weer in orde te brengen voor volgende week.
1: Oh. Maar dat is leuk. De eerste week op school was toch altijd wel weer het leukste.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat je weer terugkwam, al die kinderen weer ziet, dat je weer bij elkaar gaat zitten en zo. Dat
2: ander
1: is toch...
2: bureautje, hè? Ja, andere plek in de
1: Marjolein,
2: klas.
1: Het is toch altijd een mooie week?
5: Ja, het is een heerlijke week. Ik heb ze ook altijd weer een beetje gemist.
1: Ah, mooi, mooi.
2: Hé, hey Marjolein, we gaan hem nog één keer laten horen. De uithaal.
4: Yeah.
2: De grote vraag is, Marjolein, wie is dit en welke plaat?
5: The Police met Message in a Bottle.
1: Luister.
4: Message in a bottle, yeah.
1: Maar met name die heb ik nog nooit gehoord in de plaat. Maar vanaf nu hoor je hem altijd.
2: Dat doe je ook mee. Ga ik meedoen in de auto.
1: Marjolein, dat heb jij goed gedaan. En er waren er een paar die op het einde toch wel met deze oplossing kwamen. Maar jij was wel de allereerste. Heb je heel netjes gedaan dit.
5: Dankjewel.
2: Geniet van nog even dit weekend.
1: Wat
2: en dan maandag weer vol de drukte in.
1: Wat heeft ze gewonnen?
2: Niks.
1: Jawel, we hadden toch wat?
2: Natuurlijk hebben we wat voor je. Jij krijgt de Radio Veronica platentas met daarin een fantastische plaat. Gaan we voor je regelen. En heel veel meer inhoud. Dus die kun je wellicht aan de kinderen laten zien komende maandag.
5: Nou, ben heel benieuwd. Dankjewel.
1: Dag Marjolein. Fijn weekend alvast.
5: Hoi. Fijn weekend. Doei.

0: Het Open Sesame om 10 minuten voor 5 bij Radio Veronica in de middagshow. Zou jij alsjeblieft, Frank, groots meeslepend,
1: ja,
0: met het nodige gevoel.
1: Ja, ja, kan ik
0: weet dat je dat wel hebt.
1: Heb ik.
0: Laat het ook horen nu. Zou jij alsjeblieft iemand willen aankondigen nu?
1: Want het zal je niet ontgaan zijn. Het laatste Grand Prix weekend van Zandvoort is van start gegaan. En daarheen gaan om Max Verstappen te zien is leuk natuurlijk. Maar Davina Michel het volkslied horen zingen,
0: ja,
1: is misschien nog wel leuker.
0: Ah, veel mooier.
1: Ze mag dat komende zondag voor de tweede keer gaan doen. En we hebben haar nu aan de lijn. Dames en heren, maak een groot applaus voor
0: Davina Michel!
2: Hallo! Goedemiddag!
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het dan?
2: Hallo. Ja, stilte voor de storm een beetje, voor mijn gevoel.
1: Ja? Is dat, ben je echt gespannen voor, ja, komende zondag?
2: Ja, ik vind het wel spannend, ja. Het is natuurlijk best wel een groot evenement. Het is natuurlijk ook nog een sportevenement. Dus niet iedereen zit altijd op muziek te wachten. Dat maakt het ook nog wel een beetje spannend.
1: Ja.
2: En ja, ik heb voor mijn gevoel toch zoiets van dat ik er overheen moet. Over de eerste keer of zo. Dus dat maakt het ook wel een soort van nog extra uitdagend.
0: Was de eerste keer dat jij het volkslied deed daar op dat circuit, was dat voor jou vlekkeloos? Was dat een 10?
2: Nee, ik ben toegevallen ook.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, dat gebeurt vaker.
2: Ik wou net zeggen, dat is zo'n soort routine voor mij. Maar ik hoop dat ik het in ieder geval dat dit keer niet wel blijf staan. Zeg maar.
0: Nee, maar dan is het eigenlijk heel makkelijk. Als je nu niet valt, is het dus al beter dan de vorige keer.
2: Ja, zo is het, ja. Nee, dat is het ook. Dus, en weet je, ik moet van mezelf gewoon een beetje chill houden. Goed slapen, een beetje, we zien het wel.
1: Maar had jij toen niet ook, ik kan me herinneren, had jij niet iets met je been ook toen? Zat je in het gips of er was nog iets?
2: Nee, dat had ik niet. Nee, ik had hele onhandige schoenen aan.
1: Oh, dat was het, ja.
2: En daardoor viel ik er van af. Maar dat hakte gewoon niet meer. Maar gelukkig was het niet in de uitzending. Maar nee. Alleen alle tribune publiek, zeg maar, had er wel van kunnen. Die genoten wel van mee. Maar nee. Ja, weet je, hoort erbij.
0: Nou ja, en ik kan me ook wel voorstellen, dat is toch wel spannend. Kijk, je zit daar voor het publiek daar. Maar het is ook nog eens een keer, ja, volgens mij miljoenen mensen die via televisie zitten te kijken.
3: Tuurlijk, maak het nog spannender.
2: Ja, ja, ja, ik wou net zeggen, je vijf er lekker in nu.
0: Ja.
1: Nou ja. Nee, maar, hoe bereid je hier dan nog op voor? Sta je dan in de badkamer inderdaad dat Wilhelmus 80 keer door te nemen? Of hoe werkt dat?
2: Nou, het gekke is dus dat ik echt, we hebben al kleding rehearsals gehad, soundchecks, haartesten en dat soort dingen. Maar het volkslied, zeg maar, heb ik gewoon nog niet geoefend. Maar het ding is omdat, ja, het klinkt heel stom, maar dat zit er in principe gewoon ingesleten. Dat weten we toch gewoon. We kunnen dat volkslied toch gewoon zingen. Ja, ja, dat is het gekke.
0: Maar is er een backup voor als je bijvoorbeeld, want dat kan, hè, dat je gewoon even dat je het zo spannend vindt dat je een blackout krijgt. Staat er ergens een tekst of iets?
2: Je maakt het nu nog spannender weer voor.
0: Nou, nee, luister, want er komt nu ook een appje binnen. Weet je hoeveel miljoen mensen kijken wereldwijd?
2: Ja, ik weet het. Ja.
0: Hoeveel denk je?
2: Nou, volgens mij is het iets van 60 miljoen of zo.
0: Ja, precies.
2: Ja. Ja. Nee, maar daarvan zijn natuurlijk maar heel weinig die de tekst van dat volkslied kennen. Dus ik bedoel, maar het komt sowieso goed. Dat volkslied, dat zit ingebakken.
0: Nee.
2: En daar maak ik me helemaal niet. Ik maak me dus vooral zorgen, zeg maar, om inderdaad dat ik val of dat ik iets stupid doe. Dat het technisch iets verkeerd gaat, dat vind ik ook altijd wel eng. Want je moet natuurlijk best wel, je geeft eigenlijk alles uit handen, vrijwel alles.
0: Ja.
2: Daar ben ik ook niet zo goed in. Maar het wordt hartstikke leuk. Ja. We zijn het doemscenario's aan denk hier.
0: Nee, ja,
2: genieten.
0: We hebben het allemaal gehad, alle doemscenario's. Ik denk dat het fantastisch wordt. Ik vind het heel leuk dat je het doet. Ik denk dat het inderdaad heel, heel, heel goed gaat. Ben jij dan ook de hele dag daar, wat is zondag, hè, dat jij dat doet, ben je dan ook op terrein? Of word jij op het laatste moment ingevlogen?
2: Nee, ik ben daar 's ochtends vroeg al. Ja, dus ik ben daar al heel vroeg. Ik ga de avond ervoor al heen. En dan, ik speel s'avonds ook nog een show op het festival. Dus ik ben daar echt de hele dag, huppelig daar rond.
0: En de koning komt ook, hè?
2: I know. Vet, hè?
0: Ja, nee, het is super vet. En dat vind ik altijd zo mooi.
1: Zeker nog, die komt naast je staan tijdens het zingen.
2: Ja, die houdt een
0: mandje vast. Nee, maar dat vind ik altijd wel mooi. Want er is dus toch een soort, het is daar in Zandvoort, het is super druk. Het is zondag ook mooi weer, dus dan is Zandvoort echt op zijn mooist.
1: Ja.
0: En dan staat Davina daar te zingen. Maar er is dus ook een soort, de koning die komt en die gaat. Dus er is ook een soort geheime ingang, uitgang of zo. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Weet jij hoe dat gaat, Davina?
2: Nee, ik weet het niet. En ik denk ook dat niemand dat weet.
0: Nee, daar behalve de koning.
2: Dat zo, ja, precies. Dat hoop ik, ja.
0: Ja.
2: Ik denk dat dus dat, ik zou het niet weten, maar ik vind het wel heel indrukwekkend om dat te zien. Zo.
0: Ja, nou ja, het is echt heel tof dat jij daar staat. Ik ben ervan overtuigd, en Frank ook, dat jij dat fantastisch gaat doen. Dus we willen je alvast even heel veel succes wensen komende zondag. Het wil helemaal door Davina Michel.
1: Ah,
2: dankjewel.
0: En succes. Vergeet niet te genieten, hè?
2: Nee, ik ga genieten. Het wordt leuk.
1: En gewoon gimbies aan, hè?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Ja. Geniet daar en tot de volgende keer. Veel plezier vooral, hè. Hoi, hoi.
2: Doei.
0: Nou ja, en dit liedje hoort daar natuurlijk onlosmakelijk aan vast. Davina Michel

0: Big P van David en Michel. Het liedje dat ze een paar jaar geleden, volgens mij bij de eerste Grand Prix in Nederland maakten ze dit, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Was dit het liedje dat ze maken voor de Grand Prix, David en Michel. En Beat Me, is er nog iemand die een paar centjes wil bijverdienen? Ik dacht het wel, dat kan op een makkelijke manier.
2: Als je die centjes wil bijverdienen, stuur je nu Woordenjacht naar de gratis Radio Veronica app. En dan speel je zo meteen mee met Woordenjacht.
0: Misschien tot zo.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Je rijdt naar huis met Wout en Frank en maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we van weer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
21: Oei!
22: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
21: Lekker hoor!
22: En alle Ariel, ook tweede gratis.
21: Zoé!
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Yes!
1: Amsterdam!
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 5:00.
23: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
24: Goedemiddag. Voor Prinsjesdag moet de hele begroting van het kabinet brede steun van de Tweede Kamer krijgen, vindt premier Jette. Hij wil niet dat elk ministerie voor de eigen financiële plannen op zoek moet naar medestanders om het kabinet aan de meerderheid te helpen. Er wordt nu over onderhandeld met Pro, JA21 en SGP. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Na bijna 3 weken blussen is het vuur nu pas helemaal uit. Sommige bomen in het gebied zijn zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Daarom blijft het bos gesloten voor publiek. De komende weken worden de slechte bomen weggehaald. Zware straffen voor de Argentijnse voetballers die zich na de WK-finale vorige maand misdroegen door Spaanse tegenstanders te duwen, slaan en schoppen. Zo is Paredes voor 10 wedstrijden geschorst en Molina mag 7 keer niet meedoen met de Argentijnen. Ook is er 1 duelschorsing voor teamgenoot Almada en de Spanjaard Gavi. En meer sport, de beste tennisser van de wereld, de Italiaan Jannik Sinner, kan door een knieblessure niet meedoen aan de US Open. Titelverdediger Carlos Alcaraz keert op het Grand Slam toernooi juist terug na 4 maanden blessureleed. Het weer soms een bui, nu rond 20 graden en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen ook buien, tussendoor zon. Het kan flink waaien bij 18 tot 21 graden. Zondag is het zo goed als droog met af en toe zon en dan 20 graden. Nog steeds vrij druk op de weg, wel alweer wat minder druk dan eerder vanmiddag. 200 kilometer nog in totaal, 60 meldingen en dit zijn de meest opvallende. A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen een kwartier extra. A4 Antwerpen-Rotterdam voor Hogerheide 8 minuten door een pechgeval is de rechte rijstrook dicht. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 16 minuten en de langste nu op de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Schaarsbergen 21 minuten.
25: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
27: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
28: 30 augustus start de week tegen kanker.
29: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
30: Jij waarschijnlijk ook.
31: Iemand die je dierbaar is.
32: Of was.
31: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
32: en de beste zorg.
31: Voor wie geef jij?
33: Doneer op kwf.nl.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
35: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
33: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
36: Doneer op kwf.nl.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
37: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
38: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
39: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
38: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
40: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. En bij alle liedjes moet je nu denken aan... ja, die wil ik misschien wel in de Radio Veronica Top 3000 hebben. Dat kan op een heel goede manier.
1: Door even te gaan naar radioveronica.nl... daar kun je jouw favoriete liedjes doorgeven voor die Top 3000. En dan vanaf volgende week vrijdag gaan we die lijst uitzenden.
0: Nee,
1: volgende week
0: maandag.
1: Volgende week maandag, sorry.
0: 31 augustus, ja. 's ochtends bij Gerard, wordt nummer 3000 ingestart. Stemmen kan via radio.

0: serieus geld. Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Dat is Debbie Dirks, die hebben we aan de lijn. Debbie, hele goede middag.
0: Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Is bij jou wel lekker weer, Debbie? Want jij bent aan het barbecuen.
2: Ja, hier schijnt de zon nog.
1: Ach, wat heerlijk. Wat ligt erop op dit moment op de barbecue?
2: Garnalenspiesje, kippetje ligt erop.
1: Lekker.
2: Ja, zeker.
1: Even goed in de gaten houden of die echt gaar is, hè, die kip.
2: Ja, dat mogen de mensen buiten doen. Ik zit lekker even binnen.
1: En bent een lekker spelletje met ons aan het spelen. Want je doet mee met woordenjacht. Dat betekent dat zometeen jij stap voor stap een woord mag raden. Stap voor stap proberen Wout en ik een zin te maken. Die zin omschrijft een woord. Jij moet dat exacte woord raden. En daar krijg je 1 minuut de tijd voor. Voor ieder goed geraden woord krijg jij €20 overgemaakt.
0: Nou, wat wel grappig is, bij Debbie zit een stukje extra competitie. Want Debbie, jouw man heeft ooit meegedaan. Ja, ze lacht al. Jouw man heeft ooit meegedaan en die ging met €60 naar huis.
1: Misschien woorden goed.
2: Dat klopt.
0: Debbie heeft zoiets van, ik moet daar voorbij, want dan heb ik gewoon een goed weekend.
1: Snap ik, ja.
2: Okay. Precies. Nou. Ik moet dat inderdaad minimaal 4 goede antwoorden.
0: We gaan ons best doen. Luister, als je de pong hoort, dan mag je het antwoord geven. Zal ik de eerste doen?
1: Doe jij de eerste.
0: Alright. Debbie, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan gaat jouw minuutje woorden jagen. Nu. Beginnen. Je
1: krijgt.
0: Loopt.
1: Tegen.
0: De.
2: Lamp.
1: Straalt.
0: Uit.
1: De.
0: Ruimte.
1: 'S Nachts.
2: De maan.
0: Hiermee.
1: Kun.
0: Je.
1: Iets.
0: Rechten.
1: Meten.
0: Lijnen.
2: Lineaal.
1: Slaap.
0: Je.
1: Op. Met.
0: Met. Ja. Veren. Weet ik veel. Zeg maar.
2: Bed. Matras.
0: Als.
1: Deze.
0: Gegeten.
1: Worden.
0: Gaat.
1: Je.
0: Plas.
1: Stinken.
2: Asperges.
1: Trek.
0: Je.
1: Aan.
0: En.
1: Is.
0: Van.
1: Spijker.
0: Stof.
2: Spijkerbroek.
0: Ja, oké, okay, nou, we gaan kijken. Jezus, er waren wel een paar hele klote woorden.
1: Ja.
0: Maar die lineaal vind ik wel heel knap dat je die had. Wow, nou goed, we gaan kijken.
1: De eerste was loop je tegen de lamp.
0: Ja, klopt.
1: Straalt 's nachts in de ruimte, probeerden we te creëren. Maan, is hartstikke goed. Inderdaad, lineaal had je goed, zijn al 3 goed. Toen hadden we het over, ja, jij zei matras. We bedoelden eigenlijk een hoofdkussen.
0: Ja.
1: Nou ja, dus die kunnen we niet goed rekenen. Je plas gaat stinken als je een asperge hebt gegeten.
0: Zeker.
1: En iets wat je aan kan trekken met spijkerstof is uiteraard een spijkerbroek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 goede antwoorden. 100! Yeah!
0: Maar de grap is, Debbie denkt, leuk €100, maar meer dan je man. Ja! Ga lekker barbecuen, ga een mooi weekend vieren. Wrijf het erin bij je man. Hoe heet je man?
2: Rolf.
0: Ja, die weet ik nog. Die was niet goed, hoor.
1: Die hebben we het vaak over gehad nog.
0: Vaak over gehad. Echt, wat een lachertje was dat. Jij deed veel beter. Nou, geniet van je weekend.
2: Fijn.
0: Leuk dat je meedeed. Dag Debbie, tot later.
2: Dankjewel.
0: Bye bye.
2: Hoi, hoi.
0: Dankjewel. En voor iedereen die denkt, nou, komende maandag zou ik maar mee willen doen met woordenjacht, kan op een eenvoudige manier.
1: Namelijk door woordenjacht te sturen naar de Radio Veronica app.
3: Radio Veronica. Veronica.

0: You feeling me?
1: Ja, voel.
0: Let's do something.
2: Justin Timberlake.
3: Wat doet die tegenwoordig?
4: Uitslapen. Nee, ja, er was toen nog zo'n akkofietje met hem. Toen had hij toch met veel te veel drank op achter het stuur. Was hij opgepakt. Er waren wat beelden van opgedoken. En dat staat allemaal online. Dat was een beetje gênant om naar te kijken. Dan denk ik, heb je zoveel geld? Ben je Justin Timberlake? En dan ga je dus lam in de auto rijden.
2: Neem even een Ubertje, weet je wel.
4: Betaal een Ubertje, vriend.
3: Justin Timberlake en Rock Your Body.
5: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
3: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat deze wel heel erg goed viel. We kwamen terug van vakantie. Dan ga je toch een beetje door het nieuwe muziek heen. En toen kwamen we er iemand van Rondé tegen. Ja, ik weet niet. Ik had hem meteen. Hij zit in mijn systeem.
4: Nou ja, ik hoorde hem in mijn vakantie. Dan heb je altijd zo'n moment dat ik, ja, ik wil hem eigenlijk nu gewoon delen met de rest van Nederland. Ik wil hem nu draaien op de radio. Nou, dat lukte toen niet. Dus daarom proberen we dat nu in te halen. Want we zijn weer terug van vakantie. We kunnen hem lekker vaak draaien. De nieuwe Rondé heet Oh My God.
2: Dit is hem.

0: heel even te kijken. Ik denk, even kijken of er nog wat leuks gebeurt rondom Rondé. Dus ik ga even naar rondé.nl. Die domeinnaam staat te koop. Ik weet niet of dat positief is.
1: Ja, inderdaad. Staat hij te koop? Koop hem eens.
0: Rondé.nl staat te koop.
1: Doe hem kopen?
0: Ja, wat zullen we erop bieden?
1: Wat staat er boven? Hoeveel staat er nu?
0: Je kan de biedingen niet eens. Oh, je kan hem ook huren. Laten we hem even huren. €68,25 per maand.
1: Ja? Ga er even wat leuks op zetten van de week.
0: Op rondé.nl.
2: Als ik het goed heb, Wout, staan ze bij jou ongeveer in de achtertuin. Bij de Gildefeest in Soest.
1: Gildefeest in Soest. Ja. Oh ja, dat is heel superleuk. Ga ik vanavond ook weer tegen een uur of 11 lekker vechten. Dat is super tof, is dat.
0: Je dingen gooien.
1: Lekker. En dat is allemaal morgen terug te vinden. Ik maak daar een filmpje van op rondé.nl.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Lieve mensen, zometeen is hier Sietse Hoskamp met het nieuws. Sietse, wat zit daarin?
2: Niet iedereen voelt de aardbeving in Zanden weer. En je hoort hoe de sprintkwalificatie in Zandvoort is afgelopen.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar je handel op

0: asm.nl/business.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Veronica Weerbericht.
10: Er zijn wat buien, soms ook onweer. En tussendoor schijnt dan de zon, temperatuur zo'n 20 graden. Morgen zijn er ook buien, vaker de zon. En het kan behoorlijk waaien. 18 tot 21 graden. Komende zondag wordt echt wel beter. Het droogt af. Het droogt met af en toe zon 20 graden. Het droogt ook af, maar dat ben ik graag. Het is bijna 1 minuut over 5:30. Dit is het nieuws met Sietz Roskamp. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De aardbeving bij het Groningse dorp Zandeweer vanochtend is door de bewoners heel verschillend beleefd, zegt de burgemeester na een inloopbijeenkomst. Volgens hem sliepen sommigen er gewoon doorheen, terwijl anderen met huilende kinderen in de keuken zaten. De beving was met 2,8 relatief zwaar. Voor het doodsteken van een huisbaas in Amsterdam eist justitie tegen een Spaanse vrouw 4 jaar cel. Bij een gesprek over nog niet betaalde huur pakte ze een mes en stak de man meerdere keren. Volgens justitie heeft de vrouw ook TBS nodig omdat ze een psychische stoornis heeft. En geen succes voor Max Verstappen in de kwalificatie voor de sprintrace in Zandvoort. Hij begon het Formule 1 weekend met plek 6. De Britten George Russell van Mercedes en Lando Norris van McLaren waren de 2 snelste en starten morgen op de eerste rij. Daarna is de kwalificatie voor de race op zondag.
10: Ja, en Max gaat dat helemaal goed maken. Overigens, zometeen hebben wij Jan Lammers nog even in uitzending.
12: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Files worden wel wat korter. 45 meldingen nog. 142 kilometer totaal op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Born en Echt. 8 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leenderheide en Leende. Daar 6 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. 11 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Malden. Daar 10 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
10: Was dat een grap? Nee, echt?
12: Nee?
10: Oh, ik dacht dat je zei nee.
12: Nee, ik ben niet van de woordgrappen. Ja. Daarvoor moet je maandagochtend weer om 6 uur de radio aanzetten, vriend.
10: Dat is ook wel weer waar. Nou mensen, het is vrijdagmiddag en zometeen dus Jan Lammers in de show. Het is 2 over.

0: Het is 6:08 op deze vrijdag. En dat wilde ik even zeggen.
1: Dit weekend is de Formule 1 in Zandvoort uiteraard. De Heineken Dutch Grand Prix 2026. En dat is een bijzonder weekend, want het zal voorlopig ook de laatste keer zijn dat dat gigantische race-evenement, nou misschien wel het grootste race-evenement ter wereld, naar Nederland komt.
0: Zo jammer.
1: Nou ja, jij bent er een paar keer geweest ook. Je vindt het fantastisch, hè? Nou ja, de man die aan de wieg stond van de Formule 1 op Zandvoort en er mede voor zorgde dat deze legendarische race sinds 2021 terug op de kalender kwam hier in Nederland, is oud Formule 1-coureur en nu sportief directeur van de Dutch Grand Prix, Jan Lammers. En die hebben we aan de lijn. Jan, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik was maar een klein radertje hoor in dat mooie grote geheel. Dus,
1: okay. Maar een belangrijke radar.
0: Nou ja, dan moeten we zeggen de bescheiden Jan Lammers.
2: Ja,
0: want Jan,
2: het gaat
0: wel iets verder dan dat, hè, een klein radertje. Jullie hebben wel echt geknokt om gewoon die race weer terug naar Zandvoort te krijgen.
2: Ja, kijk, en daar zit natuurlijk gewoon een heel team achter. Die gewoon natuurlijk het constante beleid en de dagelijkse running natuurlijk doet. En was ik misschien voor een deel verantwoordelijk voor de toon die de muziek maakte. Yeah. Want we hebben natuurlijk iets van 34 rechtszaken moeten overwinnen. Yeah. En zo zijn we ook uiteindelijk tot elkaar gekomen. Dus die functie vond ik hartstikke leuk.
0: Wat is jouw mooiste herinnering aan de Formule 1 op Zandvoort de afgelopen jaren?
2: Nou, het is lastig om er eentje uit te halen. Want ik vind dit ook gewoon mooi, weet je. Nu is het een beetje de spanning voor de tijd. Straks hebben we de sprintkwalificatie. Ik kijk nu gewoon op al die mensen hier in de pits neer. En niet neer, maar ik zie ze gewoon voorbij komen. Ja. Dus ik leef altijd erg in het moment. Maar ja, toch dat ene moment dat ze op die vrijdag na 36 jaar... gewoon 's ochtends weer garages en de pitstraat uitreden. Ja, dat blijft me nog wel bij als van, jongen, het is weer terug.
0: Ja, maar daar moet ik ook bij zeggen, want dat weekend was ik er ook weer. En dat was ook eigenlijk, we zaten toen midden in die coronagekkigheid. Dus wat je toen had, was dat we mochten heel lang niks. En tijdens het Formule 1 weekend was het de eerste keer dat mensen elkaar gewoon weer van dichtbij zagen. Dat was een, ik krijg er nog kippenvel van. Dat was een fantastisch weekend om heel veel redenen.
2: Ja, nee, dat zag ik zelf even over het hoofd. Want het was inderdaad gewoon niet alleen de Dutch Grand Prix, maar het was ook een beetje vieren dat we weer bij elkaar mochten zijn.
1: Ja. Jan, we zijn inmiddels 5 jaar verder. 2026, Heineken Dutch Grand Prix. Het is voorlopig de laatste. Het is het evenement waar jij 34 rechtszaken voor hebt moeten voeren.
2: Dat
1: gaat dan nu voorlopig stoppen. Dit gaat dan de laatste editie zijn. Met wat voor gevoel loop jij daar rond?
2: Ja, dubbel. Je merkt ook het sentiment gewoon aan onze hele organisatie. Van potverdorie, weet je, moet dit nou gewoon eindigen, terwijl het nog steeds zo populair is. Nu natuurlijk ook dat je hoort dat Max tot 2030 nog aan de gang blijft, weet je. Dus, maar ja, de logica en het gezonde verstand die overwint toch. Want kijk, ik zeg het nog maar één keer, althans, dat hoop ik. We hebben geen overheidssteun. We hebben het met eigen rekening en risico van allerlei ondernemers en partners hebben we het moeten organiseren. Dat is een succes geworden. Dus de risico's die zijn beloond, zeg maar. En als wij nu door zouden willen gaan, dan kunnen we niet voor 1 jaar tekenen. Dan moet je voor 4 jaar tekenen. Ja, kortom, het was gewoon niet realistisch om dat vanuit privéondernemingen te verwachten.
0: Maar stel dat de overheid wel garant had gestaan, dan had het dus door kunnen gaan. Dus eigenlijk, de overheid heeft ons wel een beetje laten zitten hier.
2: Nee, zo zou ik hem zeker niet willen stellen. Het is gewoon eigenlijk zo, in de eerste plaats mooier dan dit wordt het niet. Dat er ondernemers zijn die gewoon een handtekening daaronder gezet hebben voor dat risico destijds. Dat is natuurlijk al gewoon waanzin dat gelukt is. Ja. Maar om dat dan nu nog een keer te gaan doen, ja, dat is, daar staan ze natuurlijk niet in rijen van 3 opgesteld.
0: Nee, maar ik vind jou nog steeds wel een soort verbindende toon hebben, dat ik denk van, jij sluit nog steeds nooit niks uit. Helemaal nul.
1: Maar er hoeft maar 1 iemand op te staan met een paar centen en dan zijn we er weer, toch?
0: Ja, bijna wel. Dat
2: is
0: een beetje.
2: Dat is het niet.
0: Nee?
2: Dat is het zeker niet. Nee, want als we hiervoor waren gegaan, dan acht ik de organisatie en iedereen gewoon in staat dat ze het weer gewoon winstgevend uiteindelijk zouden kunnen organiseren. Maar dat is het niet. Het is gewoon een beslissing van doen we dit ja of nee? Nou, en dan zet je alles op een rijtje. En dan zou het gewoon niet verstandig zijn om dat nog een keer te doen. Er ligt nu wel gewoon een fantastisch circuit. Dat blijft nu nog wel een jaartje of 3 minimaal up-to-date. Maar het blijft zeker de komende 10 jaar. Maar dat is niet iets waar je op vooruit kunt kijken en op kunt voorsorteren. Als die vraag komt, dan zien we het wel. Maar daar heb je met meer mensen, met meer dingen te maken dan alleen maar financiën en commercialiteiten. Want dat moet je ook weer allemaal vergund krijgen.
0: Ja. Ik heb dat al eerder deze week uitgesproken. Ik hoop, maar ik denk ook dat Max dit weekend... ik denk dat hij ons allemaal gaat verrassen. Ik denk dat er wat fantastisch gaat gebeuren. Ik denk ook dat dat in de hele toekomst van de Formule 1 op Zandvoort gaat helpen. Maar verder moeten we het afwachten. Goed. En vooral genieten dit weekend, Jan.
2: Ja, nou, ik ga wel in je mee. Ik heb ook zo'n onderbuikgevoel van, nou, dat zou zomaar kunnen gebeuren.
0: Kijk.
2: En dan moet ik wel zeggen, als ik de eerste trainingen van vanochtend zie... daar heeft Max nog de kaart een beetje tegen zijn bocht... tegen zijn bord gehouden. Hoe noem je dat? Borst gehouden.
0: Ja, zijn borst gehouden. Ja. Ik vind kaarten tegen de bocht houden, vind ik ook mooi.
3: Heel mooi.
2: Ja. Nee, dus hij heeft nog niet alles laten zien of kunnen laten zien. Hij voelt zich ook nog niet helemaal fit en lekker. Dus hij heeft een paar persconferenties en dingen, heeft hij officiële functies heeft hij af moeten zeggen. Hopelijk is hij morgen weer fris en fruitig aan de start. En, maar hij heeft dit jaar een paar keer meegestreden voor de koppositie. Het zou fantastisch zijn als hij dat dit weekend weer kan doen. En ik gun het hemzelf en zijn management en de familie ook, dat hij op die manier gewoon zichzelf kan tracteren met een mooi afscheid.
0: Jan, dankjewel voor de afgelopen jaren en geniet extra dit weekend van de laatste Dutch Grand Prix van Zandvoort. Die overigens gratis te bekijken is via het tv-kanaal van Viaplay. Dat zit bij heel veel providers in het basispakket. Kun je gewoon lekker kijken en dat moeten we met z'n allen doen. Jan, dankjewel. Geniet, hè?
2: Ja, dank voor jullie enthousiasme. Super, dank je.

0: Adam en The Edge of Heaven bij Veronica. We gaan richting 6 uur. Zometeen is hier de Pub 40 met Dennis Heijden.
1: Hey,
0: hallo.
1: Dennis Heijden.
0: En Robbie Stenders onder de knop die zich inmiddels ook heeft gemeld. Hi Rob.
2: Ja, hey, jonge crimineel.
0: Hallo. Ik heb er wel zin in. Het is 1976, hè, wat je hebt.
2: Ja. Zal ik even wat loslaten op je?
0: Heel leuk. Ja, maar vind ik wel spannend ook. Want dit is wel, ik was 3, weet je wel. Dus dit is wel echt...
1: Deze heb ik ingehaald. Dus
2: we gaan meteen roepen.
0: Oké, kom. Ja, dit is...
1: Vift of Beethoven.
0: Precies.
1: De Vift.
2: Ja. Is goed. En dan heb ik nog deze klassiekertje.
1: Dr. Bernhard.
2: Zo was het best wel snel, maar eerlijk is eerlijk. Daar dan nog één.
1: Show you the way.
2: Zijn we heel goed.
1: Ja, toch?
2: Ja, man. You to me or everything. Let's stick together. Dancing Queen. Oh. Kom op, let's stick together. Hou die radio aan.
0: Tot meteen de Pub 40, 1976. Heffen.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is die mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!
21: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Niet iedereen uit het Groningse dorp Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend op dezelfde manier beleefd. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met bewoners en hoorde heel emotionele verhalen. Die mensen vragen zich af wanneer het ophoudt met de bevingen. Anderen sliepen er vandaag gewoon doorheen. Bij 5 huizen is schade gemeld die misschien zo groot is dat er gelijk actie moet worden ondernomen. Een gevoelige keuze binnen de fusiepartij Progressief Nederland moet binnenkort gemaakt worden. Sluit de partij zich in de Europese Unie aan bij de Sociaaldemocraten of de Groenen? Volgens pro-leider Klaver en een interne commissie is de beste keuze die voor de Sociaaldemocraten, omdat de partij dan meer invloed kan hebben in Europa. De leden moeten er nog over stemmen. Een megaboete voor taxibedrijf Uber van €825 miljoen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens stopte Uber via een automatisch systeem de accounts van chauffeurs op basis van klachten, terwijl mensen erover hadden moeten beslissen. Het is een van de hoogste boetes ooit voor het schenden van de Europese privacywet. En Max Verstappen rijdt nog niet met de snelste coureurs mee in het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort. In de kwalificatie voor de sprintrace reed hij de 6e tijd. Mercedes-coureur George Russell was de snelste. Morgenmiddag is de kwalificatie voor de gewone race van zondag. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog buien. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Morgen zijn er weer buien, tussendoor zon. Het kan ook flink waaien bij 18 tot 21 graden. Zondag is het zo goed als droog, met af en toe zon en 20 graden. Dan zijn er niet heel veel files meer. De meeste zijn vrij kort. Deze vallen op de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 7 minuten extra. A50 Apeldoorn-Arnhem voor Hoenderlo 5 minuten. En de laatste een grenscontrole op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens met Duitsland een vertraging van 7 minuten.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Profiteer nu met Clubcar Wij van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Radio Veronica. Herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Top 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, Rob Stenders.
1: Dit is best een tijdje geleden, ik geef het toe. 21 augustus 1976. Maar wat een meesterwerken staan erin. Ik zie de Steve Miller Band, ik zie Fleetwood Mac, ik zie Queen, ik zie Elton John, Kiki D en ik zie ABBA. Sterker nog, in de echte lijst staat hij op nummer 4. We hebben hem gepromoveerd naar nummer 1. Hier is de Dancing Queen.
0: De Top 40.
2: You're rewriting history.
3: Nummer 1.

Onverwoestbaar. 21 augustus 76. Nummer 4. We hebben er op 1 gezet. ABBA en de Dancing Queen. Ja, die lijst die kent straks nog heel veel verrassingen. Ook wel liedjes die je misschien vergeten was. Als je mee wil werken aan de samenstelling, ben je van harte uitgenodigd. Op de social staat de top 40 en de tipparade. Maar je kan ook gewoon top 3'tjes inleveren via de app van Radio Veronica.

augustus 1976. 1 in Amerika, 1 in Engeland en 2 in Nederland. Hoger zou die niet komen trouwens. En een beetje alarmschijf geweest. Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Op nummer 3 in de echte lijst, op nummer 10. You're My Best Friend. Hier is Queen.

0: You're my best friend. Toen begon Dennis Hoebe ineens te praten.
1: Hi.
0: You're my best friend. In de echte lijst van 20 naar nummer 10, Queen, You're my best friend. Als ik je net had verteld dat dit een hitparade is met de meest succesvolle artiesten aller tijden, had je het ook geloofd. Want ja, Fleetwood Mac moet nog komen. Steve Miller gaat nog komen. Brian Ferry gaat nog komen. De Eagles gaan nog komen, Billy Joel gaan nog komen.
2: Hou op zeg, hé.
0: Hou op zeg, zou jij gezegd hebben.
2: Ja, dit is toch gewoon, dit is een greatest hits hitparade gewoon geworden. En dankzij de top drietjes ook, hè, want er wordt echt veel gedeeld. Al via onder andere de Radio Veronica app, maar ook via de socials. Pascal V is een vaste luisteraar, die zegt... Hoi Rob en Dennis, mijn top drie voor deze editie. Op nummer 3, Queen, You're My Best Friend. Op nummer 2, Arms of Mary van Sutherland Brothers. Op nummer 1, Reunion, Fleetwood Mac. Dennis van der Marel, ook een vaste luisteraar. Op nummer 3, Billy Joel. James op nummer 2, Reunion, Fleetwood Mac. Je verwacht het niet. En op nummer 1, Queen and You're My Best Friend. En Martin Visser heeft ook een top 3'tje ingestuurd.
0: Ja, is het onze Martin?
2: Martin Visser, ja.
0: Ja, van de TV.
2: Van de TV.
0: Van de Telegraaf.
2: En volgens mij wel.
0: En de redder van Caroline Brouwer, maar dat leg ik je nog wel een keer uit.
2: Dan ben ik benieuwd naar dit verhaal. Ja. Op nummer 3, Reunion, Fleetwood Mac. Op nummer 2, Let's Stick Together, Brian Ferry. En op nummer 1... Je kunt het al raden. Queen and You're My, Best, my friend. Best Friend. En het is slechts een greep uit alle top drietjes die binnenkomen. Want het zijn er superveel gelijk al. En dat vinden we leuk. Want dit is namelijk de enige lijst die, terwijl die wordt uitgezonden, nog wordt samengesteld.
0: Ja, sterker nog. Ik heb er eentje een tikje omhoog gedraaid. Ja. Die heb ik nu op nummer 6. Die stond eigenlijk op 6. Die heb ik nu toch gezet op nummer 4. In de echte lijst van 32 naar nummer 22. The Bee Gees and You Should Be Dancing.
3: De muziek van toen met de oren van...

We hebben weer post gekregen van Chris Hoeze. Wij mogen hem Chris Platenhoeze noemen. Hij zegt, hey Rob, weet je van wie de percussie is in het nummer You Should Be Dancing with the Bee Gees? Eerlijk gezegd niet, nee. Dat is Stephen Stills, die van Crosby, Stills, Nash & Young. Hij nam toevallig in dezelfde studio op. Hij heeft daar om 5:00 ochtends op zijn sokken gestaan en dacht, ik ben nog niet tevreden. Ik leg er nog een laagje bij, nog een laagje. Is er dagen mee bezig geweest. Hij zegt, het is eigenlijk mijn enige platina plaat ooit. Royalties 0,0. You Should Be Dancing, the Bee Gees, nummer 4. Ik hoorde net al die top 3'tjes langskomen. Ik heb ze gelezen ook. En deze stond er vaak in. Ze waren aan een nieuw leven begonnen. Dit was het eerste testament. Rhiannon, Fleetwood Mac. Rhiannon.

0: op nummer 23 in de tipperaden. Wij hebben hem op nummer 5 gezet. Rhiannon, ik hoorde net Dennis Robé zeggen... Rob, reclame, vergeet het niet.
1: Tot zo, Rob.
2: Die ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
3: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
4: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
2: Welk lied krijg je luidkeels mee?
4: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
5: Hallo.
2: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
4: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
2: In de Radio Veronica Top 3000.
4: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia, movement that inspires.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo,

0: Eén op één, hè? Beroemd geworden dankzij het liedje Kansas City. Wilbert Harrison, hij had de originele versie van Let's Stick Together mooi nagedaan door Brian Ferry. Bijna een 1-op-1 kopie, behalve natuurlijk... Au, au, au, au, brr, brr. Gedaan door Jerry Hall, toen zijn vriendin, maar die hopte over naar Mick Jagger.
1: Radio, de parallellen, universumparade.
2: De Pub 40.

Peter Frampton, Show Me The Way. American Top 40. Ja, in Amerika hadden ze een andere hit van Peter Frampton. Nummer 14 om precies te zijn. Show Me The Way ging bij ons van 8 naar nummer 12. In Amerika stond deze op nummer 14. Leuk genoeg om ook even te draaien. Frampton Comes Alive, baby.

0: Frampton Comes Alive. Baby, I love your way. Peter Frampton, we hebben hem op nummer 7 gezet. Net als Show Me The Way in de lijst van 21 augustus 1976. Dennis, hoe ben je? Even een strikvraag.
1: Ja.
0: Het is een van jouw favoriete albums, toch? Frampton Comes Alive.
1: Nou, zeker. Ik heb het veel gedraaid. Ja, ik heb het wel moeten inhalen, maar ik vond het echt te gek, dit.
0: Ja, want hoe oud was jij in 1976?
1: Vloeibaar.
0: Dit keer klopt het, hè?
1: Ja.
0: Baby, I Love Your Way was, geloof het of niet, nooit een hit in Nederland. Behalve natuurlijk in andere uitvoeringen. Will to Power had je.
1: Oh ja. Ah, niet slecht, maar. Hè?
0: Ja, nou, ik citeer Peter Frampton. Ik vertaal hem naar het Nederlands. Rotzooi.
1: Maar hij heeft er wel wat aan verdiend.
0: Hij heeft er wat aan verdiend, maar deze versie van Big Mountain vond hij wel leuk.
2: Ooh, baby, I love you every day, yeah, yeah.
1: Ja, man.
0: Ooh, baby, yes, I like the reggae version of it, zei hij. The other one was rubbish. Deze twee laatste versies stonden wel in de Nederlandse hitparade, maar wij vergaten de originele versie van Peter Frampton. Dat was overigens niet het geval met Show Me The Way, want dat kwam allemaal helemaal prima in orde, want die heeft zelfs nummer 1 gestaan bij ons.

0: Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Hoe is het met de post eigenlijk, Dennis?
1: Nou, dat gaat heel erg goed. Komt veel binnen. Top 3'tjes ook. Annemarie Veenstra, die is blij. Want haar rijden top 3 is voorbijgekomen. Don't Go Breaking My Heart op nummer 3. Elton John, Kiki D op nummer 2. You Should Be Dancing, The Bee Gees. En Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Doe maar net als je Steve Miller Band. Ja, die zat op 1. En heel veel mensen die gewoon even willen laten weten dat ze het leuk vinden. Bijvoorbeeld Gerard, de Haagse trambestuurder, die zegt wat een geweldige lijst dit.
0: Hi en, Gerard, leuk dat je er bent, jochie.
1: Ja toch, oh, nee. lijkt me wel. Renewie, die zegt wat een heerlijke lijst. Muziek is goud. En Gea, die zegt ik ben nog volop aan het werk. Geen tijd voor een top 3, maar wel lekker aan het luisteren.
0: Leppe even, hoe is dat goed Haags of niet?
1: Ik denk het, ik spreek ook gewoon geen Haags maar.
0: Gerard, kun je even vertellen? Leppe even, hoe goed uitgesproken. Ja. Even naar de lijst van vandaag de dag. De top 10, wat stond daar allemaal in? Niet schrik hoor. Top 10. Hebben we gehad, Queen, You're My Best Friend. Dit was nummer 9.

0: zit even na te denken hoe de man ook alweer heette van Veronica's Zwarte Gat. Hij was paranormaal.
1: Oh.
0: En die ja?
1: Ja, nee, ik wilde de presentator noemen, maar ik...
0: Ja. Nee, en die zat dus in dit bandje.
1: Niet!
0: Maar ik zit in mijn hoofd even te zoeken naar hoe die ook alweer hoe die weer heette. In ieder geval, hij zat bij Air Bubble, had een hit met Racing Car, nummer 9. 8 heb je net gehoord.

The Real Thing, You to Me or Everything. Full House staat op nummer 6. Daar zat Frank Kramer in, de presentator. Geleend van Niels Sedaka. Standing on the Inside. To be honest, heerlijk. Nummer 5, ook bijna vergeten, Jesse Green.

Wild Bird op nummer 3. Twee die hebben we gehad. Elton John en Kikkeri en Don't Go Breaking My Heart. Wat stond er vandaag de dag? 21 augustus 76 in Nederland. De Manhattans, Let's Just Kiss and Say Goodbye.

0: Travelen zeker, hè?
1: Ja, zeker.
0: Travelen, ja. Dan ben ik het. Let's just kiss and say goodbye. Dat wil ik best doen, maar voor een minuutje of zeven. Daarna zijn we bij je terug met de Pub 40 van 21 augustus 1976.
1: Tot zo, Rob.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
12: Boeie.
13: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes. Hamster.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48+ kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Van. Wat is jouw favoriet?
3: Kippie.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden.
24: En dat het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er 5 minuten langer over. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12 minuten. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de weg dicht en doe je er 21 minuten langer over.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
27: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
28: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
27: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
30: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
31: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
34: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, Partner for Talent.
0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
34: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: gentlemen.
1: De Puk Theater.
0: One night and one night only.
1: Rob's Parallele Universum Parade.
0: The stage is yours.
1: Op Radio Veronica.
2: Let's just kiss and say goodbye. De echte nummer 1 van Nederland. 21 augustus 1976 hebben wij op nummer 10 gezet. Het is van de Manhattans. En dan kom ik terecht bij een ander nummer over Manhattan. The Man from Manhattan. Ik kan me voorstellen dat je denkt, Eddie Howell, nooit van gehoord. Wat is dat eigenlijk ook alweer voor een liedje? Nou, dat ga ik je vertellen. Het is vrij bijzonder, want Freddie Mercury heeft het nummer geproduceerd. Die heeft gezongen, die heeft de piano gespeeld. En er was een of andere man, die heette Brian May. Die speelde ook mee. Ja, en die kennen we natuurlijk allemaal van Queen. Die hebben we vandaag trouwens al gehad met You're My Best Friend op nummer 3.

0: Ja, met Freddie Mercury en Matt Bryan mee. Ontzettend leuk. Man from Manhattan, Eddie Howell, grote hit in Nederland. In de echte hitlijst van 6 naar nummer 17. Wij hebben hem op nummer 11 gezet. En daarvoor dus The Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. De echte nummer 1 van 21 augustus 1976. Want dat is de lijst die we vanavond opnieuw samenstellen. De top 40, de tipparade. We kijken een beetje naar Engeland en naar Amerika. Maar je kan een prachtige lijst maken. En ik wil je daar graag deelgenoot van maken. Wat zou je nog willen horen? Dat kan allemaal. Op socials staat de officiële top 40 en tipparade. Je kan het ook vinden op de Stichting Nederlandse Top 40 site. Bemoei je er vooral mee. We vinden het leuk. Hoe gaat het met de post eigenlijk, Dennis, nu we het er toch over hebben?
1: Nou, dat gaat supergoed. Oscar die is blij, want zijn top 3 is geweest. Tenminste een deel daarvan. Hij wacht nog op 1 liedje. Op nummer 3 wacht hij nog. Starbuck, Moonlight Feels Right.
0: Ja, die komt hoor.
1: Nummer 2 staat Best Friend van Queen. En Manhattan heeft hij op 1 gezet. Ik denk dat het een Queen-fan is en dat hij dit verhaal ook al kende.
0: Ja, dikke kans.
1: Ja, dikke kans, toch? Voor de rest zijn er gewoon mensen heel erg aan het genieten, lekker aan het luisteren. Ik zie bijvoorbeeld hier een berichtje binnenkomen van Saskia. Die zegt, ik zat midden in mijn eerste verkering in augustus 76. Iedere telefoon die ging, hoopte ik dat het voor mij was. En als ik dan de liedjes voorbij hoor komen vanavond, dan voel ik weer een beetje wat ik toen voelde. En Gerard, die heeft een vrij rustige avond, bureau aan het opruimen. Kom weer allerlei dingen tegen die ik natuurlijk al lang vergeten was. Maar jullie zijn een prima gezelschap daarbij, dus blijf zo doorgaan. Veronica is de beste, zegt Gerard.
0: Bedankt. En over Gerard gesproken, de trambestuurder. Ja. Ik zei Lep Evo, is dat goed Haags?
1: Nou, hij heeft gereageerd. Hij zegt Lepen wel. Dat tweede woord niet. Met groetjes van Gerard, de trambestuurder. Dus hij kent het woord volgens mij niet.
0: Nee. Ivo, die kent het nog wel. Ivanhoe, Rutger Hauer speelde Ivo. Ja. En Coat & Bier, die hebben een mooie serie gemaakt, natuurlijk op tv. En die hadden het over Lep Evo. Dus daar komt hij eigenlijk vandaan, dat je het even weet. Oké, heel erg bedankt. Hè. Enjoy yourself. E-plus, maak er gebruik van de vijfde van Beethoven. Enjoy yourself. Yes, yes, y'all. Dat deed Robin Thicke trouwens ook. When I Get You Alone, ook heerlijk trouwens.

0: Ja, zit jij ook gewoon Robin Thicke mee te zingen? When I get you alone.
1: Gek is dat, toch?
0: Ja, die zit ook in mijn hoofd. Het lijkt wel de instrumentale B-kant.

0: Met Flip. Echt waar. Jesse Green en Nice and Slow.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Ja, wat zullen we hier eens mee doen?
4: Dokter Bernard, u moet me zeggen, hoe gaat het met hem nu?
0: Ben ik toch benieuwd naar, hè?
4: Dokter Bernard, ik kan alleen maar bidden voor hem.
0: Daar is ze weer. Ja, zo zeggen, consumptiebonnie.
5: Consumptiebonnie.
0: Ja, met Ron Brandsteder in de rol van Dr. Bernard. Wat gaan we ermee doen? Gaan we die wel draaien of gaan we die niet draaien? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Dennis.
5: Yes.
0: Hoor jij de deurbel ook?
5: Ja.
0: Ja, zo moeten we niet open doen?
5: Ja, laten we doen.
0: Weet je wie er voor de deur staat?
5: Nee.
0: Paul McCartney. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor. Open the door. And let him in. In onze lijst.

0: terug, jongen. Dankjewel. Hè.
1: Is Veronica.
2: Nummer 8 in de tipperaden. We hebben hem op 14 staan. Paul McCartney en Wings en Let Him In. Jij bent een Paul McCartney-fan, Dennis.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
2: Al die namen die voorbij komen in dit nummer.
3: Ja, dat zijn er heel wat.
2: Ja, maar wie zijn het?
3: Ik weet even niet meer wie dat zijn.
2: Ja. Nou, ik ga er een paar doornemen. Weten we van Chris Hoeze. Wij mogen hem Chris Platen Hoeze noemen. Auntie Jin, dat is Paul's tante. Oh, ja. Dora Michael, dat is zijn broer.
4: Ja.
2: Die van we drinken, drinken, drinken tot we bezinken. Maar dan in het Engels. Phil and Don, dat zijn de Everly Brothers. Sister Susie, dat is Linda McCartney.
4: Oh ja.
2: En dat kwam omdat in Jamaica Linda McCartney rondliep. En ze was zo blond. Dus toen werd het Sister Susie. En toen dacht ik dat Brother John was dan in mijn optiek, romantisch als ik ben, John Lennon.
3: Ja.
2: En heb ik even aan Chris Hoeze gevraagd. Platenhoeze, die zei nee, dat is zijn zwagere jongen. John Eastman.
3: Oh ja.
2: Ja, ja, ik hoopte zo.
3: Ja.
2: Brother John.
3: Ja, dat het John was.
2: Ja, John Lennon. Maar. Niets van dat al. Straks gaan we naar een alarmschijf van deze week. En dat is een hele bijzondere vergeten alarmschijf. Maar die is zo fijn om te horen. Maar eerst nog even Thin Lizzy.

0: Vandaag in de Amerikaanse hitlijst. Thin Lizzy, the boys are back in town.
1: Wat van.
0: Referendum. Ja, hoe gaat het met Bonnie Sinclair en dokter Bernard en dokter Ron Brandsteder? Waar staan we nu, Dennis?
2: Nou, het is wel een echt referendum. Het is bijna een gevecht, zou ik willen zeggen. Want mensen gaan passioneel voor ja of voor nee. En op dit moment is nee wel een klein beetje aan de winnende hand. Dus ik denk dat het ongeveer 61% voor nee is. En dan is 49%, wat zeg ik, 39% voor ja.
0: Ja. Ja, ik heb nog eens ooit een nieuwe versie gemaakt van de Dr. Bernard. Met de medewerking van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder.
2: Ja.
0: Ja, en ik wilde namelijk dat het nummer een keer goed afliep. Want Dr. Bernard loopt niet goed af. Er is dus ergens een versie. Als iemand hem heeft, dan wil ik die graag draaien. Waarin uiteindelijk Ron Brandsteder zegt, ja, het gaat goed. Ja. Ik heb hem zelf helaas niet meer. We gaan dus zo meteen verder met de lijst van 21 augustus 1976... met die mooie vergeten alarmschijf waar ik nu al zin in heb. Maar eerst even de reclame.
3: Tot zo, Rob.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
15: Rob Stenders.
16: Met de

0: Candy Staten, Young Hearts Run Free. Wonderlijk genoeg, nooit dit in Nederland. Het radio.
1: Ik vind hier wat van. Referendum.
0: Hoe gaat het met haar nu? En met dokter Bernard? En met Ron Brandsteder? Ja, waar zijn we?
2: Nou, we zitten toch nog steeds wel een beetje in de battle. Dat het de één stem meer of één stem minder kan het verschil maken. Mm-hmm. Maar de meerderheid, de kleine minimale meerderheid, zegt op dit moment nog steeds nee.
0: Nee. Oké, dus we hebben een...
2: Helaas.
0: Ja. En nog steeds als iemand toevallig de versie heeft waar het goed afloopt, dan hoor ik het graag via de app van Radio Veronica. Overigens wel geinig om te weten. De originele versie is van Joe Dolan. En dan is dokter Bernard ineens...
3: Sister Mary, can you tell me, is there any...
0: Sister Mary, ja. Het is dus een nee voor consumptie, Bonnie, zoals jij haar altijd noemt. Bonnie Sinclair en dokter Bernard. We gaan verder met de lijst. 21 augustus.

0: hele postbakje loopt vol met We Need More Cowbells. Ja, daar is dit nummer natuurlijk uiteraard nog beroemder door geworden. Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper.
1: Meneer de postbode, kijk alles eens goed na.
0: Ja, meneer de postbode, Dennis, wat komt er veel binnen? Wat vind ik leuk om We Need More Cowbells steeds binnen te zien komen.
2: Ja, dit is geweldig. Iedereen heeft dezelfde associatie bij het horen van dit nummer. Eerst even een kleine rectificatie. Ivanhoe. Dat was Roger Moore, zeggen heel veel mensen. Jij zei dat dat de Nederlandse acteur was.
3: Ja, maar hallo, Ivanhoe is toch in Nederland gewoon gespeeld door Rutger Hauer, of niet?
2: Ik lees voor wat hier staat, hè. Ik weet het allemaal niet. Maar goed, dat gezegd hebbende zie ik vooral heel veel enthousiaste reacties van mensen die herinneringen ophalen aan het genieten zijn van de muziek.
3: Nee, wacht even. Rutger Hauer was Floris.
2: Floris, ja.
3: Floris,
2: precies.
3: Ja.
2: En Roger Moore was Ivanhoe.
3: Roger Moore was Ivanhoe, ja. Ivanhoe was Roger Moore, ja.
2: Even kijken, Marja die zegt, ik was net 16 in augustus 76. Ik dacht werkelijk dat ik de hele wereld al begreep. Dat bleek net iets anders te zijn. Paul die zit nog in de auto op de oprit. Geen haast om naar binnen te gaan met deze muziek. Paul, kleine tip. Je kunt binnen ook radio luisteren. Ja, toch. Hans die zegt, ik denk meteen weer terug aan de zomer waarin ik mijn eerste echte vakantieliefde had. We hebben elkaar na de vakantie nooit meer gezien, maar vergeten doe ik haar nooit. En Nadia die zit lekker aan de koffie, want de hond is uitgeweest. Die zit naast me. En ze zit lekker te luisteren en te genieten. En dat zijn heel veel mensen aan doen, momenteel.
0: Ja, maar ze zijn allebei uitgelaten, hè? Ja.
4: De 40. De muziek van toen met de oren van nu.
0: Ik heb je verteld, deze week is de alarmschijf van Erasmo Carlos. De alarmschijf van vorige week was deze. Now is the time, Jimmy.

0: Vorige week, nou, is the time. Jimmy James en de Tigerbands. Zometeen verder met de lijst van 21 augustus 1976. Bemoei je er vooral mee via de app van Radio Veronica of via de socials.
1: Tot zo, Rob.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
17: Mediamarkt.
18: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn zesdaagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit hun strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerst in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden.
25: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Twee vertragingen worden er gemeld. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 5 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Daar doe je er 12 minuten langer over.
26: Ons CW-fotoboek is er.
27: Spannend!
26: Wat is die mooi geworden?
27: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
26: Het voelt alsof we er weer zijn.
28: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
29: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
30: Met deze week in de bonus alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
29: Oei!
30: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
29: Lekker hoor!
30: En alle Ariel, ook tweede gratis.
29: Zoé!
30: De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Yes! Hamster!
28: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
31: Het riool is verstopt.
32: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
33: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
32: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
34: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
35: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
36: Chris?
37: Ja?
36: Hoef jij niet te werken vandaag?
37: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
36: Dus, heb je nu...
37: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
36: Oh, dat is goed geregeld.
38: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
39: Jongens, eten!
40: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
41: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
42: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
43: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
44: Dat zeg ik.
45: Ready for the OG.
46: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris.
2: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.

stond ooit nummer 1 in Nederland. Deze week van 21 naar nummer 32. Sutherland Brothers and Quiver and the Arms of Mary. En dat was alweer een nieuwe. Die stond op nummer 29 in de tipperaden. Werd uiteindelijk nooit een hit in Nederland, maar heeft al 3 keer in de tipperaden gestaan. Dus er zijn best pogingen ondernomen. Ik wil hem toch even draaien, omdat hij zo lekker is. Sutherland Brothers and Quiver, I don't want to love you, but you get

0: Gebeurt er niet ons leven wel eens? I don't wanna love you, but you got me anyway. Sutherland Brothers and Quiver en ABDT, Alt Bouwman Top 10 Special.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Stage is yours. Ik wilde ze een groot podium geven. Sutherland Brothers and Quiver. Zij hadden ook de originele versie van Sailing van Rod Stewart. En Rod Stewart die komt ook nog langs in de lijst van 21 augustus 1976. Maar ze kregen de credits helemaal niet voor. En ja, deze is ook zo ontzettend lekker. Drie keer tipparade, nooit in dit geworden. I don't wanna love you, but you got me anyway. Deze week nieuw binnen op nummer 29 in de tiplijst. En The Arms of Mary, dat werd uiteraard wel een hele grote hit. Zelfs nummer 1. Hoe is het eigenlijk met postpakkie, Dennis?
3: Postvakkie stroomt vol, zou ik bijna willen zeggen. Er wordt ontzettend genoten. En ja, mensen die laten dat ook weten. Ingrid bijvoorbeeld, foto's aan het sorteren. Jullie lijst staat lekker op de achtergrond aan. Prima combinatie, zegt deze Ingrid. En Theo die zegt, ja, deze die bracht me wel terug. En dan gaat het over de Arms of Mary. Naar de zomer dat mijn boer het huis uit ging. Ineens had ik een kamer voor mezelf. En dat vond ik helemaal niet erg.
0: Dat kan ik me iets bij voorstellen.
3: Ja, toch? Ja.
0: In de Amerikaanse hitlijst vandaag de dag op nummer 4... zou ook een hit worden in Nederland. Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine.
4: Het gebeurt

0: Dat is Rick. Wij zitten in elk geval te genieten van dit nummer.
1: Ja.
0: Ik hoop jullie daar ook. Nummer 4 in Amerika, 21 augustus 1976. Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine.
2: Alex zit ook te genieten. Ja. En Alex die zegt, ik was eigenlijk van plan andere dingen te gaan doen waarbij ik niet kan luisteren. Maar ja, bij een jaar met de beste muziekdecennium ooit blijf ik toch maar weer even lekker zitten, zegt Alex.
0: Ja, ja, je krijgt gewoon spijt van alle andere dingen. Gewoon blijven luisteren, want er komt nog heel veel mooie muziek aan. En Billy Joel komt er zo aan met James. Gaat in de echte lijst van 28 naar nummer 23. En hey, we hebben hem ook op 23 gezet.
2: Hey.
0: En er zit wel een mooi verhaaltje aan vast, hè? Want er is een vaste luisteraar van ons die hier nou ja, op zijn minst een connectie mee heeft.
2: Absoluut, en een goede voornaam ook. Dennis heet hij, Dennis Nijhoff. En Dennis is een echte vaste fan van dit programma. Want zodra het postje gepost is, middags, meestal op vrijdagmiddag, om een oproepje te doen voor welk jaar we gaan doen en welk top 3'tje, dan is hij er als de kippen bij om een top 3'tje in te leveren. Elke week weer. En zo ook vandaag. En zijn nummer 1, dat is wel een bijzondere. Hij zegt daar namelijk over, dat is Billy Joel met James. Hij zegt, ja, een zo bijzonder nummer voor mij dat we een van onze katten hiernaar hebben vernoemd.
0: Stop. Ja, en ik heb uit de documentaire van Billy Joel geleerd dat elk nummer betekenis heeft en elk nummer uit zijn leven gegrepen is. Dit is er ook eens een eentje. Was een gozer waar hij een beetje mee begon. En waarvan hij dacht, ja, jij en ik, wij worden samen heel beroemd. En op een gegeven moment zei James, ja, ik ga toch maar even een normale baan nemen. 9 tot 5, zoek het uit met die muziek.
2: Why?
0: Ja, ja. En Billy Joel die nam hem dat wel een beetje kwalijk. Maar ja, hij ging dan toch maar verder op het pad van de rock'n'roll. En het zal hem geen windrijen hebben gelegd. Hier is James, Billy Joel.

0: mooi, hè, deze.
1: Prachtig.
0: Zit er ook wel te genieten. Billy Joel en James, nummer 23.
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het Radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Ja, wat vinden we hier eigenlijk van?

0: Vandaag de dag nummer 6 in Amerika. Shake your... Casey en de Sunshine Band. Ik heb hem onthouden, Dennis. Ergens rond kwart over 6 vandaag zei jij, er is iemand die deze wil horen.
1: Ja, Oscar van Zutphen heeft tenminste op 3 staan. Op nummer 3 zelfs. Op nummer 2 had hij Queen staan. Best Friend en op nummer 1 Manhattan. En deze, ja, die hoorde ook.

0: 5 p.m. van de Lia Valesco. Hoe gaat het in de app voor Lia Valesco?
1: Lia die moet nog wel een beetje de best doen om wat meer stemmen voor de ja te gaan halen. Want voorlopig zijn er niet heel veel mensen die op de stoelen staan.
0: Nee,
1: een beetje tegen nog.
0: We gaan ervan uit. Wil je Lia Valesco nog redden? En ook als je een definitief nee wilt aanbrengen, laat het even weten via de app van Radio Veronica.

0: Beat Around, Vicky Sue Robertson, nummer 10 vandaag in Amerika. Zometeen, na de reclame, gaan we naar Frank Kramer. Hij zat bij het bandje Full House, had een hit met Standing on the Inside. Maar Frank Kramer is legendarisch geworden, niet alleen dankzij het programma Hints, maar ook omdat hij wel eens moppen durfde te vertellen bij Avro Sportpanorama. Luister even mee.
1: Hij zal wel moeten, als ik dit bedrag allemaal goed gehoord heb. Ik heb trouwens nog voor u een bericht. Nou, dames en heren, als ik u dat moet vertellen, dan kan ik u net zo goed iets zeggen dat mijn broer teruggekomen is van een houthakkerskamp in Noorwegen. Dat is ook echt waar. Die hebben we daar eens naartoe gestuurd, de familie, want die jongen was zo lui, die was nog te lui om brand te roepen. En ik kan me nog herinneren dat hij daar in dat houthakkerskamp aankwam en die opzichter zegt tegen hem, zeg, joh, hak jij die bomen eens even op. En waar 30 man ongeveer een uur voor nodig heeft, doet hij in 1 minuut. Toen zegt die opzichter, zeg, joh, dat heb je goed gedaan, maar heb je dat vroeger nog meer gedaan? Hij zegt, nou, in de Sahara. Zegt die opzichter, joh, er staan helemaal geen bomen. Hij zegt, nee, nu niet meer. Dames en heren, tot de volgende.
2: Tot zo, Rob.

Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Business. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu.
2: Rob Stenders.
3: Met de

Eurosport was hij aanwezig, Frank Kramer. Met een wedstrijd waarvan hij zeker wist dat er helemaal niemand zou kijken. En hij zat gewoon lekker een beetje te eten, een beetje voor zich uit te staren. Hij wist al dat hij geen leven meer had. Het is een legendarische uitzending geworden. Hij was bijzonder, Frank Kramer. En ook een beetje zanger. Full House, Standing on the Inside, nummer 6.

0: heerlijk. Zo ver weg van You Ain't Seen Nothing Yet. Looking Out for Number 1 werd in Nederland Looking Out for Number 21. The Backman Turner Overdrive. Wat gaan we hiermee doen is nog steeds de vraag.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Lea Velasco. En 5:05 p.m. Hoe gaat het ermee, Dennis?
3: Nou, het was lange tijd 50-50, maar het schijnt toch wel een, lijkt in ieder geval toch wel een beetje door te slaan naar de ja, naar de positieve kant. Guido bijvoorbeeld, die zegt ja, wel zeker draaien. Groetjes van Guido. Berry die zegt ook ja. En Rijn die zegt we willen echt La Valesco, dus die moeten wel komen. Ja, en er ja, zijn
0: ik
3: er
0: kan deze ook nog even, hè? Deze. Let
4: op. In plaats van 5:05, ja, doen natuurlijk. Echt wel.
0: Ja, tuurlijk.

0: 5 of 5 p.m. Lia Valesco. Dennis, heb jij wat research gepleegd of niet?
1: Ik heb zeker wat research gepleegd. Er is echt weinig over haar bekend. Ze is eigenlijk volledig in de anonimiteit verdwenen, zeggen ze. De laatste bekende update over haar leven buiten de schijnwerpers stamt alweer van 26 jaar geleden. Ze werd geïnterviewd door een voormalige radiocollega van ons die tegenwoordig op Bonaire woont. En dat was dat ze een baan had op de Albert Kuip op dat moment. En sindsdien, dat is het laatste wat we van haar hoorden.
0: Niks meer gehoord. 26 jaar lang niks meer gehoord.
2: Helemaal niks.
0: Nee, we gaan op zoek naar Lia Valesco, want ze had een wereldrit met 5 of 5 p.m. vooral in Nederland. Uit de Amerikaanse top 40. Wild Cherry, play that funky music.

0: Music, play that funky music. Zou in Nederland ook goed komen vandaag de dag, 21 augustus 1976. Staat die in de Amerikaanse top 100 heel erg hoog in de top 10. Ja, en dan deze, Dennis. Dan deze.
1: Zo hè? Mooi dit, ja. Zo mooi.
0: Ja, we hebben er Amerika ook voor nodig, nummer 33. In Nederland werd het nooit een hit. Stefan wil volgens mij een radiorebus, hè, zometeen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Stefan, ik ga eraan werken, aan de live radiorebus. Maar eerst even genieten van Daryl Hall en Janoots.

0: Nummer 33 in Nederland zou het nooit en dit worden. Deborah Hall en John Oates and She Is Gone. Zometeen gaan we verder met de lijst van 21 augustus 76.
1: Tot zo, Rob.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
17: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt.
0: bereid je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Forum voor Democratie moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kouwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
26: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
27: Ayanus bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
28: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
29: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
28: Wat dan?
29: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
28: Oh, mag ik mee?
29: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
27: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
30: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
31: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
30: Ja, werkt wel.
31: Social deal, deals die je niet mag missen.
32: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
33: Mama.
32: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
31: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
34: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
35: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
35: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
36: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: Ja, die van deze week weten we.
1: Erasmo Macalos.
0: Die van vorige week weten we ook. Jimmy James, The Vagabonds. En now is the time. Maar wat is volgende week Veronica's alarmschijf? En dat zou nog een echte hit worden ook. En wat een gezelschap ook. De Stills en Young Band. Steven Stills en Neil Young samen. Long may you run. We hebben hem vandaag gezet op nummer 32.

0: En Long May You Run, de lijst van 21 augustus 1976. Als je nog een bijdrage wilt leveren, ben je uiteraard van harte welkom via de app van Radio Veronica. De top 40 en de tipperaden staan op socials. Dus je kan nog top 3'tjes inleveren. Dat kan ook via de app van Radio Veronica. Maar we zijn best wel een end, hè? Nummer 33 gaan we zo meteen beleven. Dat is Johnny Wakelin in Zaire. Dat gaat over een enorme bokspartij. En aangezien jij s'nachts op... ja, denk ik wel, tenminste Dennis. Jij bleef op, toch, voor die enorme bokspartij.
1: Ja, ja,

0: Ja, Dennis, of we nou wel of niet van boksen hielden, maakt helemaal geen reet uit. Wij moesten eigenlijk allemaal wakker blijven. 30 oktober 1974, Inzaire, The Rumble in the Jungle. Muhammad Ali en George Foreman knokten tegen elkaar. Daar moesten we voorop blijven, Dennis.
1: Komt dat daar vandaan, die uitspraak, daar Rumble in the Jungle?
0: Ja, The Rumble in the Jungle komt daar vandaan,
1: oh,
0: ja.
1: Wat pet.
0: Inzaire, weet je wel, dan word je wakker gemaakt midden in de nacht. We gaan naar boksen kijken. Ja, ik kan mij niet zoveel schelen. Dat maakt niet uit. Het is geweldig. Het wordt gewoon live uitgezonden. Je moet boksen kijken. Oké, dan raak ik een bokser, ja. En nu hebben we Johnny Wakelin. Er komt in elk geval uit de boksen. Dat is zeker waar. Inzaire was dit in Amerika, in Engeland. En volgende week, ik verklap je best wel veel over volgende week. En volgende week komt hij gewoon binnen in de Nederlandse tipparade.
1: Ah.
0: Ja. 21 augustus 76. Ik ben nog druk bezig met het radiorebuswoord. Maar ondertussen zie ik in de lijst bijvoorbeeld James Brown staan.
1: Ja.
0: Of That Thing. Oh. Zegt dat je van nog wat?
1: Ja, dat is een goeie. Dat is echt zo'n goeie.
0: Ja. Want wat weet je ervan?
1: Nou, eigenlijk niet zo heel veel, behalve dat ik het door jou heb leren kennen.
0: Oh, ja. Nou, bedankt daarvoor, overigens. Ja.
1: Ja.
0: Het is ergens wel een heel klassiek James Brown nummer geworden. Terwijl het helemaal geen hit werd. Maar je ziet op TikTok en eigenlijk overal heel veel mensen die een dansje doen op dit nummer van James Brown. Get Up Off That Thing. In Amerika staat hij vandaag in de hitlijst. Bij ons staat hij op nummer 34. Ah! James, where are you?
2: I'm back!
0: James, where are you?
2: I'm back!
0: James, where are you?

zijn officiële hitsong is dit een hele populaire James Brown geworden. Get Up Out of That Thing staat bij ons in de lijst op nummer 34. Vandaag de dag ook in de Amerikaanse hitparade op nummer 60. Come on, sail away with Veronica today. Een van de favoriete liedjes van Paul McCartney. Het is niet helemaal toevallig dat het bandje Liverpool Express heet You Are My Love. Staat op nummer 35 in de tipparade vandaag op nummer 4.

0: Express en You Are My Love. Ik heb hem morgen het woord.
1: Komt ie, de Remus!
0: Was even sjouwen, maar ik heb hem. Ik heb dit keer een woord van 4 letters, maar...
1: Die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. De eerste letter.
0: Dat is de eerste.

0: letter.
1: Dat is de eerste letter van de naam van dit gezelschap.
0: De derde letter
1: is wat lastiger. Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
2: Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma.
1: Niet zo makkelijk.
2: E até o santo ele vendeu com muita fé.
0: En de vierde en tevens laatste letter.
1: Dat is de eerste letter van de naam van deze zanger. Niet van haar, maar van hem.
0: Ik heb hem, denk ik.
1: Ik heb hem, ja. Maar heb jij hem ook? Dat is de vraag. Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Het is dus een woord van vier letters. En het sluit wel redelijk aan op dit weekend, toch?
0: Als ik het goed heb, wel.
1: Ja. Wat deed jij dan? Oh, nee.
0: Nee, ja, dat ga ik niet zeggen.
1: Nee, ga ik niet zeggen. Pap ik over.
3: Pub 40. Veronica. Hitlijsten van toen. Samengesteld met de oren van nu.
1: Wat er die andere al... Die andere, Now is the Time, kwam vandaag binnen op nummer 24. Maar deze stond er ook gewoon nog in, van 14.

James and the Vagabonds. Hebben we gezet op nummer 36, ging in de echte lijst om 14 naar nummer 27. Het zou allemaal nog moeten komen. Een prachtig album van de Buzzcocks, Silk Grease, alles stond erop. What Can I Say, Little Shuffle en deze. Als we kijken naar het Amerikaanse lijstje van vandaag de dag, 21 uit.

0: Linda zit op de snelweg. Met een mooi vergezicht. En de muziek op de radio van Boskerks. Lowdown, dat is wel genieten. Ja. Helemaal mee eens. Lowdown hebben wij je gezet op nummer 37. En Amerika op nummer 22. Gaan zo meteen verder met het lijstje van 21 augustus 76.
1: Tot zo, Rob. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsters.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
3: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
4: Kippie.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
9: Rob Stenders.

0: We zijn al op 39, Dennis.
1: Ah.
0: Ja, tipje nummer 7. De Tramps en Disco Party. Hoe is het met post eigenlijk?
1: Post gaat hartstikke goed. Er worden, worden veel berichtjes gestuurd. Mensen die aan het genieten zijn. 1976, het jaar waarin ik op kamers ging. Eén klein kamertje, een bed, een bureau en een radio. Meer had ik niet nodig, zegt Patrick. Vind ik mooi. En Wim die zegt een beetje aan het opruimen in de schuur. Maar ik blijf steeds stilstaan om naar jullie te luisteren. En het schiet niet erg op. Ja, en we zitten natuurlijk midden in de rebus, hè?
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Daar komt die, de rebus!
0: Ja, er was een Nostradamus bij ons luisteraars. Ja. Maar die heeft niet meegedaan, dus dat is fijn. Want die gaf alle mogelijkheden. En een van die mogelijkheden hebben we genomen. We hadden dit keer een woord van 4 letters, maar...
1: Die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen.
0: Adrie, hallo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, mogen we met jou even de rebus doornemen?
2: Jazeker.
0: Ja, zullen we dan eens beginnen bij...
1: De eerste letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
2: Dat is
0: Rhiannon. Ja. Ja. Hebben we erg van genoten trouwens ook vanavond. Zijn we bij de
1: tweede letter?
0: Dat is de

0: derde letter. Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
1: Ja, en die wist ik niet.
0: Nee, ik kan me voorstellen, dat is ook niet zo makkelijk ook, hè?
1: Nou, door de vierde letter heb je de link gelegd.
0: Ja, dat snap. Zullen we die vierde letter dan meteen even invullen?
1: Jazeker.
0: Ja. De vierde letter. Dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger.
1: Elton John.
0: Elton John, ja. Dus dan hebben we een R, we hebben een A, we hebben een weet ik niet, en we hebben een E. En toen dacht je, daar kom ik wel uit.
1: Nou ja, toen jij vertelde dat het met dit weekend te maken heeft, toen dacht ik gelijk aan Zandvoort, aan race.
0: Ja, dachten wij ook aan. Ja. Dus ik vermoed wel dat het goed is. Ik zal je even fluisteren. Die derde is Cachaça Mecánica. Dus het is niet zo gek dat je dat niet raadt. Maar

0: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
1: Je hebt gewonnen, de kurkentrekker van Gerritek Don. Ik heb vanmiddag geleerd dat het een hele nieuwe kurkentrekker is. Je hebt een popje van Rob Stenders, hoef je maar twee keer per dag aardig tegen te zijn. En je kan hem ook weggooien of aan de hond geven. Die kan er ook wel gewoon in bijten, dat is helemaal geen punt. En dan hebben we ook nog een mooie Veronica vintage shirt. En de allerbelangrijkste prijs, want die zou je gewoon over 12 jaar kunnen krijgen, is iets uit de achterbak van Dennis Hoebe als hij ooit zijn rijbewijs haalt.
2: Ja.
1: Ja, precies. Okay. Ja, zo zitten wij er inmiddels ook in. Ja, Dennis, hoe ver ben je?
3: Still going strong.
1: Still going strong. Dus over 12 jaar, dan krijg jij een prijs waarvan je denkt, wat is dit? En dan blijkt dat gewoon iets uit de achterbak van Dennis Hoebe te zijn. Dat kan, hè?
3: Moet lukken.
1: Ja. Adrie, dankjewel en een fijne avond nog.
2: Ja, jullie ook een fijne avond en bedankt voor de leuke muziek.
1: Ja, nou ja, meer dan de. We hebben er zelf ook van genoten. Dus
2: dat moet ook.
1: Ja, met meer dan genoegen. Dankjewel, ja. Adrie. Hoi, hoi.
2: Oké.
1: Hoi.
4: Hey Rob, wie bepaalt eigenlijk de horen van nu?
5: Ik.
4: Rob Stenders. Onze curator.
5: Alone.
4: Voor de parallele universumparade.
1: En we zijn al bij nummer 40. En dat is misschien wel het ultieme nummer van de homo-emancipatie aller tijden. Samen natuurlijk met Glad to be Gay, Tom Robinson. Altijd, als er dan weer een lijstje was met de homo-top 100, smokkelde ik er deze tussen. Die vond ik zo belangrijk. Rod Stewart, The Killing of Georgie. In these days.

0: Maartje Erf.
1: Ja, luister eens naar. Bijzonder.
2: Ik werd donder. Mijn auto gejat. En daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei:
3: ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
2: No, ik had het eens tijd zat.

Hij had al een klassieker op zijn naam staan met friet met mayonaise. Maar ja, Mike Vincent en de overleden jaar was misschien nog wel bijzonderder dan friet met mayonaise. En dan hebben we ook nog deze. En volgens mij is dit een eerbetoon aan het Naaktstrand, Imca Marina en Fiesta.

porno snorren uit de jaren 70. Engelijk Dan en John Ford Colley. I'd really love to see you tonight. Was een tipje misschien dat we zometeen nog een paar liedjes draaien. Uit de lijst van 21 augustus 1976. Morgen vanaf 3 uur op de XXL Stenders heb je een versie zonder reclame. En vanaf aanstaande maandag op Heerdis/Stenders heb je voor altijd en eeuwig de reclamevrije versie.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!
16: Voor die

0: Plus.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan hoor.

0: Whitney.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis. Totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt. Omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Het Veronica Weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon en het wordt 18 tot 21 graden.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf 23.990 euro. Boek nu je proefrit op byd.com.
11: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Get ready for the OG.
0: All y'all bitches sounding looking like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
20: Kampioenen!
18: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met

0: Bijna 8 minuten na 10. Vrienden, goedenavond. Er ligt nog wat tipjes uit 1976. Die we nog even kunnen behandelen. Zijn er ook al een paar gedraaid? Zodat we snel van start gaan met Earth, Wind & Fire. Getaway. Die had je niet gedraaid, toch, Rob?
1: Nee, nou, je mag.
0: Bij deze.

0: overgebleven uit de lijst van 1976. Lekker Rob, ik heb weer genoten.
1: Ja, het klinkt een beetje gek, maar ik zelf ook. Ja.
0: Ja. Daar doen we het toch ook voor. Dus ja. Vooral ook voor eigen plezier. Ja.
1: Toch? Maar als je denkt, gewoon 76 is heel ver weg, heel oud. Ja. En dan zie je ineens het lijstje en dan zie je eigenlijk gewoon alle artiesten die er voor eeuwig te doen. Ja. ABBA had je, Elton John, we hebben Queen, we hadden Bee Gees gehad, we hebben Fleetwood Mac gehad, Brian Ferry, Peter Frampton, we hebben Steve Miller gehad. Ja. We hebben uiteraard, dat mogen we niet vergeten, Paul McCartney en Wings. Die hebben we ook nog maar even langs laten komen. Precies. Ja, en Rod Stewart hadden we. Allemaal.
0: Ik moest wel, ik had wel een paar keer dat ik dacht, dit is gewoon 50 jaar oud.
1: Niet zo vaak bij stilstaan.
0: Nee.
1: Het is gewoon tijdloos. Het is niet 50 jaar oud, het is tijdloos.
0: Ja, nee, maar het gaat niet zozeer om dat het is tijdloos, dat sowieso. Maar ik dacht wel, 50 jaar oud.
2: Ja, maar dit heb ik ook vaak bij mezelf, hoor.
0: Je bent 45, dat valt heel erg mee.
2: Ja, maar ik kan me ook zo voorstellen, als je op een gegeven moment 60 bent, dat je denkt, jezus, ik ben 60.
1: Geen commentaar.
0: Ja, maar dat is echt drie keer knipperen met je ogen. Ik zag bij RTL vandaag een dingetje van een mevrouw, de oudste inwoner van de wereld, die is 117. En toen gingen ze vertellen wat er zeg maar in haar leven ongeveer gebeurd was op bepaalde momenten. Ze was bijvoorbeeld, ze werd volwassen in de Tweede Wereldoorlog. Ze was 49 toen Queen Elizabeth aan de macht kwam. Toen dacht ik, 49, dat is toch echt ongelooflijk.
1: Nou ja, ik was 10 toen Queen aan de macht kwam.
0: Ja, dat staat ook heel groot in alle boeken natuurlijk geschreven. 1976, ja.
1: Is gewoon zo gebleven, ja.
0: Ja, jij was natuurlijk wel actief met de muziek bezig, toch? Rob, of niet, 76? Jij hebt het allemaal actief meegemaakt.
1: Hou. daar heb ik iets bij.
0: Oh.
1: Ja, hold on. Wacht even, zoek even op.
0: Ja.
1: 76, hè?
0: Ja, 76, over. Ja.
3: Before you say another word, may I present to you...
0: Toen was
3: elf.
0: Dus
3: elf, ja.
1: Ja. Elf. Dat was
0: het. Ja, precies.
1: Ja, deze. Die is ook nog leuk.
0: Oh, die had ik ook klaarstaan.
1: Ja, natuurlijk. Hoe kan het ook anders?
0: Natuurlijk, hoe kan het ook anders?
1: Cliff Richard. De begon na zijn

0: schijnbaar een wat stoerder imago krijgen. Cliff Richard, de ideale schoonzoon. Ging over de duivel zingen, ja.
1: Duivels, ja, en over whisky. Hoorde ik een bottle of whisky.
0: Ja, precies. Oh. Ongelooflijk. Klopt het dat ik een liedje vanuit 1961 nog in het tiplijstje heb staan, Robby?
2: Is dat Dion?
0: Ja, dat is toch helemaal niet uit 76?
2: Nee, dat was niet. Maar in 76 bijna niet in Nederland.
0: Ja, tipparade.
2: Ja. En Gert zit erop te wachten. En dit is ook de versie die in 76 uitkwam. Van Dion.

0: onze bijna jongste vrienden Gert. Het meldt ook nog even dat hij blij is dat we deze gedraaid hebben.
1: Oh, ja,
0: wonderlijk genoeg, 1976, binnen in de tipparade Dion en The Wanderer. En over The Wanderer gesproken, het is nog een hitje geweest in de versie van Status Quo.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. 1984.
0: Dat heb je al opgezocht, want je wist dat die komen gauw.
1: Ja,
0: ja. Stuk je dan. Ja, en wat zo wonderlijk is ook aan Status Quo. 21 augustus 1976 stonden zij in de Nederlandse top 40 op nummer 15. Met de Mystery Song en To Be Honest.
1: Ja.
0: Ik heb hem dus niet opgenomen in de lijst van 21 augustus 1976, want ik was hem vergeten. Ja, het is een mystery song. Dat is wel een goede titel ook. Ja, ja. Helemaal uit mijn hoofd. Uit het laadje weg. Maar wel gewoon een absolute hit in Nederland.

0: Omdat ik het soundje wel leuk vind. Ja. Is het prima, maar ergens denk ik, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ik snap dat hij ergens verdwenen was zo halverwege. Ja. Ja. Ik ben een jaar of 10, misschien wel langer geleden, ooit een keer heb ik ze ontmoet, de Status Quo's. Met een groep van 30 bejaarden.
2: Wat?
1: Ja, ik maakte een televisieprogramma, dat heette Golden Oldies. En dat was met Ruben Nicolai was dat. Die werkte toen nog voor BNNVARA. En toen hadden we bedacht om een classic rockcore op te richten. En we hadden overal in Den Haag, we waren in Den Haag neergestreken. Want dat is natuurlijk toch echt wel een beetje de pop- en rockstad van Nederland. We dachten, daar moeten mensen zitten die dat wel in hun aderen hebben. En toen zijn we dus daar naar bejaardentehuis gegaan. En daar hebben ze van die koortjes waar ze karretje op het zandpad rijdt, zingen zo en zo. Toen hebben we die mensen dus gestrikt van, wil je meedoen? We gaan een nieuwe koor beginnen. Maar we hadden niet gezegd wat we gingen doen. Mm-hmm. En toen hebben we dus uiteindelijk al die mensen dus bij het Haagse popcollectief in een ruimte geknald, een repetitieruimte. En toen hebben we dus gezegd, nou, dit gaan we doen. En vervolgens zet de band, het was wel een hele band, hadden ze ingezet. Die zette, weet ik veel, ik geloof Seven Nation Army van The White Stripes in. En er liepen 3 mensen weg. En er bleven er 37 zitten. En daarmee zijn we uiteindelijk...
3: Maar die waren dood, of niet?
1: Nee. Er was echt gevarieerd tussen de 75 en de 96.
3: Zo.
1: En daar hebben we dus classic rock mee gezongen. En daar zat ook een liedje van Status Quo bij. En toen dachten we van, het is leuk om, als ze in Nederland zijn, ze waren in Nederland, om met ze daar langs te gaan. Hebben we Ferdy Bolland hebben we geregeld. En die hebben we gebeld en die hebben gezegd van, kun jij dat niet voor ons regelen? Nou, die werd onthaald als held door die mannen, nog steeds, hè?
0: Ja. Vanwege Jor en die Army. Geschreven door de Bollandjes, hit van Status Quo ook, ja.
1: Het was een bijzondere gebeurtenis om met 80-jarigen bij Status Quo te staan. Die gingen helemaal uit de baan.
0: Welk liedje was het? Was het Rock and Love the World?
1: Ja, leuk. Ja, het was echt heel leuk. En die mannen die waren natuurlijk ook, die waren toen ook al best op leeftijd. Dus die waren helemaal verliefd op die groep. Heel leuk.
3: Ja.
1: Status Quo, leuk. 1976. Zullen we nog die Jefferson Starship even draaien? Die vind ik zo leuk. With Your Love.
0: Ja. Prachtig. Ja.
4: Don't know what's happened to me since I

0: Jeffens.
1: Geinig.
0: Leuk toch?
1: Geinig.
0: Witcher Love.
1: Dat je deze eruit pakt, dat is wel mooi, hè? Want als een Amerikaanse hit, ik denk je pakt al Afternoon Delight, maar dit is ook leuk. Yeah. With Your Love, zullen wij voor zometeen, na het reclameblok, zullen wij de mensen nog even de tijd geven om te kiezen tussen eigenlijk de voorganger van Jefferson Starship. Dus deze. Jefferson Airplane.
0: Ja.
1: Somebody to Love, of we hebben deze dus, White Rabbit.
0: Oh.
1: Ja. En deze is eigenlijk verboden, want het behoort tot de 20 slechtste nummers aller tijden. Maar als je die wilt horen, dan zou het eventueel nog kunnen. Maar wij zetten in op de eerste twee. Somebody to Love of White Rabbit, laat het even weten via de app van Radio Veronica. En als We Built This City per se moet, moet je het ook maar even laten weten.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo.
2: Ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
3: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
4: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
2: Welk lied krijg je luidkeels mee?
4: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
5: Hallo.
2: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
4: Kortom, wat mag er niet ontbreken
2: in de Radio Veronica Top 3000?
4: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
4: En nu
2: Jannes Dorp.
4: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
0: Nou,
1: ja. Zullen we een beetje tellen?
5: Gaan we vertellen.
1: Ja, Peter zegt onmogelijke keuze.
5: Ja,
1: Dennis zegt graag White Rabbit.
5: Ja.
1: 1. Somebody to Love graag, zegt Annette.
5: Ja.
1: White Rabbit, zegt Ellen van Rijthovens. 2. Mijn voorkeur gaat uit naar White Rabbit, Stefan. De eerste van Jefferson Airplane, zegt Marjolein Harst. Dat is Somebody to Love, denk ik.
5: Is dat zo? Ja,
1: ja, denk ik wel. Ja,
5: ja, oké. Okay, ja.
1: De keuze is moeilijk, maar met een pistool op mijn hoofd zou ik voor White Rabbit willen kiezen. Alleen de melodie al, zegt Marianne de Jonge. Baltasar Kerver zegt White Rabbit. Arnoud is eigenwijs. Die wil graag Weep in the City. Ja, dan hebben we Jeroen Schoenhagen. Die zegt White Rabbit. We Built the City zegt Albe. Graag White Rabbit zegt WDL. Wit Konijn zegt Franka. Ik vermoed dat het toch White Rabbit is, Wit Konijn.
5: Dat denk ik.
1: Zullen we deze even uit onze...
5: Ja,
1: uit onze...
5: Mystery song dit, hè.
1: We hebben nu iedereen genoemd die gestemd heeft.
5: Ja.
1: En iedereen die nu binnenkomt, helaas, dit is de keuze geworden.
5: Oh.
1: Jefferson Airplane, White Rabbit.

0: Heddy Al, Jefferson Airplane, White Rabbit.
1: Heel tof.
0: Ik moet altijd aan één artiest denken. Ik probeer het eerst even bij Daniel. Na White Rabbit. Wat denk jij dan aan Daniel?
1: Oh jeetje.
0: Zo. Ja, grote leegte. Ja. Ik hoop er al een beetje op.
2: Dus White Snake.
0: Nee. Ja, nou ja.
1: Ja, kan.
0: Ja. Maar aan welke artiest denk ik? Wat denk jij, Jannes?
1: Ja, ik zeg, moet het ook het antwoord schuldig blijven? Heeft hij het vliegtuig te maken of niet?
0: Nee.
1: Geen idee.
0: White Rabbit. Aan welke artiest denk ik dan?
1: White Rabbit. Nou, ja. Te maken.
2: Ik zit echt...
0: Oh! Eddie.
2: Ja.
0: Eddie. Rabbit,
2: ja.
0: Eddie Rabbit, ja.

0: Gaat niet goed met Henk, hè?
1: Gaat niet goed met Henk, nee.
0: Nee, hij kreeg... Volgens mij hadden ze zijn truck weer gerestaureerd. Maar volgens mij zag ik laatst een berichtje dat hij met gezondheidsproblemen opgenomen was in het ziekenhuis.
2: Ja, dat is zielig.
0: Dat is dan toch zielig. Hey, Rabbit, Driving My Life. En mag deze dan ook?
1: Mijn naam is Haas, hè? Ja. Ik herken het zogenaamd niet.
0: Nee,
1: mijn naam is Haas, ja. Ik weet van niets.
0: Jij weet van niets.
2: Nou, wij stonden ooit bekend om zulke goede muziek draaien. Hè?
0: Ja, daar is iets misgegaan onderweg, ja.
1: Nee, we zijn heel eclectisch.
0: Eclectisch, ja.
2: Oh, dat is het. Ja.
0: Cult.
2: Ja. Dat is mijn persoonlijkheid ook.
1: Ja. Dus, we weten alles.
0: Dit is gewoon cult. Ja. En iedereen zingt dit mee, dat weet ik zeker, hoor. Dus als je het refreintje hoort, zing het allemaal op.
1: Mijn
3: naam is Haas.
1: Daar weet ik niks van. Ja, nee, niet iedereen zingt dit mee, Jannes. Oh. Alleen mensen van een bepaalde leeftijd.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: En jij.
0: Ja, en ik.
2: Ja, ik was al uitgetuned inderdaad.
0: Ja, ja, goed, het is 1976 al de hele avond. Dus dan mag dit natuurlijk ook het Lowland Trio. Zijn we nog in de tip 76?
1: Nee joh, we zijn al lang verder.
0: Zijn we al lang verder?
1: Ja, we zijn al lang verder. Ja.
2: Maar mogen we dan nog wel even André zijn onderwerpje aansnijden?
0: Wat is André's onderwerp?
2: Nou, André die had het erover. Dat hij zei inderdaad dat het jaar 76... dat zoveel muzikale herinneringen had, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Omdat hij was toen tiener. Dus hij had ook wel een bijzonder verhaal bij één bepaalde plaat.
0: En dat is...
2: Ja, maar ga ik dat nu al verklappen? Of gaan we gewoon zeggen van, joh, we gaan hem zo even bellen?
0: Oh, we gaan hem zo bellen.
2: Kan nu ook.
0: Kan je bellen, nu maar, ja.
2: Ja, gaan we dat nu doen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, dan doen we dat toch.
3: Maar nu alles voorbij is,
0: deze zendtijd komt nooit meer terug.
2: Nee.
0: Dat komt nooit meer terug. André, neem snel de telefoon op alsjeblieft.
1: Ja.
2: Nou ja.
3: Het is verleden tijd.
0: Ja hoor.
2: Kijk.
4: Hey, met Goos.
0: Hey, Goos.
2: Oh. Heb ik nou de verkeerde... Oh, sorry, ik heb de verkeerde gebeld. Ik kan ook niks.
0: We spreken je later. Dani heeft het verkeerde gebeld. Mijn naam is Haas, ik weet van niks.
4: Oh, is het zover?
2: Ja.
0: Fijne avond.
4: Yo.
2: Nee, ik leer het ook nooit, hè. Misschien moet ik maar een ander vak gaan.
1: Maar... Wacht maar even, jongens. Als jij nou even op je gemak belt...
2: Ja, dat ga ik even doen.
1: Ja, dan ga ik even wat nieuws laten horen. Ja.
0: Lekker gelukkig. Ja, gered door de bel.
1: Het is wederom met een cricketbedje, net als Something Serious, Bruno Mars. De Womack Sisters. Inderdaad, familie van Womack en Womack.
0: Oh, ja.
1: En familie van Sam Cooke.
0: Oh, ja.
1: Misschien wel de grootste zanger die er ooit geweest is.

0: ouderwets goed.
1: Daar kreeg hij,
0: ja. Ja. Ja. Womack Sisters. Ja.
1: If I Let You.
0: Ja.
1: Is het gelukt, Daan?
2: Ja, het is gelukt. Helemaal. 100%. Ik kan wel iets.
1: André.
3: Hey, hallo.
2: Ja, ik begon toch even te twijfelen nog.
3: Ja, ik hang nog.
1: Ja, hang nog. 1976. Neem ons mee naar de zomer van 1976. Ja. Hoe oud was je?
3: Ja, ik was 16.
1: 16, kijk.
3: Ik zat zo ongeveer midden in de snuffelperiode, hè, zoals dat heet.
2: Ah.
3: Een hoop lol, vriendjes. En we gingen met een stel kameraden lekker een beetje rondzwerven op de hei in Goorle. Vlakbij Tilburg.
1: Zeker.
3: En het was een bloedhete zomer. En je had daar een aantal van die vennen. Maar ja, die waren door die hitte helemaal droog gevallen. En wat er dan uiteindelijk nog een beetje nat was, ja, dat was één drek en een stinkende rommel, weet je niet. Maar toen kwam er eentje van ons op het idee van, joh, krijg ik van jullie vijf gulden als ik erin spring? En ja, oké, okay, prima, maar dan wel met je kopper en blonder, hè?
2: Nou,
3: oké.
2: Okay.
3: Dat werd dus gedaan, maar ja, er zijn nummer twee. Die hebben, ja, dan doe ik dat ook. Ja. Anders kan ik straks allemaal het dubbele gaan betalen. Nou, uiteindelijk, lang vooral kort, we waren er met z'n vijf en allemaal in geweest. We stonken een uur in de wind, maar we hebben wel niet verloren gehad.
2: Tot zover het snuffelen.
1: Tot zover het snuffelen, ja, precies.
3: Ja. Nou, dat is niet zozeer de snuffelperiode. Dat was weer een ander onderwerp.
1: Oh! Oké, okay, maar dat is wel grappig, hè, wat dan die muziek van zo'n hele avond dan weer allemaal omhoog geborreld. Zat daar ook nog een plaat bij, dit verhaal?
3: Ja, ik associeer dat met Steve Harley, Cockney Rebel, met Make Me Smile. Dat hangt bij mij heel nauw samen met die herinneringen. Vind ik een wereldnummer overigens.
1: Ja, is het ook.
3: Maar alle herinneringen zijn wat mij betreft sterk muziek gerelateerd. Ja. En, er hangt altijd wel ergens een muziek jou vast.
1: We gaan gewoon even terug naar die herinneringen, ja. Even naar die stinkpoel.
3: Ja, leuk man. Dank je. Leuk man.

0: come up and see me. Make me smile.
1: Ja. We zijn er alweer voor dit uur.
2: Zo.
1: Volgend uur, wat gaan we doen? Volgens mij mag je dat thuis gewoon lekker bepalen.
2: Ja, toch?
1: Spaten lekker insturen. Mag van alles zijn, 1976. Zomerherinneringen. Snuffelherinneringen.
2: Maar ook 2010, toch?
1: 2010 mag ook.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Tot zometeen.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die er dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
16: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
15: Wat dan?
16: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Oh, mag ik mee?
16: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
17: Nu!
16: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
16: Aldi.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Simpel.
16: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
22: Mama.
21: Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen... en willen dat mensen met veel licht en hard geluid meefietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit... die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen... maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen... terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes... die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK... heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter... na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange... Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. Het Veronica Weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
26: Hoi.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
26: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
27: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
28: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Dat het alarmschijf werd, of niet?
1: Ik had daar wel een rol in, ja, het alarmschijf. En ik dacht echt dat het de knaller van een hit zou worden. Maar ja, 4 weken nummer 26 heb ik net opgezocht. Ja,
2: klaar,
1: ja.
2: Klaar.
1: Ja, ja, klaar.
2: We moeten zo meteen even met Marion bellen.
3: Ja. Ja.
2: Heb je gezien van Marion?
1: Ja, zeker.
3: Dat is lief,
1: Independent,
3: toch?
1: Independent Woman. Die.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is een goeie.
2: Ja. Met een bijzondere reden waarom ze die we horen. Dus we gaan straks eventjes, eventjes bellen.
1: Ja. Maar is nog deze, hè?
2: Ja.
1: Ja. Harry, de allerlaatste was het, hè?
2: Ja, was de allerlaatste inderdaad.
1: Ja, van Ad Visser.
2: Ja.
1: AVO Stoppel.
2: Ja.
1: En dat confetti-kanon daalde neer op Chris Ruyan. En ik dacht, wat is hier aan de hand? Het afscheid van Ad Visser.

0: Henri Borkent stuurt een appje. Graag Chris Ria met Josephine. Als je dat zo aardig vraagt, dan kunnen we dat natuurlijk niet weigeren. Inderdaad, leuk het verhaal ook van Adviezer erbij. Het laatste plaat inderdaad. Ja, die had echt geen idee inderdaad.
1: Nee, geen idee, wat gebeurt er allemaal?
0: Wat gebeurt er allemaal
1: inderdaad? Josephine netjes over zijn dochter. Ja. En die dacht, er is toch helemaal niks om te vieren. En ja, dat was het wel.
0: Ja,
1: afscheid van Adviezer. Hey, daarover gesproken over Chris Ria. Stel voor dat hij een restaurant zou beginnen. Wat zou hij dan voor een restaurant beginnen, denken jullie?
0: Een pizzeria natuurlijk.
1: Ja, pizzeria.
2: Nou, even serieus. Ik was een heel aantal jaar geleden. Toen kwam ik op een gegeven moment ergens in het noorden van het land... kwam ik Pizza Piet en Ria tegen. En toen heb ik dus dat ook echt me voorgenomen om daar naartoe te gaan.
0: Ja.
2: Toen ben ik, nou ja, een half jaar later of zo, dacht ik inderdaad van... nou, dan ga ik... En dat kwam in een hoek van een klein Fries rotdorpje.
0: Ja.
2: Blijkt dat hij net een maand gesloten was.
0: Dat is toch niet te geloven. Ja, dan ben je dat hele stuk voor niks gereden.
2: Ja.
0: Luister, ik heb aan de telefoon.
2: Oh, ja.
0: Marion. Marion, goedenavond.
3: Hey, goedenavond allemaal.
0: Hallo.
3: Hi. Hoi.
0: Jij stuurt een appje naar de studio. En je wil een plaatje aanvragen voor twee luisteraars. Vertel eens eventjes, voor wie wil jij een plaatje aanvragen?
3: Nou, ik vind het gewoon heel leuk om te horen dat je steeds dezelfde namen tegenkomt. En op een gegeven moment leer je ze ook een beetje kennen, hè, want ze vertellen wat over zichzelf.
0: Yes.
3: En ja, ze zijn de twee meiden die hoor ik geregeld voorbij komen. Hun namen, hun stemmen.
0: Ja.
3: Zal ik hun namen vertellen?
0: Ja, zeker.
2: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ja? Oké. Ja. Nou, ik hoor heel vaak Annette.
0: Ja.
3: En ik weet dat Annette van Gember thee houdt.
0: Ja.
3: En Ellen, de buschauffeur.
0: Ja.
2: Ja,
3: je geeft toch meer prijs op de radio dan dat je zelf wil, denk ik.
0: Ja.
3: Maar nou, dit zijn leuke dingen van die meiden. En,
0: maar ken je ze persoonlijk, of niet?
3: Nee, ik ken ze helemaal niet. Ik ken ze alleen via jullie.
0: Ja, wat leuk. Ze hangen als het goed is ook aan de lijn, Annette. Ellen.
4: Oh, echt? Hoi.
3: Hallo.
4: Hoi, mijn jongen.
3: Hey. Oh, leuk.
4: Super trio.
0: Super trio.
4: Ja.
0: Aangenaam.
3: Nou,
2: Ik heb
4: ook al heel wat dingen gehoord over de radio. Jullie waren pas verhuisd of zo?
3: Ja, ja, verdomd.
4: Ja, toch?
3: Ja. Ja, klopt. Ja. Nou, wat leuk dit. Nou,
4: ja. En ik weet dat je van Brainbox houdt.
0: Ja.
3: Oh, jeetje, Ellen, jij bent goed. Ja.
4: Ja, ja, ja. Nee, maar ik hou er ook van namelijk. En ik vind het hartstikke leuk wanneer jij Brainbox aan de vraagt. Oh, dat soort
3: mooi.
4: Dingen.
3: Ja, ja, ja, oh, wat leuk.
0: Ja.
3: Ja, ja, echt wel. Ja.
0: Ja, welkom bij de club, zou ik zo zeggen. Dit is
2: ja, maar zo je mond is, ik wil meeluisteren.
0: Je wil meeluisteren natuurlijk.
2: Ja.
0: Nee, maar Marion, die wil echt een speciaal plaatje voor deze dames aanvragen. Marion, wat wil je voor ze laten horen?
3: Ja, speciaal voor Annette en voor Ellen. Independent Women van Destiny's Child.
0: Ja.
4: Oh, hartstikke leuk. Ja.
1: Nee, volgens mij heeft de rest meer zin in een Brainbox, toch?
0: Ja,
1: of niet?
0: Precies.
3: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè?
1: Ja. Stel voor dat we allebei doen, hè? Want ik vind het wel een mooie mix, hoor. Destiny's Child en Brainbox. Welke Brainbox moeten we doen?
4: Down Man.
1: Ja.
4: Vind je dat een
1: goeie? Ja, dat is de beste eigenlijk.
3: Ja, ja.
1: Nou, zometeen Destiny's Child, Independent Women. Maar eerst even deze. Brainbox.
3: Super.
4: Oh, gek. Dank je.
1: Super. Dank je. Hoi.
3: Doei.

0: Ja, leuk zeg. Goed ook, André zegt nog eventjes, wat een combi inderdaad. Ja, het is inderdaad wel mooi. Independent Women Destiny's Child. En dat maakt ons dan een lonely boy, hè?
1: Oh. Heb je het nou weer over mij, hè?
0: Ja. Oh ja, daar moeten we het ook even over hebben.
1: Ik heb nieuws.
0: Oh ja?
1: Ik heb nieuws, jongens.
0: Oh, god, echt waar?
1: Ja.
0: Moet ik de datingshows afzeggen?
1: Nou, dat niet.
2: Heb je verkeering?

0: Andrew Gold en Lonely Boy. Rob, ben jij ook zo benieuwd? Rob is weg. Die kan van zijn zenuwen zijn plastic ophalen. Oké, BNB Vol Liefde, Daniel.
1: Ja, ik ben afgehaakt.
0: DD en Liefde.
1: DD
0: Vol Liefde. Daniel Vol Liefde.
1: Ja, jij hebt hem voor volgend jaar opgegeven, toch?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb je opgegeven. Je moet natuurlijk wel iemand ertussen zitten die je leuk vindt. Je moet erop reageren natuurlijk.
1: Ik moet reageren.
0: Ja, nou ja.
1: Hey, hallo, jij zei als tv-producent.
0: Nee, voor First Dates. Ja? Voor First Dates heb ik opgegeven. First Dates is zeg maar een soort blind date. Maar ja. Voor BNB vol, D&D vol liefde.
1: Ja.
0: Daar moet je hoor. Daar moet je echt actief op iemand reageren. Als je denkt dat er iemand tussen zit die je leuk vindt. Hoe kan je daar niet voor opgeven natuurlijk. Net als Boer zoekt vrouw. Dat is ook
1: jij
0: leuk.
1: Bent toch de meest belangrijke TV-producent in Hilversum.
0: TV-producent. Ja. Ja, maar goed, dat is leuk. Maar ik kan je opgeven.
1: Jij kan toch zorgen dat het hele programma om mij draait?
0: Ik had je kunnen opgeven voor Fred, maar ja, dan zat je in Bonaire en dan.
1: Ja, had ik op zich best chill gevonden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar wat is het nieuws? Je hebt nieuws.
1: Ja,
0: wat is
1: het? Nou, ja, nee, ja, het nieuws is. Ik heb. De afgelopen week kwam dus een collega, /kennis/vriend. Ja, hoe zeg je dat? Je komt wel eens bij elkaar over de vloer. Maar die kwam naar me toe en die zei: Daan. Jij deed niet met moeders, hè?
0: Sorry?
1: Ja, dat is heel lang is dat altijd mijn policy geweest. Gewoon, ja, ik bedoel, kijk, ik ben ondertussen 45. Als je dan ja, gaat daten, dan is vaak is de kans best aanwezig dat de vrouw al kinderen heeft. En ik vind dat altijd heel ingewikkeld. Omdat ik zoiets heb van, ja, daar komt, ik heb daar een beetje slechte ervaringen mee. Ik wil graag zelf in het middelpunt van de aandacht staan en niet een kind. Nee, zonder dolle. Maar dan, weet je, is altijd gezeik met de ex. En allemaal moeilijk. Dus ik heb dat heel lang gezegd. En ik zei, hij begon daarover. En toen zei ik, nou ja, ik zeg, waarom vraag je dat? Hij zegt, nou, ik ken iemand. En dat vind ik een hartstikke leuk persoon. En ik vind jou een hartstikke leuk persoon. En ik denk dat jullie hartstikke goed bij elkaar kunnen passen. Dus sta jij open voor een blind date? Nou,
0: en?
1: Toen zei ik, eerst even de reclame.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Coordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coordate.nl. Coordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu.
10: Jannes Drop.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit kan je niet doen, Daniel.
13: Jawel, dit heb ik op de radioschool geleerd.
12: Dat kan je niet doen.
13: Dit heb ik op de radioschool geleerd.
12: Hoogtepunt van het verhaal, gewoon de reclame instarten.
13: Ja.
12: Oké, jij hebt dus... God, ik ben het ook helemaal kwijt. Hoor.
13: Moet ik het weer opnieuw gaan vertellen?
12: Nee.
13: Oh, dat niet.
12: Je ging daten met iemand.
13: Nee, nog niet. Nee. Dus inderdaad, iemand kwam naar me toe en die zei inderdaad... ik ken twee leuke personen, jij bent daar één van. Ik denk dat jullie best een leuke avond met elkaar kunnen hebben. Ja. Dus sta je ook voor een blind date. Ja. Dus 4 september om 2:00.
12: 4 september?
13: 4 september.
12: Ja.
13: Ja, ik bedoel, ik speel wel een beetje hard to get, dat snap je.
12: Ja.
13: Heb ik in Amsterdam een blind date met een moeder?
12: Het is zo gegaan. Daniel heeft erin gekeken. Even kijken hoor. 22 augustus kan ik niet. 23, nee, sorry. Dat zie ik ook heel slecht. 25 augustus, nee, gaat net niet lukken.
13: En dan snap je 26, in één keer waarom ik single ben. Hè?
12: Ja. 26 moet ik aan mijn motor klussen. 27, moet mijn auto naar de garage. 28 heb ik radio natuurlijk. 29, nee, dat wordt hem echt niet. 30, ja, zou kunnen, maar ik heb nog een afspraak met een vriend staan. 31 ga ik naar een concert. 1 kan ik ook niet. 2, nou, dus ik denk dat het 4 gaat.
13: Het is wel ongeveer zo gegaan, ja.
12: Nee, maar 4 is op een vrijdag, Daniel.
13: Ja. Ja, dan word je niet neuken, bedoel je.
12: Maar wanneer ga je met afspreken? Overdag?
13: Ja, overdag, 2:00, ja.
12: Oh ja, 2:00. Oh, ik dacht 2:00 s'nachts. Oh, oké.
13: Okay. Okay, na het programma.
12: Ja, ik zet het in de agenda en dan kunnen we het er s'avonds gewoon eventjes over hebben. Hoe heet ze?
13: Dat weet ik niet. Dit is een blind date. Ik weet niet hoe ze eruit ziet, ik weet niet hoe ze heet.
12: Nou, maar ik vind wel dat je op zijn minst moet weten hoe ze heet.
13: Ik heb alleen, ja, dus die collega, ik heb met hem werkte we op North Sea Jazz. En hij zegt, je hebt het daar al gezien.
12: Oh, okay.
13: Maar blijkbaar geen indruk om me gemaakt.
12: Oké, kunnen we hier achterkomen door zijn vriendenlijst te ontdekken?
13: Nee, je moet maar gewoon lekker meegaan. Nou, niet meegaan, maar nee, ik ga het gewoon uitvinden. Ik bedoel, ja.
12: Nou, ik denk dat ik er eens even over na. Dit is wel leuk, we gaan erachter komen, ik voel het.
11: Radio Veronica.
14: Topstellers.
12: Het is wel zo als het vrijdag inderdaad wat wordt. Dan heb je gewoon...
13: Dan ben ik ziek.
12: Zaterdag en zondag heb je gewoon een weekend.
13: Oh, bedoel je op die manier?
12: Ja, maar dan ben je er s'avonds ook niet.
13: Nee, dan meld ik me wel af bij dit programma.
15: Ja, ik heb mijn stem met het niet helemaal goed.
13: Maar ik luister wel naar jullie, hoor.
12: Ja, Dani vindt het heel leuk. Alleen heb ik dan wel een probleem, want dan moet ik gaan vertellen dat je niet meer beschikbaar bent voor het datingprogramma op televisie.

0: nou heel leuk is, Daan.
1: Ja, nou ja.
0: Kun je er ook meenemen?
1: Ja, ik dacht ook, als het nou tegenvalt, dan is het ook wel leuk om hem mee te nemen.
0: Ja,
1: ja, toch?
0: Ja. Ik vind het nu al een goed plan. En dan ga ik jou gewoon daarna alsnog met hem mee naar huis. Het is wel muziekliever als een Noordse jazz is, toch?
2: Maar smooth jazz draaien is wel een goed idee, toch?
1: Oh, dat is, ja.
0: Ja, toch? Ja, ik vind het een goed idee.

0: ik zie hier toch een aantal appjes binnenkomen, Daan. Waar ik het wel mee eens ben. Want we moeten natuurlijk wel, we moeten haar wel goedkeuren natuurlijk.
1: Ja, dus de ballotagecommissie.
0: Ballotagecommissie. Ja. Ik zie hier Annette met het voorzitter. Het hebben natuurlijk een hele club luisteraars.
1: Ja.
0: En stel voor dat het nou wat wordt. En dat zij gaat zeggen. Ik wil niet dat Daniel op vrijdagavond naar de radio gaat.
1: Ja, maar dit is waar al mijn relaties kapot gaan. Want ik doe namelijk wat ik zelf wil. Ook al. Ja.
0: Oh ja, oké. En wie is degene die je gekoppeld heeft?
1: Ja, dat zei ik net al buiten de uitzending. Dat is Howard Komproe.
0: Oh, die
1: ken je wel.
0: Die grappenmaker.
1: Die grappenmaker. Het kan inderdaad ook gewoon één grote grap zijn. Dat we,
0: Kunnen we Howard niet even bellen?
1: Ja, als jij hem nou eventjes gewoon zo inderdaad gaat checken van... Hey,
0: wie is het?
1: Ja, wie is het, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En dan hoor je de fluistertijd in het oor. Dan kan ik dat alvast eventjes met iedereen delen. En dan doe je even je oren dicht.
1: Nee, maar wacht even. Dat is niet eerlijk.
0: Dat is niet leuk.
1: Dat is niet eerlijk.
0: Nee, maar ik wil wel weten wie ik jou afsta, Daniel.
1: Ja, dus jij bent een beetje toch wel als mijn voogd.
0: Ja.
1: Ja, op de vrijdagavond.
0: Ja, precies. Je oppas. Ja, ik wil niet alleen thuis laten, hij maakt alles stuk.
1: Ja, is wel waar.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is wel een beetje waar natuurlijk. En ik denk dat ik zie hier in de app echt iedereen is hier geïnteresseerd in natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik goed, ook.
0: Ja, jij ook.
1: Nee, maar dat is leuk. Ik
0: ga het heel leuk voor je vinden natuurlijk.
1: En ik meen het oprecht inderdaad, als de sfeer daarna is en je weet als het leuk is, dan gaat de tijd heel snel.
0: Ja.
1: Dus dan is 2 uur zo 7 uur en dan ga je even een hapje met elkaar eten. En dan is het zo 9 uur.
0: Ja.
1: En dan zeg ik, schat, kom morgen trouwen.
0: Schat al.
1: Morgen trouwen en gaan we kinderen maken. Maar nu gaan we even naar de radio. Ga ik jou mijn vrienden voorstellen?
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk best.
0: Er is nog één probleem met Rob natuurlijk.
1: Wat zeg je?
0: Ja, Rob moet er natuurlijk ook zijn goedkeuring voor geven. Ze moeten dat even doen als hij slaapt.
1: Oh.
0: Hij heeft het natuurlijk helemaal gemist.
1: Ja.
0: Hij ligt op ter bedden.

0: Maar dat, ja.
1: Ja, dat is wel hoe Naughty by Nature het heeft uitgelegd. Ja. Pas na afloop, toch? Dus het laatste jaar, toch? Ergens in een filmpje heeft hij het...
0: Ik zag het laatst in een podcast, zag ik het inderdaad voorbij komen.
1: Ja. Heel erg grappig. Zeg Daantje, het is bijna tijd om af te sluiten. Wat denken we ervan? Snurkje, augurkje ook?
0: Dat kan.
1: We nog even over 3,5 minuten over nadenken of we dat gaan doen?
0: Ja, en ik ben om te kopen.
1: Je bent om te kopen?
0: Ja.
1: Met wat? Partypensioen. We gaan er even over nadenken tijdens de Stranglers. No more hair.

0: liedje. Een heleboel helden natuurlijk. Het zou een leuk thema zijn voor de illegale 13 helden.
1: Ja, ja. Maar niemand heeft geld geboden.
0: Niemand heeft geld geboden, wel een zak wiet. Was het wiet of niet?
1: Nee, wie de wiet of niet.
0: Ja, dat goed, hè? Er staan hier, er zijn duizenden mensen die willen dat we doorgaan. Honderden mensen.
1: Maar wij zijn er hard to get.
0: Maar er staat hier een man op de gang met een uniform en een snor.
1: Ja, alweer?
0: Ja, die wil ons dus uit hebben. Ik weet niet wat er aan de hand is, Daan. Toen ik vanavond aankwam, toen rook het helemaal naar teer buiten hier in het Westelijk Havengebied. Ja, het is nu in de studio getrokken. Het ruikt dus helemaal naar teer hier.
1: Teerring,
0: ja, precies dat. Ik hou het echt niet meer uit. Ik moet naar buiten. Misschien is het wat frisse lucht. Nou goed. Ik zeg, laat het hierbij houden.
1: Ja,
0: volgende week zijn we er weer. Ga ik even met Howard Kompel bellen.
1: Ja.
0: Ja, moet je even naar de gang, maar dat gaat helemaal goed komen. Dank voor het luisteren, dank voor het meedoen. En graag tot volgende week.
2: Tot ziens.
0: En een hele fijne nacht.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: Eskom is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu!
15: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
16: Nu
15: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
19: Zin in. bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. Het Veronica weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de derde keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had de rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien, die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden.